0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af om elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar die hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen om het leven gekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. Bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van de kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar die hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar die hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. En de plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Daarom is het museum langer open dan normaal en dus gratis toegankelijk. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met de matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, hallo. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert op maandag 29 juni. Geen voetbal, geen zorgen. Voor als je iedere keer hebt gedacht, gaan ze weer met dat voetbal. Nou, ik kan je vertellen hoor, de groepsfase is voorbij. Dus soms is er een wedstrijd gaande, maar soms ook gewoon lekker niet. Zoals vandaag. Dus dan hebben we gewoon een reguliere uitzending met ook weer een dag-nachtplaat. Hey, dat is lekker hè? Hopelijk ben je de warme dagen een beetje goed doorgekomen met of zonder airco. Het is maar net hoe jij erbij zat. Ik vond het wel taai hoor. Omdat het in mijn woonkamer 33 graden werd. Nou kan ik mezelf nog wel redelijk koelen. Maar met een peuter en een kleuter thuis was het toch wel heftig. Maar toen er gistermiddag een beetje een koel briesje kwam, toen ben ik echt lekker buiten gaan staan, zo met mijn armen wijd, om het helemaal te omarmen. Kom maar door. Maximaal 27 graden vandaag, dat gaat goed. Hij kreeg zaterdag ook nog van iets anders warm. Ik werd namelijk overladen door echt een extreem trots gevoel. En ik vertel je zo meteen waarom dat is. Ach, ik krijg het er weer lekker warm van als ik eraan denk.

0: denk, als het plaatje zo klein eindigt, dan begin ik ook gewoon heel klein met praten. Een hele goede morgen hier, welkom bij Dag Nacht. Martine stuurt al, goedemorgen, lekker begin met AC/DC. En Judith zegt, goedemorgen Annelie en Jarno. Present, fijne uitzending. Maar het is niet Jarno, het is Dennis. Hey Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jarno zit nog steeds in Parijs.
1: Heerlijk. Nou ja, heerlijk.
0: Ja, bloedheet. Mineke stuurt ook, goedemorgen, Prins Bernhard is jarig. Maar hij doet het niet meer, dus de vlag kan binnen blijven. Ja, kijk, dat zijn de belangrijke dingen die we moeten weten hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Ach mensen, ik was zo trots. Wat was ik trots afgelopen zaterdag. En ik neem je even mee naar dit verhaal. Want ik word helemaal weer warmbloedig als ik aan denk. Afgelopen zaterdag speelde mijn zoon zijn allereerste musical. Pippi Langkous. Hij is 5 jaar oud. Hij zit in een musicalklasje en samen deden ze dus de uitvoering van Pippi. En hij was een van de boefjes. En de boefjes, helemaal in een gestreept shirtje, kwam af en toe het podium oprennen en mijn boefje rende helemaal vooraan. Nou, en als ouder, ik zat helemaal te smelten in die stoel. Want weet je wat hij ook deed? Hij was op zoek naar ons. Dus dan kijkt hij zo, terwijl hij moet zijn rol volgen en hij moet dingen doen. Maar eigenlijk was hij alleen maar bezig. Papa, mama, waar zitten jullie? Waar zitten jullie? Nou, ik heb even een klein fragmentje hoe Pippi klonk.

gevoel van als ouder van trots zijn. Ja, dat is bijna niet te beschrijven. En dan kun je ook gewoon echt een hele week weer opteren. Dus dat is eigenlijk ook wel weer lekker. Pippi deed dus mijn zoon. En dat... Oh, nou ja, je voelt het. De dag-nachtplaat. Er is geen voetbal, dus we gaan geen muziek linken aan voetbal. We gaan gewoon lekker een dag-nachtplaat kiezen. En ik heb een paar lekkere uitgekozen voor je. En ik ga ze even aan je voorstellen.

0: Point of View. Dat was een soort videoclip met allemaal papieren poppetjes. En een super fijn zomersplaatje. Heb je hier zin in? Laat het weten via NPO Luister door dag te sturen. Of heb je meer zin in een nachtplaat?
1: Nachtplaat.

All Saints. En dat was minstens zo leuk. Iets minder grote hits. Maar deze track heet Black Coffee. Iets wat ik nog steeds niet echt lekker vind om te drinken. Maar laat vooral weten als je deze wil horen. Ze komen allemaal een beetje uit een persoonlijk lijstje, hoor. Maar is ook wel leuk om even in te duiken, toch? Dag of nachtplaats, laat me weten welke wil je horen. Eerst nog even een beetje achteroverleunen om die maandag lekker rustig te beginnen. Kings of Leon.

0: Of de laag staan. Fire. Dan kun je zelf kiezen welke je wil. Lekker de Pointer Sisters om mee op te starten. Een hele goede morgen hier bij Radio 2. Ik krijg een berichtje van, die noemt zichzelf NPO 2023. Ik weet niet of ik het voor moet lezen. Maar ja, ik heb het nu toch al gezegd. Die zegt, slaat misschien nergens op, maar Jarno ziet er zoveel beter uit als hij geen pet op heeft. Ja, Dennis, je bent Jarno helemaal niet.
1: Ik ben Jarno helemaal niet, maar dankjewel.
0: Hoe moet je dit bericht nou interpreteren?
1: Nou, ik zie het als een compliment, laat ik het zo
0: voor
1: zeggen.
0: Voor jou of voor Jarno?
1: Nee, voor mij. Of voor Jarno, nee, voor mij.
0: En een tip voor Jarno dus?
1: Om geen pet op te doen.
0: Ja, nou weet je wat helemaal leuk is? Als Jarno hier binnenkomt op maandag, dan heeft hij vaak een pet op. En daar bovenop een zonnebril op het randje van de pet. En dan heeft hij ook totaal niet door dat hij gewoon, terwijl het donker is buiten, ja, met pet en zonnebril hier de hele tijd zit. Ja, het slaat nergens op. Maar goed, NPO 2023.
1: Simpel was dat.
0: Ik geef

0: door aan jou als hij weer terug is.
1: De dag nachtplaat.
0: Goedemorgen, Doortje.
2: Hoi.
0: Jouw zoon is geslaagd. En dan nou was ik benieuwd, wanneer heb jij je diploma-uitreiking met hem?
2: Oh, wanneer hij zijn diploma-uitreiking? Volgende week dinsdag.
0: Dit moet toch als ouder... Ik vertelde net over trots dat ik trots was op mijn zoon die een Pippi musical speelde. Maar hoe trots ben jij dan als jij daar volgende week gaat zitten met je zoon, joh?
2: Ja, dat is ongeveer net zo trots, denk ik. Ja.
0: Oh, wat heerlijk moet dat zijn, zeg. Wat gaat hij studeren?
2: Biomedische wetenschappen.
3: Zo.
0: Zo. Dat is wel, oh ja, dat is als je niet ingeloot wordt voor geneeskunde, toch? Ja, dat is
2: waar. Hij is inderdaad niet ingeloot voor geneeskunde.
0: Nee, maar dat weet ik nog uit mijn eigen studententijd. Is dat vriendinnen die wilden geneeskunde doen. En die werden dan niet ingeloot. En dan gingen ze biomedische wetenschappen doen. Om vervolgens een jaar daarna toch te proberen om bij geneeskunde ingeloot te worden. En dan is dit een mooie basis. Is dat ook nog steeds zijn doel, Doortje?
2: Nou ja, om te beginnen, voor biomedische wetenschappen moet je tegenwoordig ook worden ingeloopt. Dus dat is ook al een dingetje.
0: Ja.
2: En ja, we gaan het zien.
0: Betekent dat ook dat hij op kamers gaat?
2: Nog niet.
0: Oké, okay, is het nog in de buurt bij jullie om dit te studeren?
2: Redelijk, ja.
0: Dus je moedergevoel, je krijgt nog geen lege nestsyndroom.
2: Nog net niet. Nee, want de oudste die gaat wel inderdaad over een maand op kamers.
0: Oh, in welke stad?
2: Hamburg.
0: Hamburg, oké. Okay. Ik hoor ergens Maastricht of Nijmegen of zo, maar die gaat naar Hamburg. Wat gaat hij daar doen dan?
2: Zijn meisje woont daar.
0: Oh ja, kijk, en de liefde is natuurlijk een heel mooi doel om ergens voor naartoe te verhuizen. En een leuke stad hoor, Doortje. Dus dan ga je natuurlijk wel een mooie stedentripje maken.
2: En hij heeft allemaal dingen gevonden die hij daar kan doen voor zijn studie. Dus het is een beetje win-win.
0: Nou, klinkt goed. Mag ik jou nog blij maken met een dag- of nachtplaatje? Welke wil je horen?
2: De dagplaat.
0: Ja, jij kent hem ook nog.
2: Nou ja, en ik vind het wel iets... Ik dacht eerst, is het nou Sia? Of is het nou, hoe heet ze? Murder on the Dance Floor.
0: Sophie Ellis Baxter, ja.
2: Ja, precies. Daar heeft het wel wat van weg. Maar toen dacht ik, nee, het is...
0: Ja.
2: Ik herinner me inderdaad, het is er... Heb ik hem lang niet gehoord.
0: Dan is dat een hele goede reden om deze weer te draaien. Ik wens je een hele fijne dag, Doortje.
2: Jij ook.

liedje uit van Somber. En ik weet zeker dat je die ook bij NPO Radio 2 gaat horen. Want dat is ook weer zo precies lekker waar het moet zijn. Ik wil je vragen om je radio even iets harder te zetten. Want er gebeurt iets heel geks in deze plaat rond ongeveer 50 seconden. Dat is mij nog nooit eerder opgevallen. Maar ik ben er eens zo ingedoken en toen dacht ik, hè, wat raar. Het lijkt wel of dat hij ineens in een ander riffje begint en dat ze dat te plekken hebben.

vind ik muzikaal best een flinke switch. Maar daarna, bij anderhalve minuut, dan doen ze het nog een keer, maar dan iets rigoureuzer. Dan gaan ze ook totaal iets anders doen, luister.

0: spelen. Ik heb jouw hersens nodig om een plaatje bij elkaar te puzzelen. En ik heb hier het wieltje klaar liggen. We spelen dit ook in mijn schoonfamilie. Maar dan gaan mijn schoonvader altijd de letters prikken in een krat. Maar nu weet ik dus dat bij het pimpanplaatwieltje bepaalde letters al niet erin worden gedaan. Zoals de X en de Q. Zodat het even iets makkelijker puzzelen wordt. Dat vind ik helemaal niet erg op deze maandag. Ik ga even de galm opgooien voor extra effect. De F. Oké, de F. De artiest moet dus beginnen met de F. Nou, dat weet je al. Kun je alvast even gaan borrelen in je hoofd. Ga ik nu nog een keer draaien voor de titel. De A. Frans Bauer met... heb je even... Nee, dat begint niet met de A. Nou ja, iets... Als sterren aan de... wat zei je?
1: Als sterren aan de...
0: Zo, goedemorgen. Als sterren aan de hemel staan.
1: Als sterren aan de hemel staan.
0: Frans Bauer, als sterren aan de hemel staan. Ja, dat zou dus kunnen. Laat maar weten, NPO Luister. We hebben dus de F en de A. Eerst even iets anders. Afgelopen weekend was er natuurlijk Concert at Sea, waar Radio 2 ook bij was. En dat was een heel mooi moment voor Joshua Peter, want het werd hem even allemaal te veel.
2: Ik voel het echt geweldig. Ik moest echt, het was heel erg emotioneel ook. Op een gegeven moment realiseerde ik me waar ik was en wat ik aan het doen was en met wie ik het aan het doen was. En het is alsof die kleine Joshua van 10 even naar me kon kijken. Dus dat was heel erg fijn.
0: De kleine Joshua van 10. En je hoort hem nu op NPO Radio 2 met zijn nieuwe single Inside My Mind.

0: Hoe heerlijk als je gewoon ooit hebt ingezongen en dat dat gewoon altijd dan erin staat in No Diggy. Pim-pam-plaat. Situatie is aan de gang. Ik heb twee keer aan het wieltje gedraaid. En daar kwam eerst de F uit voor de artiest. En daarna de A voor de titel. En dat was wat jij bij elkaar moest puzzelen in de vorm van een plaat. Judith kwam binnen met Foo Fighters, All My Life. Harold en Angela kwamen binnen met Fleetwood Mac, Albatross. Remco kwam binnen met Five Finger Death Punch. Zo, a little bit off. En Marcel, ik moest het even opzoeken. Beetje Radio 5. Freddy Aguilar met Anak. Maar ook Jacco kwam binnen met dezelfde als Arno. Ja, Arno, roept u maar even.
1: Goedemorgen, Annelie. Ja, dat wordt dan Veto Morgen met Ashes to Ashes. Huppatee.
0: Huppatee. Nou, dan doen we dat toch gewoon. Even wakker worden op deze maandagochtend.

0: hier op NPO Radio 2. En ik kreeg ook nog even post van Arno terug naar aanleiding van het liedje.
1: Skon!
0: Skon! Ja, meer hoeft het soms ook niet te zijn, toch Dennis?
2: Nee,
3: het is een skon.
0: Zometeen nieuws over, ja, gaat het allemaal door in Tialf? Daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik had echt afgelopen week even een momentje van, is mijn relatie voorbij, ja of nee? Ja, we gingen uit eten en we zaten even tegenover elkaar. En we zaten echt even te kijken, wat is dit allemaal?
2: Oh.
0: Ja.
2: Oh jee.
0: Ja, oh jee. Ik ga het zo uitleggen. Okay.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. En daarbij zouden enkele

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. En daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. En daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen zijn omgekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is daarmee het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Katy Perry en Snoop Dogg. Een hele goede morgen. 9 over 5. En welkom op deze maandag 29 juni. Als het gapen op dit vroege uur je nader staat dan het lachen, kom op, recht je rug. We gaan er gewoon een prachtige werkweek van maken. En wat voor eentje, want er staat nogal wat op de rol vandaag. Ik neem je even mee naar het nieuws van vandaag. Kijk jij met een schuin oog naar het WK voetbal? Nou, de groepsfase die ligt achter ons. En van de 48 landen die aan het toernooi zijn begonnen, zijn er dus nog maar 31 over. Want gisteravond werd Zuid-Afrika op de valreep naar huis gestuurd door Canada. Vandaag kun je om 7 uur de tv aanzetten voor Brazilië tegen Japan. En om 10:30 vanavond volgt Duitsland tegen Paraguay. En voor de echte nagelbijters begint vannacht om 3 uur Oranje tegen Marokko. Slaap is zo overgewaardeerd deze week. Dennis, ga je kijken?
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Oh ja, blijf je wakker?
1: Nee,
0: of doe je een nepje?
1: Ik moet borsten morgenochtend ook hier.
0: Oh, dus je pakt hem door.
1: Ik denk dat ik hem een uurtje eerder hier op de zaal.
0: Ja, mijn wederhelft gaat kijken, dus ik slaap. Er moet wel iemand thuis zijn natuurlijk, voor de baby's. Ondertussen is het in het zuiden van het land vandaag eindelijk tijd voor het concert bij ons in Brabant. Dat is in het Philipsstadion in Eindhoven. En artiesten als Treintje Oosterhuis en Mart Hoogkamer die hadden eigenlijk afgelopen vrijdag zaterdag al op het podium moeten staan. Maar door de tropische hitte, ja, dat gooide natuurlijk roet in het eten. En vandaag halen ze dus alsnog dit concert in. Dus als je daarheen gaat, heel veel plezier. Ja, en tot slot, vandaag een spannende dag voor schaatsfans. Want vandaag beslist het Franse organisatiecomité namelijk definitief of het Olympisch schaatsen van de Winterspelen in 2030 naar ons eigen Tialf komt. De Fransen hebben namelijk zelf geen overdekte 400 meter baan. Dus de kans is echt wel heel groot dat je Jutta Leerdam en Yannick Boy de Bo over 4 jaar hier gewoon in Heerenveen naar het goud kunt gaan schreeuwen. Duimen voor Tialf dus. Ik sleep je komend uur lekker mee door de vroege ochtend met de beste muziek. Met zometeen Sera heb ik voor je. Maar eerst gaan we nog even af van... Oh, kom niet eens bij mijn woorden. Is ook maandag voor mij. Hè? Eerst neem ik je even lekker mee naar afgelopen weekend. Concert at Sea. En dan heb ik een heel fijn liedje van mijn lievelingsartiest voor mij.
2: 3 dagen lang de beste live muziek.
3: Oh my god, Concert at Sea! Wat ben je heet?
2: Concert at Sea 2026. En NPO Radio 2 was erbij. We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.
4: I guess that means I'm not being shipped off. Thank you. And hey, come see me again sometime. I'm gonna miss your faces. I mean, look at all we've experienced together. And now we have one song before I must fly back to my home planet. I live on a disco ball, you see. Everything's twinkling.

floor, but you better not kill.

Sarah met Take a Chance hier op NPO Radio 2. En Camarera stuurt nog via NPO Luister over die live versie van Sophie Alice Baxter op Concert at Sea. Wat is er nou aan het hinniken? Ja, ik snap dat je dat zegt. Was een beetje, denk ik, buiten adem omdat ze over het podium aan het rennen was. En daar had ze iets meer vibrato in de stem. Van de week zat ik met mijn man in een restaurant en ik merkte aan mezelf dat ik een beetje op de zeikstoel zat. Ik zat allemaal commentaar te leveren op van alles en voornamelijk op hem. En dat vind ik ook stom, want ik ben echt dol op hem en ik wil echt heel graag oud met hem worden. Maar ik merkte aan mezelf ook een bepaalde vermoeidheid en ook bij hem. Ik merkte ook een soort, weet je wel, we wilden graag over plannen praten, over het nieuwe seizoen dat er aan zit te komen na de zomer. Maar er kwam eigenlijk niks tot stand. We zaten echt een beetje uitgeblust tegenover elkaar in dat restaurant. En even dacht ik, oh nee, dit is toch niet het begin van? Is dit een scheurtje? Is dit een dipje? En waar merk je dat dan aan? Nou, gelukkig kunnen wij wel echt met z'n tweeën alles met elkaar bespreken. En we gooiden dit gevoel dus ook meteen op tafel. En ja, goed over gesproken. En de conclusie is gewoon echt, we zijn allebei jonge ouders, drukke banen, super ambitieus en zijn gewoon allebei heel erg toe aan zomervakantie. We hadden echt zo'n einde van het seizoen vermoeidheid. En ja, over die vakantie hebben we alvast één ding samen afgesproken. Wij gaan komende zomer zonder kinderen 4 nachtjes samen naar Parijs en allebei om de beurt een verrassingsdag organiseren voor elkaar. En ja, weet je, toen we het daarover hadden, toen kregen we ook gewoon meteen weer energie, bloeide de liefde weer op en werd het ook gewoon meteen weer een leukere avond. En weet je, een relatie moet je echt levend houden. Investeren, leuke dingen doen. En samen gewoon dingen doen zodat je weer nieuwe herinneringen gaat maken. En samen gaat lachen. It's a living thing. En dat gevoel was ook precies het uitgangspunt voor ELO om deze track te schrijven. Nu op NPO Radio 2.

Shadows. De Rasmus hier op NPO Radio 2. Zometeen heb ik Prince voor je onderweg. Maar eerst heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen. En als je wat vaker Radio 2 luistert, dan is er al geen onbekende meer voor je. En dit liedje ook niet. Want deze plaat heeft al een paar mooie momenten gekend. Hij heeft 3 weken geleden al is hij live gespeeld bij Jan Willem Zotop. En dit weekend heeft hem ook nog eens bij Concert at Sea overgedaan. Met prachtige beelden van de ondergaande zon. En hij staat op nummer 12 in de verrukkelijke 15 bij Leo. Dit is nieuwe Ilse.

0: toch mijn lievelings eigenlijk van Prince. The most beautiful girl in the world, omdat je er zo'n lekker warm gevoel van krijgt.
1: De regels.
0: Maar misschien komt het ook omdat ik net een lekkere warme slok creamy shock heb gepakt. Ja, heerlijk. Ik zit dan soms een beetje te twijfelen van, ga ik nou weer voor een thee? Of ja, eigenlijk als ik de ochtend begin met chocolademelk, dan ben ik eigenlijk in mijn suikertax alweer lul. Ja. Want dan blijf ik gewoon aan de gang, Dennis. Dus toch bedankt dat je me hebt gehaald, maar ja, ik heb toch wel spijt ergens. Oh. Maar goed, ik had er wel goesting in, hè? Weet je wat dat betekent, goesting?
2: Goesting, ja. Dat is Vlaams toch? Voor,
0: Zeker. En weet je waarom? Ik had zien in een Vlaamse editie van Tussen de Regels. Hebben we nog niet eerder gedaan.
2: Zeker en vast, hè? Amai.
0: Zeker en vast. We doen drie Vlaamse artiesten. Ja. En dan kun je raden waar de solo van is. En ik heb er drie voor je gekozen. Ah, de eerste is, ja, nee. Nee, laat ik toch deze doen. Van welke Vlaamse artiest is dit de solo? Luister. Oh, je hoorde hem nog een beetje aan het begin.

0: Nee, dan moet ik ook weer niet te veel helpen. Maar hou jij net zo van België als ik? Belgisch bier, Vlaamse frietjes, Brussel, Brugge, Antwerpen. Dat is ook een leuke stad. Daar heb je trouwens een ontzettend goede fish a go-go op de markt zitten. Daar moet je echt een keer naartoe. Maar goed, dat allemaal terzijde. Ja, als je tussen de regels Vlaams met me speelt, krijg je ook meteen allemaal tips over België. Weet je dat ik heel graag Vlaams had willen zijn? Ik hou zo van dat accent.
1: Ja, ik
0: ben er dol op. Goed, doe mee tussen de regels, laat het weten.

0: En zo heet hij ook, Suzanne Freek. Hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, Theo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je bent onderweg naar Rotterdam en je bent manager acute zorg. Dat klinkt heel rap, heel acuut.
1: Dat klopt.
0: Wat doe je dan precies?
1: Ik ben toch niet al te hard aan het rijden. Oh. Ik geef samen met een team van leidinggevende leiding aan een deel van het Icacia ziekenhuis in Rotterdam.
0: Oké, dus ja, eigenlijk alles wat binnenkomt met de ambulance moet allemaal ergens naartoe en dat regel jij?
1: Samen met de mensen die daar natuurlijk primair de eerste opvang doen, ja.
0: Ja, precies. Nou, wel een belangrijke taak, want iemand moet natuurlijk wel allemaal een goede baan leiden.
1: Nou, we proberen ons best te doen, hè?
0: Ja, och, dat klinkt zo bescheiden altijd. Hé, hey, maar ik hoor wel een zachte G.
1: Ja, ik woon in Sittard.
0: Oh, en dan werk je helemaal in Rotterdam? Wat een eind!
1: Ja!
0: Hoe lang ben je onderweg dan iedere keer?
1: 2 uurtjes.
0: Zo! Maar in Sittard hebben ze toch ook acute zorg nodig?
1: Ook dat is zo, ja.
0: En waarom,
1: ja,
0: waarom ga je dan naar Rotterdam?
1: Rotterdam is wel heel bijzonder, toch?
0: Ja, dat is het ook zo. Maar als er iemand met een zacht G uit Limburg, dan denk ik toch, oh, nou, dat is Maastricht is ook mooi. Maar, ja, nee, goed. Rotterdam is ook mooi. Je zit veel in de auto, dat begrijp ik zo.
1: Ja, ja.
0: Hey, maar die zachte G die past wel mooi bij onze Vlaamse editie van Tussen de Regels. Ik mag het zeggen, want ik heb ook een zachte G. Ik probeer hem af en toe een beetje te maskeren. Weet je wat? Omdat ze hier zeiden bij de radio voorheen, bij de vorige baas bij de radio, zei ze, je kunt te veel horen waar je wieg staat. Maar dat mag toch wel, Theo,
1: ja,
0: hè?
1: Vind je dat niet? Dat tegen mij ook, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat ben je is ook, helemaal geen probleem, toch?
0: Maar heb je ook dat ze dus in Rotterdam Limburgs, Vlaams en Brabants allemaal door elkaar halen, omdat het allemaal zacht gegeven?
1: Ja, dan zeggen ze, ik hoor een accent. Kom je uit Brabant of...
0: Of België, en dan gaan ze proberen, en dan proberen ze Limburgs na te doen, en dan doen ze altijd Vlaams. Ja, ja, oké, okay, ja, we kunnen elkaar de hand schudden. Ja. Hey, we hebben drie Vlaamse solo's voor je. Dit is de eerste. Rustig. Jij zegt inderdaad Nova Star, wrong is het. En ik kreeg hem ook binnen van Christian, Marco, Maurice, Chris en Marcel komt ook nog op de valreep binnen. Het was inderdaad Nova Star met wrong. Hier komt de tweede die...
1: En ik had erbij gezet, het is een Nederlander.
0: Ja.
1: Hij komt uit Sittard.
0: Maar het is een Vlaming die in Nederland woont, toch?
1: Nee, het is een Nederlander die in Nederland geboren is en in Vlaanderen woont.
0: Ook goed. Het is de tweede. Het is de tweede, luister. Het was een korte, maar wel een hele bekende. Welke was het?
1: Ja, Clouseau, daar gaat ze.
0: Ja, natuurlijk. Hartstikke goed. Lekker zeg.

0: grappig. Ik heb in tussentijd al tegen twee mensen moeten zeggen... dit komt uit Vlaanderen. Maar jij en ik wisten dat, toch, Theo?
1: Jazeker.
0: Welke is
1: Vaya
0: het?
1: Vaya con Dios.
0: Ja, weet je? Ja, natuurlijk. Vaya con Dios. Nee, na, na, na. Klinkt natuurlijk heel Spaans. Het is ga met God, dat betekent het. Maar het is hartstikke Vlaams, inderdaad. Ik heb er drie voor je dus klaar liggen. Hier, welke wil je graag horen? Wil je Novastar, Cluzo of Vaya con Dios?
1: Ja, Novastar graag.
0: Oké, nou ik denk dat je daar ook alle mensen die Novastar hadden herkend heel erg blij mee maakt. Maar het is volgens mij toch echt, hij is toch echt geboren in Vlaanderen zie ik hier. Maar dan is Wiki vooral fout.
1: Ja.
0: Dan ga ik Wiki even mailen. Jongens, want jij zegt het is, hij komt uit Sittard.
1: Zit daar tussen.
0: Kijk, en dan weet jij het wel, hè, als man uit Sittard. Dankjewel, Theo.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog en daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers en daarom is het museum langer.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog en daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield

0: vaak hoog en daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers en daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Michiel, dankjewel. De andere verkeersinformatie, Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Eigenlijk een klein vooruitblikje. De meeste files staan vanochtend in het midden en zuiden van het land. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam verwachten we extra drukte. Dat komt allemaal door een afsluiting van de A44. Dat is tussen Noordwijkerhout en Oude Wetering. Nou, de wegafsluiting duurt nog tot 1 juni. Dus het wordt druk en er staat ook nu al veel verkeer daar. Op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, daar zijn ze aan de weg bezig. Nou, bij knooppunt Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En ook nog 10 minuten vertraging op de A28 richting Amersfoort. Ze zijn bezig met een spoedreparatie tussen afrit Ermelo en Strand Mulde.
1: Dankjewel.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
4: Hamster.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvésaus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20

0: Brigitte zong dit mee. Monday Bloody Monday. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Dat het echt voelt als een hele zware klus deze ochtend. Nou, steekt Ingrid. Zet hem op, hè. Sunday Bloody Sunday.
1: Nou, hoe komt het, Ingrid? Slecht geslapen? Zwaar weekend?
0: Ja. Allemaal opties.
1: Ja.
0: Heb het even naar Jeroen.
1: Ja, dan weet het ook.
0: Ja, dan ben je het ook maar kwijt, hè. YouTube was het en Sunday Bloody Sunday. Goedemorgen, welkom op maandag 29 juni. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Ik moest afgelopen zaterdag aan Graaf Tel denken.
1: Graaf Tel?
0: Nou, ik heb dat niet vaak dat ik aan Graaf Tel denk, maar...
1: Van Sesamstraat.
0: Ja, van Sesamstraat.
2: 1, 2, 3.
1: Met zijn kasteeltje.
0: Ja, joh. Het ging toch los zaterdag.
1: Och.
0: Bliksemschichten. Ik denk dat Graaf Tel zich echt flink kon uitleven. In totaal zijn er 301.187 bliksemontladingen geteld.
1: Ja, dat blijkt heel veel te zijn. Er is nog nooit zoveel voorgekomen in één dag.
0: Het leek wel een soort fotoshoot, een reportage. Met natuurlijk ook hagelstenen zo groot als pingpongballen.
1: Ja.
0: Is er gaan?
1: Ja, ik zag gisteren ook beelden in het nieuws van een heel kassercomplex in Ens in de Noordoostpolder. Dus helemaal kapot, joh. Ik denk, jongens, het zal je gebeuren. Wat een ramp is dat.
0: Normaal, ja. En het ging ook los op Drakenstein, hè?
1: Ja, het kasteeltje Drakenstein in Lage Vuurse, waar prinses Beatrix woont. Dat vertelde Jeroen Snel gisteravond bij RTL Boulevard.
3: Ze is de spolshoogte gaan nemen. Ze hebben eerst de brandweer gebeld en die kwam. En toen kwam Beatrix ook kijken. Bij het kerkje daar bij de ingang van Drakenstein is het hek echt behoorlijk ingedeukt. Dus dat moet wel gerepareerd worden. Het heeft er behoorlijk huis gehouden. Lage Vuurse werd zwaar getroffen.
1: Ja, bomen omgewaaid.
0: Zit je nou met dat noodweer in Drakenstein? Dat lijkt me ook doodeng.
1: In het kasteeltje?
0: Ja.
1: Oh, dan ben je ook een soort Graaf Tel dat je daar...
0: Welkom in Drakenstein. deze week weer iets normaler weer gelukkig. Iedere dag ergens tussen de 21 en 26 graden. Heerlijk.
1: Nou, cool. extra trui aan.
0: Ja. Al zie ik dat de lange termijn alweer richting de 30 graden gaat. De volgende week woensdag staat er bij mij in Veenendaal al die 30 graden in de weer-app. Dus hopelijk kun je een beetje afkoelen de komende dagen. Max Verstappen, dat ging er weer verhit aan toe bij de Grand Prix. Heb je iets meegekregen van de Grand Prix van Oostenrijk?
1: Nee.
0: Hij reed gisteren in de Grand Prix naar de tweede plek. Het was een leuke race voor de kijker met heel veel inhaalacties. Onder andere tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.
4: Hij was een duveltje uit een doosje en dan oldschool naar buiten geduwd. Opzij Lewis en Verstappen naar 2. En hoor dat Nederlandse publiek.
0: Is toch geweldig?
1: Ja.
0: Ja, tweede is hij dus geworden. Heel knap als je bedenkt dat hij zaterdag tijdens de kwalificatie nog crashte. En daardoor startte hij vanaf de vijfde plek. Tijdens de race had hij uiteraard ook weer wat problemen met zijn auto.
5: Nou, ik heb de hele race problemen met de remmen gehad. En de helft van de race problemen met de achterkant van de auto gehad. Ja, dat kost gewoon tijd.
6: Dus hij had anders nog veel meer in het vat gezeten?
5: Misschien wel. Ja.
1: Ik vind dat zo wonderbaarlijk. Want ik denk, is het dan de eerste keer dat je in die auto rijdt of zo? Dat je dan ineens ontdekt dat die remmen het niet doen? Of
0: ja,
1: dat
0: is iedere keer weer fine-tunen, iedere keer weer nieuwe dingen. En dan gewoon de problemen tellen.
2: 1, 2, 3.
0: Ja, net zoveel problemen als bliksemschichten. 301.187.
1: In Monterrey in Mexico maken ze zich klaar voor...
5: Ja.
1: Start, ja.
0: Het is er bloedheet.
1: Ja, god ja. Ja, god,
0: ik weet niet hoeveel rondjes links-rechts ze gaan doen. Maar.
1: Een soort airfryer waar ze terechtgekomen zijn. Oranje speelt de komende nacht om 3:00 tegen Marokko in de 16e finales. De gouverneur, aldaar, die loopt al de hele week in een oranje shirt. Hartstikke leuk. En een oranje stropdas heeft hij ook. Hij hoopt nog meer oranje aanhang. Hij heeft iedereen gewoon een dag vrijgegeven daar. En de deelstaat aldaar in Monterrey kleurt dan hopelijk...
2: Intensamente
1: naranja. Dus enorm oranje.
0: Diep oranje.
7: Jouw startnummer.
0: Misschien kleurt jouw hart ook oranje. En heb je zoiets van, nou, doe mij maar even Nederland door Nederland. We houden van oranje, hè? We houden van oranje. Niet?
1: Nee. Mooi.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou, ja, nee, we reageren in instantie niet. Dus dat of we zijn er weer bij en dat is prima. Maar hoeft natuurlijk niet, hè. We kunnen dat ook uitstellen tot morgen.
1: Of iets heel anders.
0: Ja, dat je denkt.
1: The Time Bandits bijvoorbeeld.
0: Dat is ook wel leuk.
1: Ja.
0: En welke dan?
1: Ja, weet ik niet. Kies maar iets. The Man with the Golden Voice gaat over jou.
0: Of iets rustigs. Oh, dank je. Iets rustigs van Richard Marx, Right Here Waiting. Of misschien gillende gitaar. Misschien denk je Highway to Hell. Dat vind ik wel een toepasselijke voor deze maanden. Je mag het zeggen, jouw startnummer meer dan welkom via de NPO-luisteren. Dit zijn de Daffodils van Raccoon en Fela.

0: lampje rood is, dan ben je te horen.
1: Ja, dan ben ik op de radio. Ja. Hallo!
0: Ja, maar dat, ik snap dat je mee wil zingen. Dat hebben
1: ja,
0: zo veel.
1: Ik was even aan het meezingen, want ik vond het een heel mooi liedje.
0: Ja, met Raccoon en Fela. Fela, 18 jaar, mooi verhaal. Dat zij dus op een gegeven moment een cover maakte van dit nummer. Was een albumtrack van Raccoon. En dat de dochter van Bart van Raccoon dat hoorde. En naar Bart ging, moet je dit horen? Nou, hij was gelijk verliefd, echt op slag verliefd. En nou ja, toen is dat contact gelegd. Dus hebben we dit samen opgenomen. En meer dan mooi, Daffodil. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Nou, niet zo heel erg druk. Wel wat extra vertraging nu op de A28. Als je onderweg bent van Zwolle naar Amersfoort. Vanaf Harderwijk heb je een half uur file. Dat komt omdat bij Strand Nulde de linker rijstrook dicht is. In verband met een spoedreparatie daar aan de vangrail. En vandaar die vertraging.

0: het is ook chic. En dat is goed te horen ook, hè. Dat een chic plaat kunnen zijn. Nou, Rogers, waar werkt hij niet aan mee? Ja, Bernard Edwards, Upside Down. In een wat, wat is netjes zeggen, tumultueuze fase van haar leven. Dat ze dacht, ik heb net de scheiding achter de rug en ik gooi mijn hele leven om. En toen dacht ze, hé, dat is leuk, dat is een thema. En toen werd het Upside Down.
1: Upside Down.
0: Mooi, hè?
2: Ja. Jouw startnummer.
0: Kitty, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Jij komt op de radio met een waarschuwing, geloof ik, hè, voor je collega's.
3: Ja. Huh? Ik wil mijn collega's waarschuwen dat mijn vakantie voorbij is. En de bitch is back.
1: Nou, wat verdorie, Kitty.
0: Het is tikkie grimmig.
3: Ja.
1: En je hebt je helemaal opgeladen om ze eventjes een lesje te leren.
3: Ja.
1: Goed. En wat is het eerste wat je gaat doen als je straks op je werk bent?
3: Waarschijnlijk kopje thee halen.
0: Even een kopje thee halen voor de collega's. Ja, waarschijnlijk de mensen die dit over zichzelf zeggen zijn vaak de liefste collega's, Kitty.
3: Ja.
0: Maar wat is jouw rol op je werk?
3: Ik ben quality engineer.
0: Wat voor engineer?
3: Quality
0: engineer.
3: Ja.
1: Dat zijn de eerste, hè?
0: Ja, inderdaad.
3: Ja.
0: Dus je moet overal groene vinkjes zetten of afkeuren. Word je niet vrolijk van? Hier word ik niet vrolijk van.
3: Inderdaad.
0: Jij bent een beetje de Rob Geus van de radio op dit moment.
3: Ja.
0: Nee, maar even serieus. Hoe zou jij jezelf als collega omschrijven voordat iedereen echt denkt dat je een trut bent?
3: Nou, ik ben gepassioneerd. Ik heb ze af en toe inderdaad wel mijn buien. Maar ik probeer altijd wel een fijne collega te zijn.
1: Maar als je dat van jezelf weet, dan kan je er ook wat aan doen.
3: Ja,
1: of,
3: inderdaad.
1: Of denken, hé, ik heb een bui, laat ik mijn mond houden.
3: Ja.
0: En Elton John heeft een liedje over je gemaakt. En dat kunnen niet veel mensen zeggen. Laten we eerlijk zijn, Kitty. Nee toch?
1: Of Princess Diana. Ja. En Marilyn Monroe.
0: Oké. Maar je staat in een mooi rijtje. Want dit is het liedje dat je wil horen, hè? Als waarschuwing voor iedereen in Nederland. En met name je collega's.
3: Ja.
0: Dit is hem. Hoe heet hij ook al?

0: en Camila Cabello. En Señorita voor de Bitch is back. Speciaal voor Kitty, Elton John. Een zonnige dag vandaag met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog tussen de 22 en 28 graden. En de verkeersupdate krijg je van Rijn Baartmans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er staat nu 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. En het is druk op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. 10 minuten extra. Er is meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27 richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum doe je er ook 20 minuten langer over. De A4 dan richting Amsterdam, want een ongeluk zorgt daar tussen Den Doorn en knooppunt Hofvliet voor vertraging. 30 minuten, wel is de weg inmiddels weer vrij. En de A28, Zwolle richting Amersfoort, daar beland je in de file tussen Harderwijk en Strandnulde. 8 kilometer met 30 minuten vertraging door een spoedreparatie. En de linkerrijstrook is weer dicht.
0: Rijn, dankjewel, tot zo weer. 6:58, Carmen is aangeschoven. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Het gaat bijvoorbeeld om het dragen van een mes, het dealen van drugs en het afsteken van verboden vuurwerk. Toch is het niet duidelijk of zo'n dwangsom werkt. En er komt ook geen rechter aan te pas en juristen waarschuwen dat jongeren daardoor minder beschermd worden. In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance afgevoerd. Het is momenteel een race tegen de klok om mensen te redden. Intussen worden er in Curaçao hulpgoederen ingezameld.
3: Voor Venezuela?
4: Ja, zeker.
3: Wat doneert u?
5: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen. Dat is best zwaar in Venezuela momenteel.
6: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf en van hem. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
2: Tot nu toe zijn bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Amerika en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig weer te stoppen. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen rond het Witte Huis. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af om elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Morgen praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord.
7: Opnieuw naar die rechterkant, daar is hij weer. Scheffelberg gaat voorgeven, doet dat op de 5 meter, weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio, daar is hij! Daar is hij! Eustachio schiet hem erin en dan gaat Canada toch nog winnen. Niks verlenging.
2: In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En die wedstrijd wordt dus komende nacht om 3 uur 's nachts gespeeld.
8: De Na 2000 collectie. Nu bij aflevering 2021.
0: Het is het laatste weekje, jongens, van de collectie.
2: Ja, dat schiet op alweer, hè?
0: Ja, dat gaat toch hard. Was het lastig of viel het mee?
2: Nee, ik vond het wel meevallen dit keer. Ik denk, ik doe eens een Nederlandse plaats. Oh. Is ook wel weer eens leuk. Een Maan en Snelle met Blijven Slapen. Was echt een hit, hoor, in 2021. Die twee artiesten, ja, ze ontmoeten elkaar tijdens de Vrienden van Amstel Live. En sindsdien hebben ze eigenlijk een hele hechte vriendschap samen, maar ze hadden eigenlijk nog nooit echt samengewerkt.
9: Ging dat toen door, de Vrienden van Amstel?
2: Volgens mij ging dat door.
9: Okay.
2: En het pakte eigenlijk meteen goed uit, die samenwerking. Want toen ze klaar waren met schrijven, hebben ze echt de hele nachten gedanst op het liedje. En binnen no time stond het ook gewoon op nummer 1. YouTube, Spotify, noem maar op, grote hit. Dus ik denk, leuk om weer eens te horen, 2001.
0: Dat is volgens mij ook het enige liedje waar het woord onderbroek in gezongen wordt.
2: Ja, dat zou zomaar eens kunnen, ja.
0: En lader. Of sinds ondergoed. En lader.
2: En lader. Ja, nou.
0: Kijk even naar Alfred van Wezen. Is het ondergoed of ondergoed?
9: Ondergoed,
0: hè.
2: Ondergoed.
0: Ja.
2: Ik ga er nu op letten.
0: Ja, ik ook. Blijven slapen?
2: Blijven slapen.
0: Maan en Snelle.

0: Chris Isaak en Wicked Game. Nummer is ontstaan door één telefoontje.
1: Oh.
0: Ja, we kunnen het wel heel even naspelen, even reconstrueren. Jij bent een vrouw die mij wil verleiden, goed?
1: Ja.
0: En jij belt mij op.
1: Ja.
0: Ging ongeveer zo. Hallo, met Chris.
2: Ja, hallo, met Gerry. Zeg, wil je vanavond uit eten?
0: Wil je alleen uit eten?
2: Nee, met jou.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, wil je te houden bij uit eten? Of heb je ook nog andere plannen?
2: Nee, ik wil nog verder uit. Ja, misschien. Nou ja, we kijken wel.
0: Maar dan ligt wel de verleiding op de loer. En dan lijkt het me beter om het toch maar niet te doen.
2: Oh. Hoezo niet?
0: Nee, nou gewoon niet. Omdat ik dat vind ik heel slecht. Vind ik een slecht idee. Oh. Ik kan niet tegen die verleiding.
2: Ja? Oké, nou bedankt.
0: Oh, nee, sorry. Zo, dan hang je op.
1: Nou ja.
0: Nou, zo ging het ongeveer.
1: Jeetje.
0: Hij wilde die verleiding ontvluchten en heeft toen in één nacht dit nummer geschreven, Wicked Game.
1: Oké. Nou, de rest is geschiedenis.
0: Ja, en toen werd het in eerste instantie niet een hit en toen is het later in een film gebruikt, de instrumentale versie. En toen heeft een DJ dat opgepakt en die is blijven draaien. Okay. En zo werd dat werd Wicked Game uiteindelijk een spel dat nog steeds gespeeld wordt. Tot op de dag van vandaag, maandag 29 juni, zo in de vroege ochtend van NPO Radio 2.

0: Terry Swims en Mr. Know-It-All. Hoe stonden we weg?
1: Niet heel erg druk, wel de situatie op de A28 nog steeds. Als je onderweg bent van Zwolle naar Amersfoort, bij Strand 0 wordt er aan de weg gewerkt. Dat zorgt ervoor dat je vanaf Elspeet al in de file staat met een half uur vertraging. Veel mensen die aan het omrijden zijn, denken, weet je wat ik ga doen? Haha, lekker slim, ik ga er bij Harderwijk af, ga ik via Flevoland rijden.
0: Nou, dat is
1: daar
0: slim.
1: Kom je dus ook mooi in de file. Oh. Omdat iedereen dat denkt, op de N305 richting Almere via Zeewolde nu een half uur extra.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi. Noël.
0: Daar moet je ook lang over nadenken.
1: Ja, maar het zijn allemaal jongetjes die appen.
0: Oh, oké. Okay.
2: Goedemorgen, ja. Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Anneloes.
2: Is er nog nieuws?
0: Jazeker.
1: De meeste mensen worden, waar word je nou geboren als mens? In een ziekenhuis of thuis? Maar Doris, die kwam afgelopen weekend op een heel bijzondere plek ter wereld. Namelijk op de vluchtstrook van de N44 bij Wassenaar. Moeder en vader waren onderweg naar het ziekenhuis om natuurlijk die bevalling zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Maar het ging allemaal zo snel dat ineens was die baby er. Nou, mensen uit de buurt die schoten gelukkig te hulp. En ja, dat kon zo gebeuren dat Doris ineens op de vluchtstrook het levenslicht zag. En dat is eigenlijk meteen de primeur, zeiden ze van de politie. Want het gebeurt eigenlijk bijna nooit natuurlijk dat er iemand langs de snelweg wordt geboren. En nou ja, al helemaal niet op zo'n dag zoals afgelopen vrijdag met code rood en 38 graden.
0: Het is toch niet te geloven?
1: Ongelooflijk.
0: En het is allemaal goed gegaan, van harte gefeliciteerd. Ja. En je hebt wel een mooi verhaal, hè?
1: Ja, en ze hebben een beertje gekregen van de politie.
0: Kijk, en de ANWB? Hebben die ook nog van ze laten horen?
1: De ANWB heeft niks laten horen. Nou, ANWB zei, komt misschien veel succes ermee.
0: Een ANWB-rompertje. Gisteren werd in Maasbracht een bijzondere wereldrecordpoging gedaan. Namelijk die van langste frikandel ooit. 38,15 meter moest die worden.
3: Laten we erin gaan. Let op, spetteren. Langzaam naar beneden.
0: Ja, langzaam naar beneden. Hier ging hij de pan in. Afgelopen vrijdag hebben we al even gebeld met sterrenchef Margot. Hè, die meewerkt aan de recordpoging.
1: Oh ja.
0: Ja, superleuke, enthousiaste vrouw. Ja, en uiteindelijk werd het natuurlijk bij de havendagen ook verkocht voor het goede doel. Hè. Iedereen kon een stukje frikandel kopen en daarmee steunen ze KWF. De grote vraag is het gelukt of niet? Wat denk jij?
1: Ik vond het een heel ambitieus plan.
0: 38,15 meter.
1: Ja, en dat is technisch toch al een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en dat is de lengte van een spits, hè, zei ze toch? Een schip.
1: Ze hebben dus een soort metalen dakgoot-achtige constructie gemaakt waar dat frituurvet dan ingaat. En dan weer dat ding dan lieten ze erin zakken. Nou, zeg het maar.
0: 38,15 meter. Is het gelukt of is het niet gelukt?
4: Yes! Het record is niet alleen verbroken. Het is compleet verpulverd.
0: Compleet verpulverd. 41,45 meter. Een frikandel van 41,45 meter. Nou ja, die hebben geen trek meer gehad. Goedemorgen, de Bee Gees.

0: hier op het ritme van Staying Alive van de Bee Gees, dan komt het helemaal goed.
1: Een lekker wandeltje. Als je dat wilt, dan moet je dan deze.
0: Bam, we hebben het wel eens uitgeprobeerd hier in de studio op een reanimatie hier, Pop.
1: Ja, Annie.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Het is ook wel een lekker wandelliedje. Moeten we even onthouden voor volgende week. Dan gaan we weer beginnen met de wandelcollectie. De voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Is dat volgende week maandag?
0: Ja, dan beginnen we met de wandelcollectie.
1: Ja, okay,
0: volgende week maandag beginnen we met de wandelcollectie. Ja. Is even een hele andere aardige gast.
2: Thank you, thank you, thank you.
0: Graag gedaan.

0: Maar Carmen,
1: ja.
2: Dat komt ook wel een beetje door de overhemd.
1: Ja, hè? Vind je
2: mooie blouse?
1: Vrolijk? Ja. Ja, dat dacht ik. Heel zomers. Goed, waar gaat dit over? Let op.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
0: Muffige geur?
2: Ja, muffige geur. Dat kan me weer natuurlijk met je slaapkamer doet op een gegeven moment.
1: Omdat het allemaal zo dicht gezeten heeft, hè? Ja. Door de hitte.
2: Ja. Ja.
4: Nee.
1: Nee.
4: Dat is als je hier de vaatwasser optrekt.
1: Daar heb je wel gelijk in, op zich.
2: Het heeft het nieuws nog niet gehaald.
4: Ja, maar niet veel, dat kan toch?
1: Ja, nee, het zit niet in mijn nieuws vandaag.
5: Dit is NPO Radio 2.
1: Maar de koffie is niet muf, hoor.
2: Nou, dan moet je normaal wachten. Ik ga het even halen voor je.
6: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
17: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: 1 minuut over 7 op maandagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het kabinet wil beter kunnen optreden tegen huiselijk geweld en femicide. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, waar slachtoffers niet vaak aangifte van doen, of het soms zelfs helemaal niet doorhebben. We moeten dan denken aan...
0: Het verbieden om je vrienden en je familie te zien. Verbieden om bepaalde kleding te dragen. Treiteren, vernederen, dreigen. Geen financiële onafhankelijkheid hebben. Opgesloten worden in huis. Onthouden van slaap. Voortdurend controleren. Je kan nog even doorgaan. Het zijn echt een heel patroon van gedragingen wat onder psychisch geweld wordt verstaan. En wat nu eigenlijk nog niet strafbaar is. En daar gaat men over debatteren.
1: En met zo'n nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. En als die wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. President Poetin heeft toegegeven dat ze...
19: Op abnamro.nl/meespierson.
16: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
17: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: 1 minuut over 7 op maandagochtend met het NPO Radio 2. Internationaal gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het kabinet wil beter kunnen optreden tegen huiselijk geweld en femicide. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, waar slachtoffers niet vaak aangifte van doen, of het soms zelfs helemaal niet doorhebben. We moeten dan denken aan...
0: Het verbieden om je vrienden en je familie te zien. Verbieden om bepaalde kleding te dragen. Treiteren, vernederen, dreigen. Geen financiële onafhankelijkheid hebben. Opgesloten worden in huis. Onthouden van slaap. Voortdurend controleren. Je kan nog even doorgaan. Het zijn echt een heel patroon van gedragingen wat onder psychisch geweld wordt verstaan. En wat nu eigenlijk nog niet strafbaar is. En daar gaat men over debatteren.
1: En met zo'n nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. En als die wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. President Poetin heeft toegegeven dat zijn land grote brandstoftekorten heeft. En die komen door...

0: Batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. WeCycle.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: 1 minuut over 7 op maandagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het kabinet wil beter kunnen optreden tegen huiselijk geweld en femicide. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, waar slachtoffers niet vaak aangifte van doen, of het soms zelfs helemaal niet doorhebben. We moeten dan denken aan
4: het verbieden om je vrienden en je familie te zien. Verbieden om bepaalde kleding te dragen. Treiteren, vernederen, dreigen. Geen financiële onafhankelijkheid hebben. Opgesloten worden in huis. Onthouden van slaap. Voortdurend controleren. Je kan er al even doorgaan. Het zijn een heel patroon van gedragingen wat onder psychisch geweld wordt verstaan. En wat nu eigenlijk nog niet strafbaar is. En daar gaat men over debatteren.
3: En met zo'n nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. En als die wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. President Poetin heeft toegegeven dat zijn land grote brandstoftekorten heeft. En die komen door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield gisteren een crisisvergadering over de tekorten en hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging met vrienden zwemmen in de Maas, verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden en daar is een onderzoek bezig. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenarendskelk. We kennen hem eigenlijk beter weer als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallende kenmerk.
5: Stinkt hij?
6: Ja, ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
5: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
6: Hij stinkt.
5: Hebben jullie ooit zo'n grote penisplant gezien?
6: Zo'n grote plant?
5: Dat weet ik niet. Ik ben ooit vaker hier geweest, maar ik weet niet of die toen in bloei stond.
6: Nee, niet zo groot als deze, denk ik. Nee, deze komt niet in de buurt. Nee.
5: Ik vind het een heel speciaal ding.
3: Ja, het museum van de universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal.
2: Binnen no-time stijf uitverkocht.
3: Hmm. Precies dat. Het weer in het zuidoosten regen met een kleine kans op onweer. In de rest van het land droog en ook zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
2: En voor de verkeersupdate gaan we naar niemand minder dan Rijn Baardmans. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, de spits is begonnen. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. 180 kilometer in totaal. Op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp, sta je in de file. 13 kilometer met 30 minuten vertraging. Er staat meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A44. Ook op de A28 is het druk, richting Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strand-Nulde doe je er 30 minuten langer over. Dat komt door een spoedreparatie en de linkerrijstrook is er dicht. Je kunt ook omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. De A29 dan, richting Bergen-op-Zoom, want er ligt iets op de weg. In de Heijen-Noordtunnel, daarom zijn twee rijstroken dicht en je vertraging 25 minuten. En tot slot nog de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over.
2: Dankjewel, Rijn. Zometeen gaat hij rollen.
8: Een dobbelsteen.
2: Met natuurlijk ook vandaag weer plek voor 6 verzoekjes. En die weer allemaal erbij. Gewoon even je favoriete nummertje. Zetten wij het hier op een nummertje. En dan bepaalt de dobbelsteen welke de uitzending haalt. Als je nu denkt van jongens, het is maandagochtend. Ik heb echt geen flauw idee. Dan brengen we het even op gang. Het creatieve proces.
3: Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor de Doobie Brothers. En dan misschien is niet What a Fool Believes. Want die hoor je best eens vaak. Maar bijvoorbeeld Jesus is Just Alright. Best een leuke plaat hoor. Ja. Voor de Doobies.
9: Shalimar, the second time around.
2: Waarom ook niet?
9: Ja, waarom ook niet?
8: Een dobbelsteen.
2: Het is aan jou, laat me weten via de app, tot zo.
10: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl

0: populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
1: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Jan Willem start op.

0: even handen ziet. Wie heeft het nummer ontdekt toen het in de hitparade kwam, toen het uitkwam? Oké, dan wil ik nu graag handen zien van degene die het hebben ontdekt door Tour of Duty.
1: Ja, ik ook.
0: Dan wil ik even handen zien van mensen die het nummer helemaal nog niet kenden. Dat zijn opvallend weinig handen, maar ze zijn het toch wel. Painted Black van de Rolling Stones. Goedemorgen.
2: Ja.
0: In Brabant en Limburg deze ochtend nog een spatje regen. Verder een zonnige dag met hier en daar wat bewolking.

0: kunnen slapen?
1: Ik heb bliksemschichten geteld.
0: Bliksemschichten?
1: Nou, ik zat wel rechtop in bed, hoor. De nacht van zaterdag op zondag. Zo, ja, dat ging op. Nou. Ja. Vanavond trouwens een mooie avond. Geen onweer verwacht, maar dat kan altijd gebeuren, want dat is moeilijk te voorspellen. Maar een mooie avond in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar is Gregory Porter met het Metropoolorkest. Moet je je toch voorstellen, dit en dan met orkest?
2: Hey Laura, it's me.
1: Dan heb je toch een mooie avond. Ach. Heeft iemand de Gregory Porter al aangevraagd voor de dobbelsteen voor straks?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat mag eigenlijk wel.
0: Stel dat je dit hoort en je denkt, hey, ik voel me wel geroepen eigenlijk. Ja.
1: Heel veel plezier als je erbij bent vanavond. En van Gregory Porter is het natuurlijk maar een heel klein stapje naar onze favoriete sportsreporter. Erik Dijkstra, die is hier over een uurtje om alle hoogte- en dieptepunten van het afgelopen sportweekend met je door te nemen. En ook vandaag veel sport.
3: Take your seats. Quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
4: Bootie van de Zandschulp.
1: Ja, Bootie komt ook weer in actie, geloof ik, hè?
4: Bootie van de Zandschulp.
5: De man die het doet, de trots van Veenendaal. Is er nog wat over hem te melden?
0: Ja, in Londen is Wimbledon begint vandaag. En daar is, allemaal Nederlandse actie ook gelijk. Onze Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong, die mogen de baan op in de eerste ronde. Talon, Tellen, spreek het uit zoals u wilt. Griekspoor, die is morgen pas aan de beurt.
1: En dan vannacht om 3:00 dan gaat het gebeuren. En dan speelt het Nederlands elftal tegen Marokko de knock-outfase. Dus nu moet je gewoon iedere wedstrijd winnen.
0: Ja, en anders is het gewoon over en uit.
1: Dan is het gelijkspel, wordt er verlengd. En is het dan nog steeds gelijkspel, dan zijn er penalties. Dus dat kan dan altijd wel even duren. Spannend. Vannacht om 3:00 dus. En ja, de experts die buitelen over elkaar heen om ons tips te geven over hoe we dat overleven. Stel je toch voor dat je vannacht om 3:00 gaat kijken. Hoe overleef je dat in vredesnaam?
0: Ja.
1: Dat is toch wat?
0: Ja. Hè?
1: Ja, ik dacht ook van, oh, het is fijn dat ze zich ermee bemoeien.
0: Ja, nou ja, goed. Het is, ja, doe je je voordeel mee. En als je denkt, ik heb er niks aan, dan sla je het lekker in de winter. Ga je lekker...
1: Maar het is toch... Of heb jij er wat aan al die tips?
0: Ik ga geen voetbal kijken, dus
1: Oké. Nou ja, wij zetten onze wekker een half uurtje eerder, want het begint om 3:00. Dus dan, voor ons is het makkelijk. We hebben makkelijk praten met als ochtendshow crew. Maar experts zeggen, vervroeg je slaaproutine. Ga daardoor iets eerder naar bed. Terwijl andere slaapexperts die zeggen juist weer, nee, je moet niet van tevoren slapen, want dan heb je eigenlijk helemaal niks aan. Je kan dan beter gewoon na de wedstrijd even naar bed gaan. Zet je wekker om 2:30, zodat je niet slaapdronken voor de televisie zit. Drink geen alcohol, koffie, eet niet te zwaar tijdens de wedstrijd, want dan kun je daarna slapen. Want als je met volle maag gaat slapen, dan wil dat niet. Dus dan zit je na de wedstrijd ook te vol met adrenaline. Mm. En probeer na de wedstrijd weer naar bed te gaan en dan tot een uurtje of 9 te slapen. Dat zijn de tips. Ik sluit me aan bij Max Verstappen. Die weet ook wel raad met hoe je dat dan doet als je om 3:00 s'nachts een wedstrijd gaat kijken.
6: Zullen we naar de kroeg gaan, flink doortrekken en dan naar huis. Even wat water drinken. Dat je natuurlijk wel een beetje fris voor de tv zit. Ja, en dan die wedstrijd kijken en dan lekker naar bed.
1: Ja toch? Zo makkelijk is het.
0: Er was ook gedoe gisteren bij de Oranje Zomer, het programma op SBS6. Twee mannen in het publiek verstoorden de uitzending. Ze stonden meerdere keren op, liepen weg en waren luidruchtig. Helene Hendricks, die dat programma presenteerde natuurlijk, die was na een half uur helemaal klaar mee.
7: Ik vind het hartstikke leuk dat jullie allemaal in de studio zitten. Al een beetje oranje shirtje, gezellig. Maar we maken wel gewoon een uitzending. En ik zie nu al 2 keer dat mensen weglopen, daar heb ik geen zin in. Ja, dat is prima, maar dan gewoon geruisloos. Ik ben nou wel klaar mee. Oké, en anders is het gewoon move. Goed.
1: Jezus. Maar het is toch ook wel dat zij moet ingrijpen? Je denkt dan toch ook, er kan toch wel iemand achter de schermen even die gasten eruit zetten?
0: Dat zou je denken, inderdaad. Dat zij dat niet zelf hoeft te doen. Ik vind het wel altijd wel mooi om te zien hoe zij dan toch haar mannetje staat.
1: Ja, het is wel spannende televisie. Je denkt toch ook wel van, hé, wat
0: gebeurt er? Goed dat ze en dat wat doen. Haal je toch ook in je hars dat je daar dan... In ieder geval, de mannen zijn daarna uit de studio vertrokken.
1: En er is heel erg leuk. Een bijzondere verrassing voor een bruidspaar in Chicago afgelopen weekend. Martin Garrix en Ed Sheeran die waren toevallig in de buurt. Voor optredens. We hebben natuurlijk ook een
0: Martin
1: single
0: Garrix
1: samen.
0: En de Ed Sheeran, ja.
1: Die hebben ook een single gemaakt samen. Ja. Die doet het hartstikke goed trouwens. En de broer van de bruid dacht dan, weet je wat? Ik stuur gewoon even een DM'tje naar Martin Garrix. Niet geschoten als altijd mis. En ik kan gewoon even vragen van, zou je het niet even leuk vinden om langs te komen op de bruiloft van mijn zus?
8: He's got a DM from someone saying, can you crash my sister's wedding? So we're going there. So we're going to go and crash the wedding.
1: Ja, hier hoor je dus Ed Sheeran en Martin Garrix erachteraan. Ze kwamen dus, ze gingen erheen. Daar stonden ze ineens op die bruiloft. Als verrassing. Huilende mensen. Die broer van de bruid, die kan ook niet meer stuk natuurlijk. Laten we hopen dat het een voorbode is van een lang en gelukkig leven samen. De avond kon in ieder geval niet meer stuk. is het onderweg.
0: De A28 van Zwolle naar Amersfoort. Nog steeds in de file bij Harderwijk met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden bij Strand Nulde. Veel mensen die aan het omrijden zijn via Zeewolde, via Flevoland en N305. Nu ook nog steeds een half uur vertraging daar. Omrijden kan via Apeldoorn. Zeg maar even.
9: NPO Radio 2.

0: ze waren geweldig. Sharon Special afgelopen weekend op een concert. Fade of the Dark was het.
1: De dobbelsteen.
0: Ja, eigenlijk was alles geweldig. Het was echt een genot. Ik kon er niet bij zijn, maar ik heb echt zo min mogelijk proberen te missen.
2: Ik heb veel de radio gehoord. Dat was echt heel leuk.
0: Fantastisch. Ja. Daarvoor Shanna Spyro, haar nieuwe single Material Lover. Als je denkt, jongens, ik weet ook nog wel een lekker liedje. Dan mag je ons bellen. 0800-1122. Via de app binnengekomen. Elske, goedemorgen jongens. Omdat zometeen natuurlijk die oproep komt voor de dobbelsteen. En ik dan waarschijnlijk een ronde loop met onze jonge hond. Hier alvast een suggestie voor de dobbelsteen. Ik leerde Mwaki door jullie kennen. Een lekkere zomerhit. En nog regelmatig een nummer wat ik inzet. Tijdens een bootcamp les. En het is weer om te gaan sporten. Het is niet zo bloedverzierend heet. Lieve groet van Elske, fijne dag, dus Mwaki.
2: Ja, aangenaam kennis, Mwaki. 2 is Cindy. Goedemorgen mannen, voor de dobbelsteen wil ik heel graag Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor aanvragen. Ik droomde vannacht dat ik de NPO Luister-app opende en ik een melding kreeg. Vraag iets aan, Alfred wil je bellen.
3: Nee.
2: Nou, goed, dus zelfs 's nachts ben ik met jullie bezig.
0: Ja, ik heb een halve van de week, dus...
2: ik ben altijd s'nachts mensen, vrouwen dromen over
0: jij
2: Alfred.
0: Weet alles, zolang je het maar kan opzoeken. Kun je heel even opzoeken wat deze droom betekent? Dus vast wel iemand die dat ooit gekeerd had.
2: Cindy.
0: Ja. Water Under Bridges, daar komt Ingrid mee. Natuurlijk in het kader van Gregory Porter, die gaat optreden. Ja. Met het metropoolorkest vanavond.
2: 4 is Darren, ik denk dat je het zo uitspreekt. Op de dobbelsteen wil ik heel graag message to my grill van Split Ends. Groetjes van Darren. Ik weet niet of hij heeft weer een intieme relatie met zijn barbecue, denk ik.
0: Inderdaad, ja. Geheime message to my grill. Plekje 5, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Jessica.
0: Hey Jessica, goedemorgen, je mag het zeggen.
4: Goedemorgen, ik zou graag Umbrella van de Baseballs willen horen. Ik ga weer eens naar een softballtoernooi in het buitenland en dit brengt me lekker in de stemming.
0: Ja, precies, vanwege de baseballs.
4: Yes.
0: Ja, ik dacht heel even dat je aan de Umbrella moest denken vanwege het noodweer van afgelopen zaterdag op zondagnacht. Of misschien om onder te schuilen voor de zon.
4: Nou, daar heb ik niet zoveel last van. Goed insmeren.
0: Ja, in dit geval 2 vliegen in 1 klap, hè, wat dat betreft.
4: Ja, zeker.
0: Hé, maar veel plezier, leuk vooruitzicht.
4: Zeker weten, dankjewel.
0: We zetten hem op 5. Mooie dag, hè?
4: Want hetzelfde.
0: Doeg, hoi hoi. Plekje 6, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Martijn.
0: Hey Martijn, goedemorgen. Ben je al nieuwsgierig wat die droom van Cindy betekende, die vannacht over Alfred van de Weetjes heeft gedroomd?
5: Nou, nogal.
0: Ja, ik eigenlijk ook. En jij, Jeroen? Ja, jij ook. Okay. Alfred, heb je de betekenis al opgezocht, of niet?
6: Het gaat erover dat je zoekt naar het grotere plaatje.
0: En daar kan ik je dan bij helpen.
2: Kan jij je bij helpen?
6: Dus ik snap. Cindy is misschien heeft ze wel een levensvraagstuk en zoek ze daar een antwoord op.
0: Ja, of misschien bedoel ik dus tegen gewoon een heel lang liedje, een groter plaatje. Het grotere plaatje. Dus Telegraph Road. Cindy, je had Telegraph Road moeten aanvragen volgens je droom. En Martijn, waar zit jij aan te denken?
5: Mad Woman van Lofi.
0: En waarom die?
5: Nou, in die clip zit er dan een zwembad en dat zonnige warme weer, dat is nu al wat minder, maar. Vond ik wel een leuke herinnering.
0: Ja, precies. Heb je een broeierig weekend achter de rug of valt het wel mee?
5: Nou, ik was in Zeeland, dan was het heerlijk.
0: Oh, dat heb je goed bekeken. Ook in, bij Concert at Sea ook?
5: Nou, vlakbij. We zijn er niet geweest, maar we hebben er wel hier en daar wat van gehoord.
0: Ja, je kon er een beetje van meegenieten als de wind goed stond.
5: Ja.
0: Nou, we zetten hem op 6, Martijn. Dankjewel, hè.
5: Joep.
0: Mooie dag vandaag.
5: Zelfde.
0: Jeroen.
2: Jan-Willem, ik vind dit toch altijd een moment.
0: Ja, maar dat vind ik ook.
2: Dan denk je van het onweer lig je wakker van, maar dat is...
0: Wat zal het worden? Ik gun het iedereen. Het is een hele leuke dobbelsteen weer vandaag. Met een enorme variatie.
2: Maar het is nou dezelfde dobbelsteen als vrijdag. Het is 1.
0: Het is 1?
2: Ja.
0: 1 is voor Elske. Die zat hier aan te denken. Lekker voor tijdens het sporten. En het kan weer, want het is niet zo bloedheet. Mwaki van Zurb.

0: plekje 1 op de dobbelsteen, aangevraagd door Elske Mwaki van Zurp en Zofia Nodou. En Rob die vraagt zich af, als je dit meezingt, wat zing je dan eigenlijk? Jeroen.
1: Nou, deze mevrouw die zingt over dat ze heel hard gewerkt heeft de afgelopen jaar. Echt alles heeft gegeven en dat ze toe is aan vakantie. Dat is dan zeg maar in de taal die ze zingt, is Mwaki, betekent vakantie.
0: Ja, ja. Ik denk dat Rob heel blij is met je uitleg, ja. Maar ik vermoed dat hij bedoelt... Wat zing je? Welke tekst spreekt ze?
1: Ik heb zo hard gewerkt afgelopen jaar.
0: Dat begrijp ik, maar hoe spreek je het uit? Fonetisch?
1: Ik denk dat niet zo heel veel uitmaakt.
0: Dat maakt dan niet uit. Nee. Ja, als je het maar een beetje zo laat klinken.
1: Maar ik vind de Mwaki, zij zit toch ook Mwaki?
0: Zij zit ook gewoon Mwaki.
1: Ja, dus dan is het toch goed.
0: Jawel, maar dat Mwaki gaat dan wel, maar de aanloop daar naartoe.
1: Geen idee. Heb je zo de ambitie dan, Rob, om dat zo te kunnen willen meezingen?
0: Nou, hij heeft in ieder geval de moeite genomen om deze vraag te stellen via de app. Wat zou jij zingen, Karma, als je meezingt met het liedje?
2: Ik zou heel hard wegrennen, denk ik. Ik weet het echt niet, hoor. Wacht even.
1: Deze ga je niet aanvragen in de Casablanca?
2: Nee, ik vind het een leuke plaat, maar ik ga het proberen.
0: Nee, ik snap het. Ja, je zal zien dat ze het in dit stukje helemaal niet meer zingt. En dat is het ook opgelost.
1: Hier kun je zelf...
0: Hier kun je gewoon zelf iedere tekst invullen. Dus ja. Dat is eigenlijk veel makkelijker dan het leek. Zie je?
1: Rob stuurt nu nog een appje en hij zegt ha ha ha. Ik heb niet het idee dat hij ons heel serieus neemt.
0: Nou, ik zou het gewoon houden op. Denk, ja, maar lekker een Mwaki. Oh, je hebt hem opgezocht.
2: Ja, maar dan nog is het ingewikkeld. Ik denk, zoek het er even bij, maar nee.
0: Ik zou het niet aanvragen bij de karaoke, Rob. En dan komt het altijd goed. In Brabant en Limburg deze ochtend nog een spatje regen. Verder een zonnige dag met hier en daar bewolking. Blijft op de meeste plekken droog tussen de 22 en 28 graden. En Rijn Baartmans, die weet waar het vast staat. Goedemorgen.
3: Jazeker, het is ook iets drukker dan normaal op maandagochtend. Nou, de meeste files die staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Nu bijna 300 kilometer in totaal. Op de A4 richting Amsterdam is het druk tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er is daar meer verkeer op de weg vanwege de wegwerkzaamheden aan de A44. Op de A12 richting Utrecht beland je in de file tussen Gouda en Nieuwerbrug. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging loopt op tot 50 minuten. En daarom is het ook drukker op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer met 1 kwartier vertraging. Op de A50 richting Arnhem kom je een kapotte vrachtauto tegen. Tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. De rechte rijstrook is daarom dicht en je vertraging 10 minuten. En tot slot nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder doe je er een half uur langer over.
0: Dankjewel. Het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er is een Nederlandse marineschip met hulpgoederen onderweg naar Venezuela. Dat schip lag bij Curaçao en was dus al in de buurt. Venezuela werd vorige week getroffen door 2 zware aardbevingen. En er zijn inmiddels meer dan 1400 doden geteld. Er wordt nog gezocht naar overlevenden en soms lukt dat ook. Zo werden na 4 dagen een vader en zijn zoon van 11... levend onder het puin vandaan gehaald, zegt correspondent Nina Jurna.
5: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En het is natuurlijk een heel emotioneel moment... als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veel uit het buitenland komen... Als die dan komen, die worden echt met applaus, wordt dat... worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
4: Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen van duizenden euro's op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, zoals het dealen van drugs of het dragen van een mes. Met deze boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw in de fout gaan. Toch is er niet goed onderzocht of die maatregel effect heeft. En bovendien komt er geen rechter aan te pas en worden jongeren juridisch gezien minder goed beschermd. In Nederland zakken na dagen de temperaturen weer, maar dat geldt niet voor landen in Centraal-Europa, want die hittegolf is nu opgeschoven naar het oosten. En dat leidt tot temperaturen die de inwoners van onder meer Praag niet gewend zijn. In het land tikte de temperatuur gisteren de 41,1 graden aan, een nationaal record. En daarin stond Tsjechië niet alleen, want ook in Duitsland, Polen en Litouwen sneuvelden nationale hitterecords. De Vespa bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd, samen met de Fiat 500, het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag van de Vespa werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad.
6: Duizenden Vespa's dat alle tijdperken...
7: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Je moet schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
8: En daar gaat ze.
0: Ja, het is overduidelijk een bucketlist dingetje voor deze mensen.
2: Ja, zeker. Ja, ik heb er nooit een gehad, jullie?
0: Een Vespa, nee. Maar ook geen Poeg?
2: Ja, een Poeg Maxi, ja. Die
0: ja, wel, jij hebt een Poeg Maxi gehad.
2: Ja, reken maar.
0: Heb jij een brommer gehad, Jeroen?
1: Nee, ik heb terwijl
0: het toch in Emmeloord geen overbodige
1: luxe is. Zeker. Nee, absoluut. Nee, dat is zeker waar. Dat, zeker die lange afstanden, 20 kilometer naar school heen en 20 kilometer terug. Maar nee, dat is me nooit gegund geweest.
0: Fietsen gewoon tegen de wind in.
1: Fietsen gewoon tegen, over mijn strekken.
0: Fatbikes, geen e-bikes.
1: Maar wel een vervalste strippenkaart.
0: Is dat nu verjaard dat je het gewoon zegt?
1: Ja. De chauffeur had het nooit in de gaten.
0: Denk ik ook.
1: Vind je het gaaf? Ik heb de Volkskrant hier.
0: Eeuw.
1: En daar in een kop en dan denk je, waar gaat het over? Ik moet even op zijn Amsterdamse. Carmen, je moet het me vergeven. En anders moet jij het me nazeggen.
2: Kom maar op.
1: Meisje, ik zorg goed voor mijn eigen.
2: Oké. Ja, goed geprobeerd, maar dat maakt niet uit.
0: Hoe zou jij het zeggen?
2: Nee, meisje, ik zoek goed voor mijn... Ja, ik kan het eigenlijk ook niet.
0: Ik zorg goed voor mijn eigen.
2: Je moet me eerst even boos maken, dan komt het wel weer naar boven.
0: Heb jij een lelijk shirt aan?
2: Hè? Ja, dit gaat goed. Ga even door. door met beleven.
0: Ik vind het helemaal niet leuk.
1: Om jou boos te maken. Ik ga het nieuws.
0: Ja, moet het nou al die negativiteit in het nieuws? Kun je niet een keer leuk nieuws brengen?
2: Zo, optieven nou.
0: Laatste jochie.
1: De Volkskrant is naar Amsterdam Zuidoost gegaan. Dat had allemaal te maken met de warmte. Ze zijn daar in een woonzorgcentrum even op bezoek gegaan om even te kijken hoe het daar allemaal gaat. Wat oudere mensen die daar wonen. En natuurlijk, ja, god, die warmte, dat is natuurlijk voor iedereen een uitdaging. Maar helemaal als je daar in zo'n woonzorgcentrum zit en wat minder mobiel bent, waaronder Bets Arends. Dat is geen familie van Bart, want deze mevrouw schrijft met een D nog in de Arends. En zij zegt, het is me allemaal wat. En dan komt er weer iemand van de thuiszorg. En dan komt er s'avonds weer zo'n nieuwe van de thuiszorg. En die kijkt dan eventjes of ik wel... die vraagt, heb je buurpillen wel genomen? Blijf je wel lekker drinken? Maar dan zegt ze, ik ben toch niet achterlijk, meisje? Ik zorg goed voor mijn eigen. Reportage.
0: Ja, die zullen missen.
1: Nee.
0: Carmen, dankjewel, hè?
2: Ja, graag gedaan.
0: Het ziet er hartstikke leuk uit, hoor. Wat?
2: Het is goed.
1: Nou.
0: Je gelooft het niet meer.
2: Nee, ik doe je.
0: Luister.

0: is with you.
1: Kijk, de ergste hit is weggetrokken en we dansen gewoon lekker de dag in met Keigo Dancing Feeder voor Midnight Oil en Beds Are Burning.
2: Nieuwe muziek op Roadbeens Radar.
1: Straks een nieuwe editie van de intro rally. Nienke, die speelt vandaag met meisjesnaam. Maar liedjes met meisjesnaam.
3: Oh.
1: Erg leuke categorie. Nienke, we gaan je bellen. En dat is sneller dan je misschien denkt. Over een minuutje of twee al. Eerst gaan we nog het volle deugen genieten van de nieuwe single van Kingfisher. Was een feest op Pinkpop. Hun nieuwste The Sun Will Never Settle. Goedemorgen.
4: My heart, it has been broken by who I can't.

0: Sun Will Never Settle. Prachtig, Kingfisher op de radar.
1: Jan Willem, start op. Intro Rally.
2: Hé, hey, we gaan nu bellen met iemand die meegedoen aan de Intro Rally, maar ook redacteur is bij een van mijn favoriete programma's.
3: Oh.
2: Zij is namelijk redacteur bij Editie NL.
3: Oh, echt?
2: Ja, toch, Nienke?
4: Ja, dat klopt, ja, zeker.
3: Ik heb precies hetzelfde. Ik denk elke keer als ik jullie programma zie, wat lijkt me dat toch een leuk programma om bij te werken.
4: Nou, dat is ook heel leuk, ja.
2: Ja, en wij voelen ons ook altijd een beetje verwant, omdat er gebeuren natuurlijk heel veel dingen in de wereld. En dan is het altijd leuk om dat door de voordeur of de achterdeur te benaderen. En daar is niks mis mee. Maar het is ook leuk om soms eens door het dakraam te gaan en het net eens even van een andere kant te doen. En ik heb het idee dat jullie daar ook wel eens naar zoeken. Even dat je verrassende insteek vinden om toch een andere draai te geven aan wat er gebeurt.
4: Ja, precies. Ja, ik vind dat ook heel leuk, ja. Dus,
3: wat houdt je werk dan precies in?
4: Nou, ik bel jullie bijvoorbeeld op als jullie iets willen vertellen over de top 2000. Of ik bel mensen op om te kijken of ze iets heel leuks kunnen vertellen voor ons programma.
3: Oh, gaan echt voorbereiden van de filmpjes, zeg maar.
4: Ja.
2: Maar dan zou bijvoorbeeld, zoals nu, dan is het bloedheet. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, wat zijn nou liedjes die over de zon gaan, maar niet per se zomerhit zijn? Ik noem maar wat. En daar zouden we er wat over kunnen vertellen. En dan heb ik bijvoorbeeld, nou ja, The Sun Will Never Settle bijvoorbeeld is een nieuwe van Kingfisher. En daar is de zon een metafoor voor liefde die nooit weggaat.
4: Ja. En dan denk ik, nou, dat klinkt als een leuk verhaal. Daar moeten we heen gaan.
2: Nou, ik heb vanmiddag om 3:30 nog even tijd. Spijkers met koppen.
3: Hoe laat is de redactievergadering, Nienke?
2: Nee, maar hartstikke leuk.
4: Ja, leuk.
2: Eerst maar eens even die intro rellen. Jij wil spelen met nummers vanaf de jaren 80 tot nu met een vrouwennaam in de titel.
4: Ja.
3: Wat leuk.
2: Ja, ik vind het ook leuk. Waarom koos je voor deze?
4: Ik dacht, ik zit goed in deze categorie. Dus ik hoop maar dat ook klopt.
1: Ronde 1.
2: Ja, en er wordt natuurlijk veel gezongen over vrouwen. En er zijn ook heel veel liedjes vernoemd naar vrouwen. Ik heb er 5 voor je. De eerste is 10 seconden. In ronde 5 zijn er nog 2 seconden over. Ik hoef alleen de titel, in dit geval de naam, te weten.
4: Yes.
2: Succes, hè?
4: Dank je.

0: Ja, hier gaat ook nog echt geen land te branden, ben ik bang.
1: Ja, kijk, je hebt gezegd vanaf de jaren 80 tot nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik vrees dat de mok kapot moet.
2: Echt? Nu al?
0: Ja, nu al, ja. Oh, nee.
1: Jammer. Dat is wel heel snel, die zag ik ook niet aankomen.
0: Nee.
1: Hoe ga je dit doen? Want ik heb, volgens mij heb je helemaal geen idee.
0: Nee, ja, ik denk wel dat het oud is.
1: Ja, dat klopt. Ja, we gaan terug naar de jaren 80. 8 seconden nog steeds, komt hij nog een keertje. Zet hem op, hè?
0: Ja, dank je. Ik krijg van mijn kleine hulplijn Maria Magdalena door.
1: Oh, en wie is jouw kleine hulplijn dan?
0: De redactie van Editie natuurlijk.
1: Oh, de hele redactie zit mee te doen. Ze hebben het goed. Ja, het was een nummer 1 in 1985. Maria Magdalena van Sandra.
3: Ronde 3.
1: De mok ben je kwijt, Nienke.
0: Ja.
1: En daarmee natuurlijk ook de mogelijkheid om een beetje tijd te kopen. Dus we spelen door. De volgende is 6 seconden op jouw teken.
0: Ja, kom maar. Ja, dat is Ruby.
1: Yes, dat is goed.
3: Ronde 4.
1: Van de Kaizer Chiefs. Speel je door voor 4 seconden?
0: Ja. Dat is derde Leila.
1: Ja, dat is goed.
3: Ronde 5.
1: Als de bliksem, hè?
2: Ja.
1: Ja, dan zit je in de finale. 2 seconden op jouw teken.
0: Kom maar op. Valerie.
2: Oh!

0: haalbare snackplank. Je krijgt een spel. Remember the Music van Eigen Bodem. Je krijgt 100 speelgoed voor uren speelplezier met je trouwe viervoeter. Je krijgt de Radio 2 geurhanger met de geur van Tanas Hayebi. Dat is een combinatie van Dubai reep, snoepkikkers, truffel mayonaise. En je krijgt het boek Noem mij maar David. Gedichten door René Huygen.
1: Jammer van die mok, hé.
2: Ja, dat vond ik toch wel jammer, zo.
1: Ja, wat denk je nu? Van had ik maar gezegd vanaf 2000 met vrouwennamen in de titel, dan was het waarschijnlijk net zo snel gegaan als al die anderen.
2: Ja, maar ik vind het toch ook wel heel leuk om weer terug te gaan naar de jaren 80.
1: Ja, dat
2: maar
1: ja.
0: Nou, en omdat we het best wel sneu vinden, komt hij naar Utrecht. Of we gooien hem hier gewoon uit het raam, dan kan je hem opvangen.
1: Echt in Hilversum, ja.
0: Ja, want ze zit hier gewoon aan de overkant van de straat uiteindelijk. De ex-lieve Veldegin Jammer, hem staat op sneutelhanger. Woe!
2: Ja, die moet ik altijd al willen hebben.
1: Ja, ja, en er is maar één manier om die te winnen. En ja, zo heb je het gespeeld. Van harte gefeliciteerd. Is er iets tussen waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel een leuke?
2: Nou, dan doe ik Maria Magdalena voor de editie-redactie.
1: Ja, waar die hele gifbeker gaat leeg nu.
2: Oh. Ja, die wil ik.
1: En met hoeveel zitten ze daar?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar wat gok je nu? Zo rond 7:55?
2: Ja, nou... Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik krijg heel veel appjes.
1: Heel veel appjes. Nou, zullen
0: we
1: zeggen...
0: Heel veel appjes. Dan komen we gewoon zo even langs. Dan
2: even ja, gezellig.
1: Ik zat even denken, dan doen we een zakje sneutelhanger. Oh, ja, voor hun is het natuurlijk ook heel sneu.
0: Daarom.
2: Oh, leuk. Bedankt ja, voor wees welkom.

0: Ja, voor- en achternaam in dit geval, hè? Maria Magdalena. Dat kon je van Iris niet zeggen en van Ruby.
1: Nee.
0: En Delilah en Valerie.
1: Is dat de achternaam Magdalena?
0: Dat denk ik wel, ja. Oh. Maria van Magdalena was het, hè?
1: Oh.
0: Nienke Teunissen vandaag in de intro rally. Deze wist ze niet. Maar ja, ze heeft er wel even van genoten. Want ze wilde hem toch
1: en
0: graag horen.
1: En die prachtige
0: horen.
1: Prijzen, hè?
0: Ja, zo is het ook. Moet ik ook niet onderschatten. En misschien ooit nog eens een mok. Maar eerst even naar het nieuws van 8 uur. Wat zit erin, Carmen?
2: Ja, raad eens waar dit over gaat.
3: S'avonds feesten en de volgende dag een kater. Dan wilt u van niemand.
0: Dit is de alcoholvrije carnavalsvereniging. Die gaan samen naar de wedstrijd kijken. Oranje Marokko.
2: Ja, leuk bedacht.
4: Carnavalsvereniging maar... De Prik.
0: Ja, carnavalsvereniging 0.0.
2: Nee, wel leuk bedacht hoor. Maar dan krijg je geen koffie van.
0: Nee, dat weet ik inmiddels.
4: Dat wil toch niemand? Nee, geen idee. Die gaan naar een festival.
2: Nee, je gaat naar de koffiemachine.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
7: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
8: Oh, nee hè.
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Het is 1 minuut over 8 op maandagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het kabinet wil beter kunnen optreden tegen psychisch geweld en femicide. En daarom zou het strafbaar moeten worden om iemand steeds te controleren, te intimideren en te verbieden familie of vrienden te zien. Nu kunnen politie en justitie niet zoveel op zo'n moment en dus doen slachtoffers vaak ook geen aangifte. Maar in de nieuwe wet van het kabinet staat dat mensen kunnen worden opgepakt voor psychische mishandeling. Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken, moet er midden in de nacht voor opstaan. Maar voordat het zover is, is er eerst de wereldberoemde Oranje Fanwalk in Mexico dit keer. En dat betekent dat de Oranje bus vanuit Amerika ook die kant op moest. De chauffeur heeft het inmiddels bloedheet.
16: Ik ben daar bijna net zo warm gelopen als de bus zelf. Dus we hebben hem onderweg moeten stoppen, omdat die bus eigenlijk kookte. Dus ik ga moeten hem even binnenrijden.
2: Ja, nu dus even de bus afkoelen, zodat hij over een paar uur het Oranje Legioen weer kan opwarmen. De Verenigde Staten en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Ook mogen schepen weer vrij door de Straat van Hormuz varen. Dat melden Amerikaanse media. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Het is al een tijd een hit in Europa, de coffee rave. Dansen in de ochtend in een koffiebar. Nou, een bakker uit Drunen dacht, dat kunnen wij in Brabant ook. Koffie met croissants en dansen maar. Deze keer niet in een koffiebar, maar in zijn eigen bakkerswinkel.
17: Een coffee rave in Brabant.
3: Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet.
15: En kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Het is 1 minuut over 8 op maandagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het kabinet wil beter kunnen optreden tegen psychisch geweld en femicide. En daarom zou het strafbaar moeten worden om iemand steeds te controleren, te intimideren en te verbieden familie of vrienden te zien. Nu kunnen politie en justitie niet zoveel op zo'n moment en dus doen slachtoffers vaak ook geen aangifte. Maar in de nieuwe wet van het kabinet staat dat mensen kunnen worden opgepakt voor psychische mishandeling. Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken, moet er midden in de nacht voor opstaan. Maar voordat het zover is, is er eerst de wereldberoemde Oranje Fan Walk in Mexico dit keer. En dat betekent dat de Oranje bus vanuit Amerika ook die kant op moest. De chauffeur heeft het inmiddels bloedheet.
16: Ik ben daar bijna net zo warm gelopen als de bus zelf. Dus we hebben onderweg moeten stoppen, omdat die bus eigenlijk kookte dus. Ik moet hem even binnenrijden.
2: Ja, nu dus even de bus afkoelen, zodat hij over een paar uur het Oranje Legioen weer kan opwarmen. De Verenigde Staten en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Ook mogen schepen weer vrij door de straat van Hormuz varen. Dat melden Amerikaanse media. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Het is al een tijd een hit in Europa, de coffee rave. Dansen in de ochtend in een koffiebar. Nou, een bakker uit Drunen dacht, dat kunnen wij in Brabant ook. Koffie met croissants en dansen maar. Deze keer niet in een koffiebar, maar in zijn eigen bakkerswinkel.
3: Een coffee rave in Brabant. Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet.

0: worden om iemand steeds te controleren, te intimideren en te verbieden familie of vrienden te zien. Nu kunnen politie en justitie niet zoveel op zo'n moment en dus doen slachtoffers vaak ook geen aangifte. Maar in de nieuwe wet van het kabinet staat dat mensen kunnen worden opgepakt voor psychische mishandeling. Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken, moet er midden in de nacht voor opstaan. Maar voordat het zover is, is er eerst de wereldberoemde Oranje Fan Walk in Mexico dit keer. En dat betekent dat de Oranje bus vanuit Amerika ook die kant op moest. De chauffeur heeft het inmiddels bloedheet.
1: Ik ben daar bijna net zo warm gelopen als de bus zelf. Dus we hebben onderweg moeten stoppen, omdat die bus eigenlijk kookte dus. Ik moet hem even binnenrijden.
0: Ja, nu dus even de bus afkoelen, zodat hij over een paar uur het Oranje Legioen weer kan opwarmen. De Verenigde Staten en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Ook mogen schepen weer vrij door de straat van Hormuz varen. Dat melden Amerikaanse media. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Het is al een tijd een hit in Europa, de coffee rave. Dansen in de ochtend in een koffiebar. Nou, een bakker uit Drunendag, dat kunnen wij in Brabant ook. Koffie met croissants en dansen maar. Deze keer niet in een koffiebar, maar in zijn eigen bakkerswinkel.
2: Een coffee rave in Brabant. Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet. En zeker in Brabant. S'avonds feesten en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand. 'S Ochtends vroeg, lekker een koffietje, de dag goed beginnen, dat draait toch.
3: Ik ben nog lekker fris en fruitig, ik heb nergens last van.
2: Het is even wennen, maar het is keileuk.
0: Keileuk.
4: Ja, heel leuk.
0: Daar. Ja, volgens de bezoekers gaf het echt een goede kick voor de rest van de dag. Het weer in het zuidoosten regen met een kleine kans op onweer. In de rest van het land droog en ook zon voor 22 tot 28 graden.
4: Rijn Baartmans bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er staat nu 400 kilometer file en het is dus drukker dan normaal op maandagochtend. De files met de meeste vertraging worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. Dat zien we op de A2 richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig op de A27 en daarom rijden er meer mensen tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 4 kilometer met een half uur vertraging. En op de A4 is het druk richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dat komt dan weer door de wegwerkzaamheden op de A44 en hier is je vertraging een uur. Op de A12 richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwerbrug. Een uur vertraging door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht. En dan nog de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 heb je door dat ongeluk 50 minuten vertraging.
4: Dankjewel.

0: korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Eungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Eungo.nl. Eungo.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.

0: Knassiekoring. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer.

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Jan Willems, pak op.

0: lezen of surfen of zingen. Toen heeft hij het allebei maar gedaan. Weet je wat zijn stopwoord is?
1: Nou.
0: Zo grappig, ik heb hem een paar keer gesproken. Wicked. Wicked. Hij zei, nou, hier is een wicked. Zeg maar wat fucking dit fucking dat is voor de broertjes Gallagher. Is wicked bij hem. Wicked. Oh. Ja, keep your wicked head up, Ben Howard. Goedemorgen. Lekker begin van je dag. In het zuiden kan nog af en toe een spatje regen vallen. Verder is het een zonnige dag met hier en daar bewolking. Het blijft droog tussen de 22 en 28 graden. En welkom op maandag 29 juni voor de regio Noord, de laatste week. En dan begint daar volgende week de zomervakantie al.
2: Zeker geloof.
0: Ja, vroeg, ja.
2: Ja, ben ik vroeg, het is dan juni.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, de Nijmeegse Vierdaagse is gewoon laat, voor mijn gevoel.
2: Ja, ik wil net zeggen, want wij hebben nog 4 weken te gaan.
0: 24 juli is onze laatste. Nog 4 weken knallen, vrienden.
2: Ja, lekker.
0: Vannacht is de WK-wedstrijd van Oranje tegen Marokko over knallen gesproken. En vandaag start Wimbledon in Londen. En er mogen gelijk 2 Nederlanders aan de bak. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong. Erik Dijkstra is zometeen hier om de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen sportweekend met ons door te nemen. Altijd een feest.
3: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Maar eerst even 3 andere dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
3: Nummer 3.
0: Tialf.
2: Ja, Tialf, Heerenveen. Ja. Ja.
0: Vandaag maakt de organisatie van de Olympische Winterspelen bekend of het schaatstoernooi in 2030 wordt georganiseerd daar in Tialf in Heerenveen. De Spelen zijn dan in de Franse Alpen, maar daar hebben ze geen geschikte schaatshal. Dus willen ze uitwijken en dat zou dus mogelijk Tialf kunnen worden. In principe is er al groen licht, maar ze moeten in Frankrijk toch goedkeuren. Dus dat is...
2: Wat moet daar nou nog gebeuren?
0: Ik zou zeggen, dit is een kwestie van formaliteit, toch?
3: Nummer 2!
0: Je moet het ijs smeden, als het heet. Nou goed.
2: Ja. Nou ja, goed. 2, dat is wel een verhaal over Moerdijk op 2 vandaag. Vandaag wordt er gepraat over de toekomst van Moerdijk. Dat zou verdwijnen, dat dorp, hè. Omdat het haven- en industriegebied daar zou worden uitgebreid. Maar er lijkt toch nog een kans dat het dorp kan blijven bestaan. Dat zegt staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei. Die komt met een heel andere optie. Een kleine uitbreiding van het industriegebied. En daarmee zou het dorp kunnen blijven bestaan. Vandaag praten ze in Den Haag door over dat plan.
0: Ik vind dit toch ook wel een mooi abtoniem, hoor.
2: Wat?
0: Dat je staatssecretaris bent en debat heet.
2: Oh!
0: Johannes debat.
2: Een debat?
0: Ja, dat je achternaam te maken heeft met je beroep. Ja. Dus als ik piraat was geweest. Of slager, roodbeen, weet je wel.
2: Oh
0: of,
2: ja, precies. Ja.
0: Of, wat hadden we ook alweer? Henny van de Pluimveevereniging.
2: Oh, Henny de Haan.
0: Henny de Haan.
2: Ja.
0: De allerleukste vond ik nog de burgemeester van Kuttekoven. In België. Deelgemeente in België. Nee, Danny de Neuker.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Het Nederlandse elftal. Vannacht om 3 uur gaan ze aan de bak in Monterrey, Mexico. Marokko is de tegenstander in de 16e finales. Dus zijn we aangekomen bij de knock-outfase. Er moet gewonnen worden.
2: Ja.
0: Winnen of verliezen. Dood of de gladiolen. Ja. Drop of eronder. Aan de sfeer en de fans gaat het niet liggen. Want ook daar zal het stadion weer oranje kleuren. Voor de wedstrijd is er natuurlijk die oranje mars. Waar iedereen dan van links naar rechts gaat. Of dan weer naar links en dan weer naar rechts.
2: Ja.
0: De vraag is hoe vaak ze dat doen, want het is natuurlijk bloedheet. En de mars zal behoorlijk druk zijn, want iedereen daar heeft een dagje vrijgekregen van de gouverneur om het mee te maken. Dus Mexico kleurt oranje.

0: Alex Warren en Fever Dream, de voor Madonna en Papa Don't Preach.
1: Het sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Ja, het is natuurlijk de grote vraag of Erik tijd heeft gehad om tussen het barbecue door alles nog in de gaten te houden. Maar Erik kennende is dat vast wel gelukt. Wat denk jij ervan?
2: Ja, ik denk dat kan, hij kan dat tegelijk. Gewoon een woordje.
0: Eigenlijk is Erik Dijkstra de enige man die twee dingen tegelijk kan.
2: Flippin' burgers.
0: Erik, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, natuurlijk heb ik alles gezien. Iemand moet het doen.
0: Ja,
3: iemand moet het doen.
0: Ja. Dat is ook zo. En was het wat?
3: Ja, het was zeker wat. We hebben schitterende dingen gezien het hele weekend door eigenlijk. Laten we eindigen met het WK. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is natuurlijk een beetje de hoofdschotel van vandaag. Maar we hebben ook verder allemaal hele schitterende sport gezien. Het is namelijk het laatste weekend voor de Tour de France. En dat is altijd traditioneel. Is dat het weekend waarin in ieder land in Europa worden dan de nationale kampioenschappen verreden. In Nederland was er dus ook een NK op de weg. En dan win je die prachtige rood-wit-blauwe trui. Heel veel toppers deden niet mee. En dat vind ik altijd een beetje een slechte excuus. Want dan kun je denken van ja, de toppers deden niet mee. Maar ja, als je er niet bent, kun je ook niet winnen. Zou Johan Cruijff zeggen. Als die veel
0: meer. Nee, waar hij wel een punt had.
2: Ja.
3: Waar hij zeker een punt had. Dus gisteren was het eigenlijk een heel leuk NK, vond ik. En dat werd gewonnen door Wilco Kelderman. En Wilco Kelderman die draait ook al heel wat jaren mee. Die is al 35 inmiddels. En die had nog nooit op het hoogste niveau een wedstrijd gewonnen. In lijn heet dat dan. Een tijdrit had hij wel eens gewonnen, maar dat is niet in lijn. Gewoon een normale wielerwedstrijd. En gisteren won die. En hij was in één keer, tot zijn eigen verbazing, was hij in één keer op zijn 35ste, was hij Nederlands kampioen. En je hoorde gewoon, je proefde aan zijn woorden, dat hij er ongelooflijk blij mee was. En dat hij het ook nog niet helemaal kon geloven.
4: Ik kan bijna niet geloven. Ook de laatste ronde dacht ik van ja, anderhalve minuut word ik nog teruggepakt of zo. Maar uiteindelijk, ik bleef ervoor en ja, moeilijk te beseffen nog.
0: Maar wat geweldig is dat? Dan ben je 35, weet je wel? En toch een beetje, zou je kunnen zeggen de herfst of is het al de winter van je carrière?
3: Ja, daar zit je wel in de herfst. Bauke Mollema ben ik ook ver van. Die is 39. Die werd tweede. Die had hem net niet. Maar die stond er ook toch wel mooi te gunnen op het podium, weet je wel. Het was eigenlijk gewoon een hartstikke leuke wedstrijd.
0: Ja, superleuk.
3: In de bakkende hitte. Hè, wat voor alle deelnemers. Want er zijn heel veel mensen die hebben afgezegd. Respect voor hen die wel gewoon van start zijn gegaan.
0: Ja. Dan gaan we naar Oostenrijk.
3: Dan gaan we naar Oostenrijk, waar het ook verschrikkelijk warm was. Waar Max Verstappen eindelijk weer eens meedeed voor een overwinning. Hij werd uiteindelijk tweede. En dan was kijk, met al die aanpassingen die er geweest zijn, die regels zijn aangepast, die auto is aangepast. En je merkt gewoon wel in heel Nederland dat die hele Max-mania, dat is eigenlijk een beetje voorbij aan het gaan. Natuurlijk zijn heel veel mensen die kijken er nog veel naar, maar je merkt toch ook dat op het moment dat Max niet meer steeds meedoet voor de overwinning, is de belangstelling ook minder. Tot gisteren. Opeens reed hij weer mee voor de overwinning. Hij werd uiteindelijk dus tweede. En na afloop was hij ook, Max is altijd wel een heel klein beetje knorrig als hij niet gewonnen heeft. Dus dat was hij nu ook wel. Maar het was toch een soort van chagrijn met een glimlach.
5: Nou, ik heb voor de hele race problemen met de remmen gehad. En de helft van de race problemen met de achterkant van de auto gehad. Dat kost gewoon tijd.
6: Dus hij had anders nog veel meer in het vat gezeten?
5: Misschien wel, ja.
0: Dat is wel grappig, ja. Als je dit van tevoren zou horen, zou je denken, schat eens in, waar is deze gast geëindigd? Zou je zeggen, 11, 12, 13.
3: Maar dat hoort ook een beetje bij de sportman die Max Verstappen is. Ja. Hè? Klaag, tweede geworden. Wat doe je dan als je niet klaagt? Word je dan eerste met 6 ronden voorsprong of zo? Maar goed, dat is ook wel waarom wij ook van Max Verstappen houden, weet je.
0: En het is misschien ook geen klagen, hè? Misschien is het ook gewoon gezonde zelfreflectie. Want je kan waarschijnlijk alleen zo groter worden als je extreem kritisch bent op het materiaal en op het team en iedereen scherp houdt.
3: En dat is die. En hij heeft het toch maar voor elkaar gekregen om van volkomen kansloos nu toch mee te doen voor de overwinning. Ja. Hij natuurlijk niet alleen, dat hele team, maar daar speelt hij een belangrijke rol in.
0: Knap gedaan.
3: Dan, vanavond, de wedstrijd der wedstrijden, Nederland-Marokko. Oh. Het is echt, dit is nu al een interland voor de eeuwigheid. Ik bedoel, mensen die niet opstaan, denk er nog eens goed over na. In godsnaam zetten wekken, want dit wordt echt een wedstrijd voor de eeuwigheid. Wat ik ook zo mooi vind, want het WK is natuurlijk, we zeggen steeds, waar je WK in Amerika. Nee, het WK is ook in Mexico. En we voetballen nu eindelijk in Mexico. En ik hou van Mexico als voetballand. Die WK's daar in 1970 en 1986, dat zijn de twee mooiste WK's die ooit zijn georganiseerd. Nederland speelt vanavond in Monterrey. Dat vind ik zo leuk aan Mexico. Want ik hoorde namelijk een interview, daar gaan we even een klein stukje van horen, van de gouverneur van de deelstaat waar het is. En meteen maar voor de gelegenheid, feestdag voor de hele provincie. Iedereen is vrij.
7: Buenos días. El lunes 29, Holanda, Marruecos. Por eso, al igual que Guadalajara y al igual que la Ciudad de México, hemos decidido que el lunes sea feriado.
0: Iedereen krijgt vrij.
3: Feriado.
0: Ja, dus ik bedoel, ik versta er niet veel van, maar iedereen krijgt vrij.
2: Feriado.
3: Ja, feriado. Feriado. Nederland, Marokko. Feriado. Net zoals in de rest van het land. Dus ik denk, al die Mexicanen zijn vrij. Dus je ziet een oceana sombrero's vanavond. En dan hopelijk dat Nederland is.
2: Mooi man.
0: Dankjewel Erik. Mooie week.
3: Yes. Tot later.

0: Rockwell had toen dat gevoel al.
1: Dat hij bekeken werd.
0: Nou, we hebben dat tegenwoordig als je over de snelweg rijdt. Hè?
1: Ja.
0: Ja, om de 100 meter staat er wel een camera.
1: Ja.
0: Ja, je wordt overal in de gaten gehouden. Ja, ja, ja. Maar hey, als je je netjes gedraagt, dan kan het helemaal geen kwaad.
1: Heb je niks te verbergen.
0: Dat ze dan altijd, hè?
1: Nee.
0: Dat zegt Carmen tenminste altijd.
2: Ja.
0: En anders dan hebben ze mooie beelden voor het NOS Journaal. Dat scheelt ook. Somebody's watching for Rockwell. Goedemorgen. In Brabant en Limburg nog een spatje regen. Verder een zonnige dag met hier en daar bewolking. Het blijft over het algemeen droog tussen de 22 en 28 graden. Als we eerder waren geboren, waren we allebei piraat geworden. Roodben en Baartmans. Goedemorgen, Rijn.
3: Goedemorgen. Ja, dat is een goeie. Geen wegpiraat, gelukkig. Maar wel op de A12.
0: Etenpiraat.
3: Ja, ja, ja. Even kijken, het is drukker dan normaal op maandagochtend. En we zien een grote vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Bleiswijk en Nieuwerbrug. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je vertraging nog steeds 60 minuten. En dat zorgt voor grote vertraging in de regio. Want ook op de A20 is het druk richting Gouda. Vanaf Rotterdam Prins Alexander beland je in de file. 45 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N11 richting Bodegraven. Bij Bodegraven Centrum staat het nog vast. 3 kwartier vertraging. Ook dit komt door dat ongeluk op de A12. De A27 tot slot. Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden. 30 minuten extra.
0: Dankjewel. Nieuws van 8:30 met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Nederlandse Defensie wordt de komende jaren flink uitgebreid met wapensystemen die op afstand kunnen worden bestuurd, zoals drones. Dat is het belangrijkste nieuws uit de nog vertrouwelijke defensienota die minister Jesselges en staatssecretaris Boswijk vanmiddag presenteren. De verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, zegt verslaggever Wilco Boom.
5: En een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemande wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
4: Er zijn veel meer meldingen binnengekomen over vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen. Het aantal verdubbelde bijna in een jaar tijd, van 76 naar 149. En bij een groot deel was geen arts betrokken. Er zaten ook meldingen bij van een experimenteel afslankmiddel. Steeds vaker zijn dat allerlei vage online bestelde producten die erg risicovol zijn. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mag niet meer baten. Op het strand bij De Koog op Texel is gisteravond een dode gevonden. Het is niet duidelijk of het een drenkeling is of iemand die niet goed was geworden op het strand. In het centrum van Almere werd gisteravond een lichaam uit het water gehaald en ook daar wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Het duurt nog bijna een dag voordat we weten wie doorgaat op het WK, Nederland of Marokko. De spanning is op veel plaatsen voelbaar. En als je een Marokkaanse Nederlander bent, dan zit je misschien in een tweestrijd. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar supermarkt De Marokkaan in Bos en Lommer in Amsterdam.
6: Vlaggetjes in de winkel van beide landen, hè?
7: Dat klopt helemaal. Dit zijn eigenlijk de twee landen waar we het hele WK naar kijken. En op het moment dat we dan tegen elkaar moeten spelen, dan is het ja, een best wel moeilijke keuze, zeg maar.
6: Ja, is het een struggle?
7: Ja, als ik echt moet gaan kiezen, dan heb ik ja, natuurlijk liever Marokko. En hoop ik vooral op een mooie, eerlijke wedstrijd.
4: Ja, en die wedstrijd begint vannacht om 3:00.
0: Ga je kijken? Ja, jij komt ook wat eerder naar je werk, hè?
4: Ja, ik ga gewoon de wekker nog iets eerder zetten en dan ga ik gewoon hier kijken.
0: Kijk, voor ons scheelt het een half uurtje, 3 kwartier.
4: Ja, dus dan nog te doen.
0: Ja.
1: 5 minuten.
0: Ja. En dan de hele buurt wakker toeteren.
4: De hele, ja, dat, ja. Dat gaan we hier doen op het Mediapark.
0: Ja, 100%. De gezellige show morgen vroeg.
4: Reken maar.

0: lekkere maandagochtend. Met de Swedish House Mafia aan de weekend en Moth to a Flame. Daarvoor Fleetwood Mac en Don't Stop. Zometeen een nieuwe editie van het 10 voor 9 journaal. En de grote vraag is, wat zit erin?
1: Nou, de hele 10 voor 9 journaal redactie is natuurlijk in rep en roer. Want het is de week van het sprookjeshuwelijk van Taylor Swift. En net draaide je Fleetwood Mac. Maar Stevie Nicks die heeft daar dus ook iets mee te maken.
0: Oh, echt waar?
1: En wat dat is...
0: Maar het gaat er nu echt van komen. Want
1: we
0: zouden toch 13 juni trouwen?
1: Ja, dat zouden ze.
0: Maar dat is niet gebeurd, hè?
1: Ja, maar goed. Deze week, nou, zometeen alle details en meer.
0: Oh, en wat was het genieten afgelopen weekend hier op NPO Radio 2 van Concert at Sea. Deze concert heb je gewoon lekker live meegemaakt. Zoals afgelopen donderdagavond. Onze vrienden van Direct. Dit is Through the Looking Glass live.

0: was erbij donderdagavond. Het was magisch. Dankjewel voor deze heerlijke herinnering. Ja. Kippenvel.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Nou ja, het is mooi als je nog überhaupt kippenvel kan hebben. Aan weekend kon ze dit zien. Je zou toch denken dat je kippenvel op een gegeven moment op is.
2: Op is,
0: zo
2: ja.
0: Mooie momenten.
2: En ook zo nog, koud was het ook niet.
0: En dan ook nog verbrand inderdaad. Gebraden kippenvel. Even de bol,
2: Ja, een wortel gember smoothie, lekker oranje. Een poesje erbij. Het belangrijkste nieuwsstuk van deze maandagochtend. Michael Jackson die heeft dus een recordje te pakken. De film over, laten we zeggen, het eerste deel van zijn leven. Je weet wel, die film. Die heeft over de hele wereld $977 miljoen opgebracht. En daarmee is het de meest succesvolle biopic aller tijden. En ja, Oppenheimer was dat hiervoor. Dat ging zeg maar
0: over. Die sloeg dan ook in als een bom.
2: Het vinden van de atoombom. Maar nu is Michael Jackson eigenlijk daar langs gegaan. Er was gedoe gisteren bij de Oranje Zomer op SBS6. Twee mannen in het publiek verstoorden de uitzending. Ze stonden meerdere keren op, ze liepen weg en ze maakten lawaai. En het was allemaal irritant. En Helene Hendricks, die presenteert het programma natuurlijk, die was er na een half uur helemaal klaar mee.
3: Ik vind het hartstikke leuk dat jullie allemaal in de studio zitten. Al een beetje oranje shirtje, gezellig. Maar we maken wel gewoon een uitzending. En ik zie nu al twee keer dat mensen weglopen, daar heb ik geen zin in. Ja, dat is prima, maar dan gewoon geruisloos. Ik ben nou wel klaar mee. Oké, en anders is het gewoon move. Goed.
0: Door mensen het alleen. Ja.
2: Dat je niet zegt, oh, yo, sorry. Maar gewoon, oh ja, wat bemoei je je mee?
0: Ja, maar je bent sowieso natuurlijk al niet helemaal bij je hoofd.
2: Helemaal fris.
0: Als je het doet.
2: Precies. Nou goed, ze zijn hierna uit de studio vertrokken. En dan, de hele redactie van 10 voor 9 journaal is versierd met vlaggetjes met het hoofd van Taylor Swift en Travis Kelce erop. Want het is de week van het sprookjeshuwelijk. Komende donderdag begint dat, gaat door tot en met zaterdag. Een deel van het feest zou plaatsvinden in Madison Square Garden in New York. Dat is eigenlijk zeg maar een beetje zo Ahoy, maar dan midden in New York. En het meest bijzondere daaraan is dat het groot deel van de gasten verder ook nog niks weet. Alles wordt geheim gehouden. Wat we wel weten is dat, en daar is ze, Stevie Nicks erbij is. Dus van Fleetwood Mac, die we net nog hoorden. En misschien gaat ze ook nog wel optreden.
0: Wauw!
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: Maar goed, dat zal natuurlijk een enorme stoet aan bekende mensen zijn op die bruiloft.
2: Reken er maar op. Ja, daar kan je vanuit gaan. Dat wordt
0: dus een hele moeder, die is daar aanwezig.
2: Anyone who's who.
0: Ja, wie zou de hooggeplaatste gast zijn bij Taylor Swift?
2: Hooggeplaatst?
0: Nou, als in. Komen er ook royals, denk je?
2: Oeh, god, zij heeft natuurlijk de Obama's en zo. Ja, is dat royalty? Ja, dat is eigenlijk wel, hè? Een soort schamte aan royalty.
0: Ik bedoel wel echte royalties. Koningshuis, Engels Koningshuis.
2: Ja, wie zou je dan daar voor? Prins William of zo.
0: Ja, en Kate.
2: Meghan. Kate, ja, natuurlijk.
0: Nee, maar dan komt Meghan dan niet.
2: Oprah.
0: Oprah Winfrey. Ja.
2: Nog Oprah. Zie ik er nooit.
0: Dan ben je er wel ongeveer.
2: Einde.
4: Ja!

0: Wannabe van de Spice Girls. Het leuke is, Alfred van der Weetjes is volgende week vrij. Want die gaat dus naar die bruiloft van Taylor Swift.
1: Oh ja.
0: En je heeft net even de kleine lettertjes gelezen. Want ja, Alfred weet alles zolang hij het maar kan opzoeken. En jij wist te vertellen, Alfred, dat er dus alleen maar mensen komen die Taylor Swift persoonlijk kent.
2: Ja.
0: Nou, dat is duidelijk.
1: Haar 1400 beste vrienden.
0: Nee, maar dus geen royals die ze nooit heeft ontmoet.
3: Ik kan het nu denk ik ook wel vertellen.
0: Ja.
3: Ik ga niet op vakantie.
0: Nee, dat weet ik.
1: Ja. Je gaat aan de slag.
0: Ik dacht het al. Zou ik een tijd worden, Alfred? Zoek dat maar eens op.
1: Ja, Bart Arends.
0: Ja, goedemorgen. Hele weekend in touw op Conservatie. En hij is er gewoon weer, hè? Fris en fruitig.
3: Ja, nou,
0: in ieder geval fruitig.
1: Wat was het hoogtepunt, Bart?
3: Nou, ik vond het vooral opvallend dat er veel artiesten waren die daar tijdens het optreden emotioneel werden op het podium. En ook echt artiesten die al best wel lang op het podium staan.
0: Oh, omdat ze het zo heet hadden?
3: Nee. Ilse de Lange, Joshua Peter, dan weer veel jonger.
1: Ja,
3: en zo,
1: dat zag ik ook.
3: Suzanne van Suzanne Freek, die allemaal staan te kijken van holy moly, wat heb ik een vet vak. En Snelle, exact hetzelfde. Die zei op een gegeven moment in de studio van ik stond echt te genieten. Dat ik denk, wauw.
1: Hoe kwam dat dan? Wat maakt dat dan los?
3: Nou ja, dat probeer ik dus een beetje achter te komen. Het was echt gewoon, het is volgens mij daar het ultieme podium om te staan. Iedereen doet maximaal mee. Je horizon is natuurlijk fantastisch, je uitzicht is geweldig.
0: Ja.
3: Je staat met een topband en het zonnetje schijnt. Echt zo'n moment van, holy shit, wat is het leven mogelijk. Ja. Een beetje dat idee.
0: En het is ook een enorme mensenmassa als je dat ziet. En als je dat dan voor je ziet staan, ik kan me dat voorstellen.
3: 45.000, joh.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, en Joshua Pieter was geëmotioneerd omdat hij zijn jongensdroom zag uitkomen. Ja. En wat raakt die Ilse dan zo?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik heb het haar niet gevraagd. Maar ik zag op een gegeven moment echt zo staan, ook aan het einde van de optreden. Zij neemt het eigenlijk nooit voor lief, heb ik het idee. Ze staat altijd wat te kijken van wauw.
1: Ja. En ze draait al dat jaartjes mee.
3: Daarom. Dus dat vond ik eigenlijk het mooiste.
0: Ja, dat is toch mooi als je die verwondering nog steeds hebt.
3: Ja.
0: Dat is een goed teken.
3: Ja, zeker.
0: Dat hebben we ook iedere ochtend als jij piano speelt op Bart.
1: Wel waar.
0: Ja, wij zitten er gewoon bovenop, het is niet te geloven.
3: Zal ik even?
0: Ja, graag.
1: Zal ik even?
0: Ja, als je nu al niet wakker wordt, dan zal het morgen vroeg zijn. Ja, aan die wedstrijd tegen Marokko. Als jij denkt te weten, welk liedje gaat Bart straks aan het begin van zijn show draaien? Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen. En heel misschien krijg je straks de show aftrappen. Bart, mooie aan de slag.
3: Dankjewel.
0: Dit was Jan-Willem Zuidhof van maandag 29 juni. Heel fijn dat je erbij was.
1: Ja, maak er een hele mooie dag van. Blijf lekker luisteren naar Radio 2, want daar word je sowieso gelukkig van. En dan spreken wij elkaar morgenochtend weer. Tot dan.

0: is NPO Radio 2.
1: Ja, het stomme is, ik had hem dus weggegooid. Ja, die uitnodiging voor
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
13: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Goedemorgen, welkom op een zeer verkoelende maandagochtend. Kunnen we gerust zeggen, aan de slag komt er zometeen aan. Na het nieuws van 9 uur, Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. President Poetin heeft toegegeven dat Rusland door een moeilijke periode gaat en dat er in het land brandstoftekorten zijn. Die komen door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. In Moskou staan lange rijen, maar die vallen volgens verslaggever Wessel de Jong in het niet bij het platteland.
17: Uit de provincie komen natuurlijk veel schrijnende verhalen waar mensen waar je rijen van kilometers lang hebt en mensen al hun auto's gewoon aan de kant laten staan en met jerrycans gaan lopen. Je ziet filmpjes van mensen uit auto's die eigenlijk totaal in paniek zijn, dat ze niet weten wat ze moeten doen. En vergeet niet, het is natuurlijk nu de oogsttijd, dus ook de landbouw begint ook weinig diesel te krijgen voor de combines en zo om te oogsten. Dus het probleem is echt in heel Rusland nu op dit moment voelbaar.
16: Poetin hield een crisisvergadering over de brandstoftekorten en overweegt een verbod op de export van diesel. Volgende week maandag begint in Ankara de NAVO-top. En nu al voert Turkije strenge veiligheidsmaatregelen door. Honderden mensen zijn gearresteerd en in de hoofdstad is een demonstratieverbod van 14 dagen. Correspondent Kulsa Ercetin.
18: Nou, volgens de Turkse autoriteiten zijn deze mensen allemaal een gevaar voor de nationale veiligheid. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zeggen dat zo'n maatregel natuurlijk niet gebruikt mag worden om demonstratierecht bijvoorbeeld te belemmeren. Want dit zijn mensen die ook bijvoorbeeld waarschijnlijk zouden gaan demonstreren. Of dat kritische geluiden zo worden aangepakt en dat deze arrestaties niet als excuus gebruikt mogen worden.
16: In tegenstelling tot de NAVO-top in Den Haag vorig jaar gaat Ankara helemaal op slot. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd als bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat vindt de Raad voor Cultuur. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar geen vergoeding voor. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. De Canadezen werden helemaal gek.
11: The game was incredible. I think we had a lot of good chances. Such a huge step for Canada forward in the national field was just amazing.
16: Ja, de sfeer zat er dus goed in. Eerder trouwens ook op de tribune. Daar werd de wave ingezet. Een vrouw deed daar iets te enthousiast aan mee, want haar telefoon vloog over de reling naar beneden.
15: Jammer.
16: Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Verder is er vandaag veel ruimte voor de zon. Het is minder warm dan de vorige dagen. 21 tot 27 graden.
15: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Rijn Baardmans, goedemorgen.
19: Goedemorgen Bart. Het is drukker dan normaal op maandagochtend. De files met de meeste vertraging worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. We kijken bijvoorbeeld naar de A4 richting Amsterdam. Door de wegwerkzaamheden op de A44 is daar meer verkeer op de weg. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep sta je daarom een uur in de file.
16: Verbod op de export van diesel. Volgende week maandag begint in Ankara de NAVO-top. En nu al voert Turkije strenge veiligheidsmaatregelen door. Honderden mensen zijn gearresteerd en in de hoofdstad is een demonstratieverbod van 14 dagen. Correspondent Kulsa Ercetin.
18: Nou, volgens de Turkse autoriteiten zijn deze mensen allemaal een gevaar voor de nationale veiligheid. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zeggen dat zo'n maatregel natuurlijk niet gebruikt mag worden om demonstratierecht bijvoorbeeld te belemmeren. Want dit zijn mensen die ook bijvoorbeeld waarschijnlijk zouden gaan demonstreren. Of dat kritische geluiden zo worden aangepakt en dat deze arrestaties niet als excuus gebruikt mogen worden.
16: In tegenstelling tot de NAVO-top in Den Haag vorig jaar gaat Ankara helemaal op slot. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd als bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat vindt de Raad voor Cultuur. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar geen vergoeding voor. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. De Canadezen werden helemaal gek.
11: The game was incredible. I think we had a lot of good chances. Such a huge step for Canada forward in the national field was just amazing.
16: Ja, de sfeer zat er dus goed in. Eerder trouwens ook op de tribune. Daar werd de wave ingezet. Een vrouw deed daar iets te enthousiast aan mee, want haar telefoon vloog over de reling naar beneden.
15: Jammer.
16: Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Verder is er vandaag veel ruimte voor de zon. Het is minder warm dan de vorige dagen. 21 tot 27 graden.
15: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Rijn Baardmans, goedemorgen.
19: Goedemorgen Bart. Het is drukker dan normaal op maandagochtend. De files met de meeste vertraging worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. We kijken bijvoorbeeld naar de A4 richting Amsterdam. Door de wegwerkzaamheden op de A44 is daar meer verkeer op de weg. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep sta je daarom een uur in de file. Op de A12

0: geworden. In tegenstelling tot de NAVO-top in Den Haag vorig jaar gaat Ankara helemaal op slot. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd als bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat vindt de Raad voor Cultuur. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar geen vergoeding voor. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. De Canadezen werden helemaal gek. Ja, de sfeer zat er dus goed in. Eerder trouwens ook op de tribune, daar werd de wave ingezet. Een vrouw deed daar iets te enthousiast aan mee, want haar telefoon vloog over de reling naar beneden.
1: Oh, jammer.
0: Jammer. Het weer, in het zuidoosten nog een bui. Verder is er vandaag veel ruimte voor de zon. Het is minder warm dan de vorige dagen. 21 tot 27 graden.
1: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Rijn Baardmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart. Het is drukker dan normaal op maandagochtend. De files met de meeste vertraging worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. We kijken bijvoorbeeld naar de A4 richting Amsterdam. Door de wegwerkzaamheden op de A44 is daar meer verkeer op de weg. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep sta je daarom een uur in de file. Op de A12 richting Utrecht was een ongeluk gebeurd tussen Bleiswijk en Gouda. Zorgt voor grote vertraging in de regio. Inmiddels is de weg weer vrij en rijdt het beter door op de A12. 15 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, daar zijn ze bij knooppunt Gorkum aan de weg bezig. 20 minuten extra. En de A50 richting Arnhem, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoord. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 30 minuten langer over.
1: Dankjewel. Ik speelde net de eerste van het programma op de piano. En Anneke denkt te weten wat het is.
3: Wake me up before you go, go now. Take me dancing tonight.
1: En ook Rod die doet zijn best.
4: Wake me up before you go, go. Wham!
1: Kijk eens.
4: Mijn show.
1: Dankjewel. Hatsé. Wake me up before you go, go, wham, is het juiste antwoord inderdaad, die hoor je straks.
5: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven, in no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud, met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum.

0: Don't put your blame on me.
1: Ja, hij heeft natuurlijk een fantastische stem. En daar kwam hij zelf achter toen hij begon te zingen op het toilet. En het toilet heeft natuurlijk een heerlijke akoestiek. Het galmt daar behoorlijk. En het werd uiteindelijk de plek waar hij zich regelmatig terugtrok. Niet voor een sanitaire stop, maar om liedjes te zingen met zijn gitaar in zijn handen. Gewoon met zijn broek aan, maar wel zittend op het toilet met het deksel dicht. Zat hij daar weer, regelmatig. En daar heeft zijn toenmalig vriendin regelmatig opnames van gemaakt. Maar nu komt het erge. Die heeft ze stiekem doorgestuurd aan platenmaatschappijen en promoters. Ja, dat valt wel op natuurlijk, zo'n filmpje. Dus dat zei ze gaan kijken. En toen die stem ook nog eens fantastisch was, was hij zo aangenomen. En ging je dingen opnemen als dit, wat je net hoorde.

Magic Kingdom van No Doubt. Dames en heren, welkom aan boord van de Aan de Slag Express. Uw kaartjes zijn geldig. We rijden in sneltreinvaart van ontbijt naar lunch. Geniet lekker van het uitzicht. En het onboard restaurant met koffie en croissantjes. Koffie en natuurlijk de grootste top 2000 klassieker zoals deze. De Doobie Brothers.

Donderdag, vrijdag en zaterdag kwamen we live vanaf Concert at Sea. Wij hebben daar hele mooie opnames gemaakt. Veel dingen heb je al live gehoord. Maar ook vandaag gaan we regelmatig toffe optredens aan je laten horen. Je kunt zelfs meekijken, hè, via de NPO Radio 2-site. Nou, onder

0: 3, 2, 1, live op Concert at Sea 2026 was Bent. En ik had beloofd dat je kon meekijken via de stream. Maar dat ging niet helemaal goed. Je zag één keer in de 20 seconden zag je de rug van Bente. En dat was het ongeveer. En ik denk dat sommige systemen hier in de studio de hitte niet overleefd hebben.
1: Ik denk het ook.
0: We gaan nog even naar kijken. Ja. Ja. Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het totaal was vorig jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder de aangescherpte normen van het kabinet. De Verenigde Staten en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. En ook mogen schepen weer vrij door de straat van Hormuz varen. Dat melden Amerikaanse media. En ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Er zijn veel meer meldingen binnengekomen over vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen. Het aantal verdubbelde bijna in een jaar tijd naar 149 meldingen. En bij een groot deel was geen arts betrokken. Steeds vaker zijn het allerlei vage online bestelde producten die risicovol zijn. En Danny Makkely gaat voor de derde keer op dit WK een wedstrijd fluiten. De 43-jarige Nederlander neemt morgen de 8e finale tussen Frankrijk en Zweden voor zijn rekening. Het weer in het zuidoosten, nog een bui. Verder is er vandaag veel ruimte voor de zon. Het is minder warm dan de vorige dagen, 21 tot 27 graden.
0: Ja, het is beter te doen inderdaad. Ja. Carmen, dankjewel. Rijn Baartmans bij de AWB, hoe is het op de weg?
2: Ja, het is nog steeds drukker dan normaal. De files nemen af, maar er staat nog 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste vertraging die staat op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 24 kilometer met een klein uur vertraging. Op de A12 richting Den Haag, daar is het erg druk tussen Maarn en knooppunt Lunetten. 20 minuten door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. En op de A50 richting Arnhem heb je 20 minuten vertraging tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. Ook dit komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht.
0: Dankjewel. Als je net aangekomen bent op kantoor en je hebt wel zin in een leuk spelletje zometeen. Ik ga een liedje laagje voor laagje opbouwen en dan mag je het nummer raden. En je hoeft het niet even naar de studio, je kunt er namelijk ook helemaal niks mee winnen. Het is gewoon leuk als je daar ter plekke speelt. Kan ook met iemand thuis zijn. Klein weddenschapje afleggen, wat de ander krijgt op het moment dat jij het goed hebt. En raden.

Coldplay, Michael Jackson ook gedraaid. En Billie Jean, zoals beloofd. En lekker laagje voor laagje. Een nummer dat laag voor laag opbouwt. Dan beginnen we met de drums. Dan komt er een tamboerijntje bij. Een bas, een gitaartje, een fluitje. En dan pas wordt duidelijk welk nummer het is. Omdat de zang dan duidelijk begint. Maar misschien heb jij hem al eerder. Raad het en wed met iemand om je heen.

Zaterdag is het zover. Hoehoe, zegt Francine zojuist via de NPO Luisterapp. En daar klopt het na. Donderdag, zaterdag, zondag en dinsdag staat Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Dat is een romantic tour. Ja, er zijn meer luisteraars hoor, die er zin in hebben. Snap ik ook wel. Als je auto verkocht hebt of je huis voor de gedeeltelijk, dan heb je er ook wel zin. Dure kaartjes, maar gaaf concert. Komt eraan binnenkort. Ik draai de

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Goedemorgen, je luistert aan de slag met zometeen uiteraard weer heerlijke muziek. We spelen het 60 seconden spel, de altijd fijne maandag. Dan zet je namelijk altijd de huisgoor neer, tot dinsdag. Maar eerst luister naar het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het leger krijgt de komende jaren veel meer wapensystemen die je op afstand kunt besturen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar al in handen is van de NOS.
7: Alle krijgsmachtonderdelen krijgen met de onbemenste systemen te maken. De marine bijvoorbeeld zal worden versterkt met onder andere relatief eenvoudige schepen met minimale of geen bemanning. De landmacht wordt uitgebreid met een zogenoemd gelaagd systeem van drones, counterdrones en elektronische oorlogsvoering. En de luchtmacht krijgt ook onbemenste systemen, staat er, maar die worden niet nader toegelicht.
6: Defensie wil goedkopere wapensystemen, dus onder meer drones om drones mee te bestrijden. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. En om dit allemaal te bereiken wil Defensie samen met de Nederlandse defensieindustrie een ontwikkellab. Het kabinet wil mensen die thuis worden geïntimideerd, gepest en geïsoleerd beter beschermen. Er wordt gewerkt aan een wet die psychische mishandeling strafbaar maakt. Het idee is dat daders hiermee sneller te vervolgen zijn, waardoor escalatie in huiselijk geweld kan worden voorkomen. Iemand doet dan ook misschien sneller aangifte. Nederland is wel een beetje laat, want in andere landen is psychische mishandeling al langer strafbaar. De Oranjebus reist met het Nederlands elftal mee naar Mexico. De dubbeldekker reed onder massale politiebegeleiding de stad Monterrey binnen.
8: En ze hebben het gehaald dus. Een tocht van dagen, ruim 1800 kilometer. Maar de bus is dus op tijd hier in Monterrey. Op tijd voor de Oranjemars.
9: Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. We laten het gewoon op ons afkomen. Het zou best eens kunnen zijn dat het de grootste parade wordt die we ooit gedaan hebben.
6: En in Maasbracht is het gelukt om de langste frikandel ter wereld te bakken. In een heel lange, dunne frituurbak. Met de actie werd ook geld opgehaald voor KWF-kankerbestrijding. Het streefbedrag was €50.000. Het hele dorp zag dat het oude record van 20 meter eraan ging. In de frituurbak lag een frikandel van ruim 41 meter.
10: Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
6: Ja, en er werd inderdaad ook heel veel geld opgehaald voor KWF-kankerbestrijding. De actie bracht €65.000 op.
5: Hadden ze ook een 41 meter lang plastic bakje? Of moest je hem gewoon uit de frituur eten?
6: Nee, het was echt een hele lange bak.
5: Nee, maar het plastic bakje waar die in moet.
6: Waar die in moet, ja, dat weet ik dan weer niet. Het weer, vandaag is het zonnig, maar ook af en toe bewolkt. Het wordt maximaal 27 graden.
5: Dankjewel. Rijn Baartmans bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
11: Dag Bart. De files nemen af, maar het blijft drukker dan normaal. 130 kilometer file in totaal. Het is onder andere druk op de A2 richting Utrecht vanwege wegwerkzaamheden op de A27. Daarom sta je tussen Rosmalen-West en Waardenburg in de file. 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Amsterdam is het druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A44. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 40 minuten oponthoud. De A12 richting Den Haag tussen Drieberg en knooppunt Lunette. 10 minuten, want daar staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht. En tot slot de A27 richting Gorkum. Wegwerkzaamheden zorgen voor vertraging tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 10 minuten oponthoud.
5: Dankjewel. Zometeen draai ik I Follow Rivers van Leaky Lee. Maar welke Belgische band had in 2010 een enorme hit met een cover van dat nummer? Als je het weet, app het zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp. En speel mee zometeen.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus...
14: Het oude record van 20 meter draan ging. In de frituurbak lag een frikandel van ruim 41 meter.
10: Yes, het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
14: Ja, en er werd inderdaad ook heel veel geld opgehaald voor KWF-kankerbestrijding. De actie bracht €65.000 op.
5: Hadden ze ook een 41 meter lang plastic bakje? Of moest je hem gewoon uit de frituur
14: eten? Nee, het was echt een hele lange bak.
5: Nee, maar het plastic bakje waar die in moet.
14: Waar die in moet, ja, dat weet ik dan weer niet. Het weer vandaag is het zonnig, maar ook af en toe bewolkt. Het wordt maximaal 27 graden.
5: Dankjewel. Rijn Baartmans bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
11: Dag Bart. De files nemen af, maar het blijft drukker dan normaal. 130 kilometer file in totaal. Het is onder andere druk op de A2 richting Utrecht vanwege wegwerkzaamheden op de A27. Daarom sta je tussen Rosmalen-West en Waardenburg in de file. 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Amsterdam is het druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A44. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 40 minuten oponthoud. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. 10 minuten, want daar staat...

0: Dag Bart. De files nemen af, maar het blijft drukker dan normaal. 130 kilometer file in totaal. Het is onder andere druk op de A2 richting Utrecht vanwege wegwerkzaamheden op de A27. Daarom sta je tussen Rosmalen-West en Waardenburg in de file. 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Amsterdam is het druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A44. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 40 minuten oponthoud. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. 10 minuten, want daar staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is weer dicht. En tot slot de A27 richting Gorkum. Wegwerkzaamheden zorgen voor vertraging tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 10 minuten oponthoud.
1: Dankjewel. Zometeen draai ik I Follow Rivers van Licky Lee. Maar welke Belgische band had in 2010 een enorme hit met een cover van dat nummer? Als je het weet, app het zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp. En speel mee zometeen.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
1: Aan de slag.

0: die Phil Lynott van Thin Lizzy, die was een groot afnemer van drugs. Medemuzikanten hebben ook wel eens gezegd, niemand nam meer drugs dan hij. En hij wil eens staan praten met tegen de afbeelding van een teddybeer op het behang. Hele discussies voerde hij dan, nou, daar ben je best wel ver heen. En hij heeft ooit drugs gebruikt samen met Bob Geldof. En daarna zouden ze nog een nummertje gaan maken. Maar Phil Lynott nam het iets letterlijk. Hij stelde voor om een nummertje te maken met de vrouw van Bob Geldof. En waar die bij stond, hè, voor duidelijkheid. En zo zijn er legio bizarre gebeurtenissen waarbij Phil Lynott drugs heeft misbruikt, echt. Dat is hem uiteindelijk ook fataal geworden. Op kerstavond 1986 begonnen ze organen te begeven. En kort daarna is hij overleden. Maar gelukkig heeft deze artiest genoeg prachtige platen opgenomen in zijn relatief korte leven, die we met liefde draaien op NPO Radio 2.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: Radio 2.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn. Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel. Kandidaat van vandaag is Mente, 52 jaar oud uit Bedum. Goedemorgen, Mente.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Jij hebt in 2017 een keer meegedaan aan het 60 seconden spel. En dat was echt een snerteditie. Want
1: ja, dat was inderdaad een volledige snerteditie.
0: Hoeveel vragen goed had jij?
1: Volgens mij 6.
0: Ja, dat wil je graag een keer verbeteren. En ik gebruik bewust het woord snert, want jij vertelde toen al, en daardoor kan ik me jou nog herinneren, dat jij drievoudig wereldkampioen snertmaker bent. Dus je bent daar heel goed in.
1: Ja, dat is mijn specialiteit, ja, klopt.
0: Ja, en je hebt ook nog een keertje snert gebracht hier in de studio. Die was echt superlekker, naar aanleiding van dat gesprek. En nu heb je zoiets van, nou, ik wil gewoon een keer revanche. En het is nu 10 jaar later, en je gaat het gewoon nog een keertje proberen.
1: Ja, mijn maak is beleven.
0: Zo is het ook. En waarom gaat het nu wel goed? Heb jij 10 jaar lang getriviant en 30 second en alles wat nog meer?
1: Nee, ik hoor de vraag. Ik denk van ik antwoord en we gaan zien wat er gaat gebeuren.
0: Heel goed. Vraag nummer 1 heb je inderdaad gehoord. Welke Belgische band had in 2010 een enorme hit met een cover van I Follow Rivers?
1: Triggerfinger.
0: Heel goed. Ik start de tijd. Hier is vraag nummer 2. Hoeveel dagen heeft de maand juni?
1: 30.
0: Als je iemand lastige vragen stelt, dan leg je met vuur aan de
1: schenen.
0: In welke band zitten de zusjes Jacqueline en Anne Govaert?
1: Cressip.
0: Hoe heet het bij golf als je de bal in 1 keer in het putje slaat?
1: Hole in one.
0: En reken deze som uit. 3 keer 15.
1: 3 keer 15 is 45.
0: Van wie zijn de hits Scar Tissue, Californication en Can't Stop?
1: Red Hot Chili Peppers.
0: En wie schreef de verhalen van Jip en Janneke?
1: Annie M. G. Smit.
0: Bij welk land hoort het eiland Mallorca?
1: Pas.
0: Van welke artiest zijn fans bekend als de Swifties?
1: Taylor Swift.
0: Welk muziekinstrument staat vaak in de hal van een treinstation?
1: Dat is een piano.
0: Maak de titel af. Een goed begin is...
1: Het halve werk.
0: En van welke band was Sting de zanger?
1: Police.
0: Welke dag is het na overmorgen?
1: Overmorgen, dat is donderdag.
0: Hoe lang duren 2 reguliere voetbalwedstrijden samen?
1: 180 minuten.
0: En dat is keurig binnen de tijd. Dat was hem. Dat was vraag nummer 15. Ik kan je nu al vertellen, Mente, je hebt het beter gedaan dan de vorige keer. Dat is een ding wat zeker is. Mooi. Want je had de eerste 8 vragen al helemaal goed. Dus dat zijn er sowieso al 2 meer dan de vorige keer. Mallorca hoort bij Spanje. En daarna had je ze ook allemaal weer goed. Dus we trekken er maar eentje af. Je hebt gewoon 14 vragen. Goed, man!
1: Zo, dat moet je zeggen.
0: Ja, stoor niet normaal. Dat is meer dan 2 keer zo goed.
1: Ja.
0: En kan je nagaan, zit ik ook te denken, wat je over 10 jaar neerzet aan school?
1: Ja, maar dan moet van de week maar even een keer een bakje snert doen, of in de winter.
0: Ja, nou, ik wil zeggen. Ik moet zeggen dat ik nu op dit moment niet zo heel erg aan snert denk, maar je bent van harte welkom als de temperaturen weer onder nul gaan.
1: Is goed, gaan we doen.
0: Vond mooi dat je meespeelde, Mente. Fijne dag vandaag.

0: 5 and everybody get up. Op Radio 2, waar het 10:30 is geworden. Carmerville is hier met de hoofdpunten van het nieuws.
1: 5 dagen na de 2 aardbevingen in Venezuela is de hoop op de redding van mensen die vastzitten onder het puin nog niet opgegeven. Ook Nederlandse hulpverleners zoeken mee. Vanochtend waren ze op een plek waar pas nog contact is geweest met 5 mensen. Of zij nog leven is niet duidelijk. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt vandaag burgemeester Halsema van Amsterdam. Het gaat vooral over de avondklok die in 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact, maar ze ging er toch mee akkoord om de landelijke politiek niet in de weg te zitten. Bij een verfabriek in Venray woedt een grote brand. De brandweer is massaal aanwezig. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookwolk zichtbaar. 2 vrienden uit Nijmegen gaan meedoen aan de Garbage Run. En dat is een roadtrip over de mooiste wegen van Europa in een oude auto van maximaal 1000 euro en minimaal 20 jaar oud. De 2 hebben een oude, ja, groen-rood-zwarte Chrysler Grand Voyager uit 1999. Die hebben ze gekocht voor 6 kratten bier. En die moet eind augustus helemaal naar Moldavië rijden.
0: Wauw, wat ja. Gek hoor, met je overdekte rolschaat zoiets te gaan doen.
1: Knap, hè? Ja. Ja, is ook helemaal in de kleuren van Nijmegen dus. Ook met de Waalbrug op de zijkant. Het nummer 024 erop, dus ja, zij gaan ervoor.
0: Tof.
1: Het weer, vandaag is het zonnig, maar ook af en toe bewolkt. Het wordt maximaal 27 graden.
0: Dankjewel. Zou kunnen dat je ergens een file treft. Dan is het misschien nu wel fijn van tevoren om te weten waar je omheen kan rijden. Rijn Baartmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, we gaan naar de laatste files van de ochtendspits. Het is iets drukker dan normaal, met 90 kilometer in totaal. Op de A2 beland je in de file richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Dat komt allemaal door de wegwerkzaamheden op de A44. 30 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. Doe je er een kwartier langer over.
0: Dankjewel. Zin in een pareltje van Bryan Adams. She's only happy.

0: dagenlang de beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij. We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.

Ik zing, Zoe Levi. En sneller, live op Concert at Sea. Ja, en ik hoef je niet te vertellen wat voor weer het was afgelopen weekend. Maar door code rood konden sommige festivals en evenementen helaas niet doorgaan. Zoals een festival in Woerden en Snelle zou daar eigenlijk staan. Maar is een dag eerder naar Zeeland gekomen, omdat dat dus niet doorging weer. En daarom kon hij ineens op het Concert at Sea podium meedoen met Suzanne Freek en met Zoe Levi. En die opname hoorde je zojuist voorbij komen op NPO Radio 2. Dames en heren, even maximaal genieten met Nothing But Fiends. Evolution is dit!

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
17: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Ik hoor zo graag van je als je al een hele tijd wil meezwemmen met de Top 2000 Shuffle en het vandaag dan ook echt wil. Laat het ons weten door je naam even te appen via de NPO Radio 2 of de NPO Luisterapp. Het is tijd voor het nieuws van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie om gelijke kansen te creëren. Dat belooft premier Jette. Hij had daarover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij vinden dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Rusland heeft door alle Oekraïnse drone-aanvallen op olieraffinaderijen een brandstoftekort. President Poetin heeft dat voor het eerst toegegeven. In bijna alle regio's mogen mensen maar een beetje benzine tanken en er staan lange rijen voor de pompstations. Toch probeert Poetin net te doen alsof de problemen niet zo groot zijn, zegt verslaggever Wessel de Jong.
1: Hij zei bijvoorbeeld, even de benodigde benzinesoorten zijn nu eventjes niet altijd voorradig. En volgende maand is alles weer geheel op tijd. We zullen zorgen voor betere bescherming natuurlijk van onze raffinaderijen. Maar ja, dan komt eigenlijk alles wel weer goed.
19: Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Volgens haar kregen sommige mensen het veel moeilijker dan anderen, zo zei ze voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. Gaat het Nederlands elftal het redden of wordt het toch Marokko? Veel mensen denken dat het een spannende wedstrijd gaat worden op het WK in Mexico. Alleen die tijd, hè, 3:00 s'nachts. Opblijven of de wekker zetten en wat doe je met kinderen? Mogen die kijken?
2: Hier een moeder met 2 jonge kinderen. Gaan jullie voetbal kijken vannacht?
3: Ja.
2: Ja? Mag je kijken van je moeder? Ik hoor de moeder zeggen, niet liegen. Het is heel laat, hè?
3: Ja. Ja, mijn moeder wel, maar mijn vader gaat me wel wakker maken.
2: Vader gaat ze stiekem wakker maken? Nee, dat gaat niet gebeuren. Want?
3: Morgen school.
2: Ja. Dus het mag gewoon niet.
3: Nee.
19: Volgens slaapdeskundigen is het beste om voor te slapen en na de wedstrijd, als het kan, nog een dutje te doen van maximaal 2:00.
18: Ja, wat ik ook wel hoor, is mensen die het gewoon om 5:00, 5:30 de wekker zetten. En dan gewoon uiteraard geen nieuws-apps openzetten. En dan gewoon de wedstrijd terugkijken.
19: Oei, ja. Ja. Dan moet je inderdaad echt alles uitzetten, ja.
18: Ja,
19: ja, dat vind ik wel een dingetje, hoor.
18: Ja, ja, nee, jij blijft op.
19: Ja, ik ga wel mijn wekker zetten. Ja, natuurlijk.
18: Oh, jij bent, dat scheelt ongeveer een 30 minuten eerder
19: ja,
18: op voor jou.
19: Ja, voor mij maakt het echt niet zoveel uit. Dus,
18: nee.
19: Ja, dat weer van vandaag. Het is zonnig, maar ook af en toe bewolkt. Het wordt maximaal 27 graden.
18: Dankjewel. Een verkeersupdate krijg je van Rijn Baarnmans van de ANWB.
20: 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A4 richting Amsterdam loopt het vast tussen Zoeterwoude-Dorp en Roelof Arendsveen. Het is daar al heel de ochtend druk door werkzaamheden op de A44. 30 minuten vertraging. Op de A7 richting de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Vanaf Oudeschans kun je er een kwartier bij rekenen. Op de A67 richting Eindhoven beland je in de file tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. 9 kilometer met 32 minuten vertraging. En tot slot nog een update vanuit de NS. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht tot ongeveer 11:45 vanmiddag.
18: Dankjewel.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Kantoorbewoners?
19: Ja. Dan moet je inderdaad echt alles uitzetten, ja.
18: Ja.
19: Ja, dat vind ik wel een dingetje, hoor.
18: Ja? Ja, nee, jij blijft op.
19: Ja, ik ga wel mijn wekker zetten. Ja, natuurlijk.
18: Oh, jij bent, dat scheelt ongeveer 30 minuten eerder
19: ja,
18: op voor jou.
19: Ja, voor mij maakt het echt niet zoveel uit. Dus,
18: nee.
19: Ja, dat weer van vandaag. Het is zonnig, maar ook af en toe bewolkt. Het wordt maximaal 27 graden.
18: Dankjewel. Een verkeersupdate krijg je van Rijn Baarnmans van de ANWB.
20: 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A4 richting Amsterdam loopt het vast tussen Zoeterwoude-Dorp en Roelof Arendsveen. Het is daar al heel de ochtend druk door werkzaamheden op de A44. 30 minuten vertraging. Op de A7 richting de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Vanaf Oudeschans kun je er een kwartier bij rekenen. Op de A67 richting Eindhoven beland je in de file tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. 9 kilometer met 32 minuten vertraging. En tot slot nog een update vanuit de NS. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht tot ongeveer 11:45 vanmiddag.
18: Dankjewel.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis.

0: Grenscontroles. Vanaf Oudeschans kun je er een kwartier bij rekenen. Op de A67 richting Eindhoven beland je in de file tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. 9 kilometer met 32 minuten vertraging. En tot slot nog een update vanuit de NS. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht tot ongeveer 11:15 vanmiddag.
1: Dankjewel.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
11: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000

0: accountjediscounter.nl.
1: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Aan de slag.

radioprogramma. Je gaat meedrummen, dat je mee gaat luchtgitaar spelen of meezingen met de muziek die we draaien. En dat laatste is waarschijnlijk gebeurd met Dolly Dots. Met het catchy refrein van Love Me Just A Little Bit More. Totally Hooked On You. Na Melee ook gedraaid.

0: Red Hot Chili Peppers. Road Trippin' op Radio 2. Lenny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij probeert al heel lang mee te doen aan de Top 2000 Shuffle.
1: Ja.
0: En dat is gelukt.
1: Ja,
0: dat
1: kun je wel zeggen. Ja, het is eindelijk gelukt.
0: Eindelijk gelukt. Je gaat een liedje kiezen en je vindt het leuk om die verantwoordelijkheid te pakken.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd leuk.
0: Waar hoop je op?
1: Als ik een keuze heb. Sorry?
0: Waar hoop je op qua muziek? Qua muziekstijl?
1: Daar hoop ik op. Nou ja, eigenlijk hou ik van alles. Dus het kan een mooi Nederlands talig nummer zijn. Het kan iets Amerikaans, Melissa Etheridge, Supertramp, Alan Parsons Project. Nou ja,
0: nogal
1: gevarieerd.
0: Niet? Nee, oké. Okay. Ik ga gewoon even wat instarten en ik hoor wel even wat je leuk vindt.
2: 597.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat klinkt
1: wel leuk, ja. Maar nou niet echt helemaal top.
0: Nee, dus je gaat hem uitzetten, denk ik.
1: Ja.
0: Ja.
2: 515.
1: Nee. Die doen we ook niet.
0: Nee? Nee, ik wacht op het codewoord uit, hè? Want daar reageert de computer op.
1: Oké. Okay.
2: 1784.
1: Uit.
0: Ja? Maar je twijfelde wel eventjes. Je had ongeveer een seconde of acht nodig.
1: Ja, ik twijfelde wel even. Ja, precies. Ja.
0: Ja, nou ja. Er zijn er nog maar twee over, hè?
1: Ja, ja. Weet het.
0: Nou.
2: 1742.
1: Nee.
0: Het wordt de laatste.
1: Sorry, ja. Het wordt over de laatste.
0: Het wordt de laatste.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja. En je houdt van alles, maar het wordt nummer 5. Het is heel vaak zo bij mensen die zeggen dat ze heel breed van muziek houden. Eens even luisteren wat je hiervan vindt.
2: 79.
1: Yes, ja.
0: Ja?
1: Helemaal goed.
0: Maar is dit een waterig zesje, of een 7, of een 8? Of het...
1: Nee, dit is wel een 8.
0: Oh, ja. Dan is het echt, als ik jouw stem zo moet geloven, het hoogste cijfer wat je tot nu toe voor de 5 tracks hebt gegeven die in de show van zaten.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan
1: ja,
0: wordt het maximaal genieten.
1: Goed. Ja, ga ik doen.
0: Lenny is al eindelijk in de shuffle.
1: Ja, nou, ik vond het fantastisch.

0: David Guetta en Teddy Swims. Zorg voor 11:30 op de klok. Hier is Carmerville.
1: Goedemorgen. De hitte die Nederland heeft verlaten veroorzaakt nu problemen in buurlanden. De Duitsers kampen door de hitte en droogte met veel natuurbranden. Door een stroomstoring rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en ook niet tussen Rotterdam en Breda. Seinen en wissels kunnen niet worden bediend. Volgens de NS is er nu geen treinverkeer mogelijk van Rotterdam naar het zuiden. Vandaag begint Wimbledon zonder de grote ster Carlos Alcaraz, maar met onder andere Botik van de Zandschulp, en die kijkt er erg naar uit.
2: Gras ligt er mooi bij, klassiek toernooi, iedereen in het wit. Maar ik denk ook een van de leukste toernooien van het jaar, een van de mooiste. Ja, en ik kom altijd hier met heel erg veel plezier terug.
1: Van de Zandschulp speelt over een half uur en ook Jesper de Jong komt in actie. Hij begint zijn partij op Wimbledon niet voor 4:00. Volgens het KNMI waren er bij het zware onweer van afgelopen weekend in een dagtijd 300.000 ontladingen. En dat komt bijna nooit voor. Er viel ook veel regen. In Wilnis bijvoorbeeld liepen tuinen en huizen onder. En daar kroop een schildpad die al 14 jaar in een garage woont op bubbeltjes plastic. En zo maakte hij dus in feite zijn eigen luchtbedje daar.
0: En zagen hem geen zin om te zwemmen vandaag.
1: Nee, ze zagen hem zo voorbij komen drijven. Het weer zonnig, maar ook af en toe bewolkt. Het wordt maximaal 27 graden. Vanaf woensdag kan er soms een bui vallen.
0: Dankjewel. Rijn Baardmans bij de ANWB. De situatie op de weg. Leg eens uit.
3: Dag Bart. Nou, er staat 75 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Hoe kan het ook anders? De Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 20 minuten extra. En we blijven nog even op de A12 richting Den Haag. Want tussen Woerden en Bodegraven is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en ook hier heb je 20 minuten vertraging. Dan de A15, Gorkum richting Nijmegen, tussen Ochten en Andelst. Daar staat een kapotte vrachtauto, de rechte rijstrook is er dicht en je hebt 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Drie platen per rij, reclamevrij. Wat dacht je van Bon Jovi? Keep the Faith, Marjo, Lady, Hear Me Tonight. Maar eerst The Police.

0: Aan de slag voor Avrotros op NPO Radio 2 met Bon Jovi en Keep the Faith. Ik zat afgelopen week te kijken op Instagram. En die kwam op een gegeven moment op het kanaal van Adriaan Persons. Is een Nederlands artiest, heeft vroeger in Rondé gezeten. Is eruit gegaan en maakt nu hele toffe solo dingetjes. En ik hoorde op een gegeven moment een kleine snippet van een bepaald liedje. Dat hij daar presenteerde. En ik dacht, zo, maar dit is een leuk liedje. Hè? Dus ik heb even gereageerd. Zeg, wat is dit voor liedje? Oh, dat is het liedje Een Andere Jij. Oké, en is het uit? Nee. Is het af? Bijna. Oké, wanneer is het af? Maandag. En is het dan uit? Nee. Wanneer komt het? De chrono niet. Maar mag ik het wel draaien? Ja. Nou, ik vind het gewoon zo'n leuk liedje dat ik dacht, weet je wat? Het is misschien niet uit, maar het is wel te gek om te horen. Een Andere Jij, Adriaan Persons.
1: Mag de

voor niet uit, het is nergens te vinden. Het staat diep op Spotify, het is hartstikke vers. Adriaan Persons en een andere jij. Mooie tekst ook. Ik zoek iemand met dezelfde lach en hetzelfde lijf, maar dat jij dan wel bij me blijft. Schattig wat af. Gedraaid op NPO Radio 2. Ah, deze is al wat langer uit. Die staat al wat langer op Spotify. Groot hit in 1983, Lionel Richie. All Night Long.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Goedemiddag. Zometeen lunch ik lekker met je mee, samen met Bob Marley en Adele. Maar eerst het laatste wereldnieuws en dat hoor je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
1: Hey Tim, goedemiddag. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, zegt de rechtbank. Daarom krijgt ze een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam via de Volkskrant naar buiten. Donker zelf zei dat ze van niets wist. Volgens de rechter is van de beschuldigingen ook niets bewezen. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. En een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen. Vaak gaat het om medicijnen die niet bij de apotheek zijn gehaald.
2: Tot 40% van de meldingen die wij krijgen blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. De NS verwacht dat het tot na middernacht gaat duren voordat het is opgelost. En de champagne staat koud in Heerenveen, want vandaag moet duidelijk worden of de schaatswedstrijden van de Olympische Winterspelen in 2030 in Tialf worden gehouden. Het IOC was al akkoord en alleen de Franse organisatie moest nog ja zeggen. Volgens sportverslaggever Joost Smedema is het eigenlijk al beklonken. Voor vanavond is er ook al een persconferentie aangekondigd.
3: En dan zullen ze wat meer toelichting gaan geven over het hele project. Want ja, wie gaat het allemaal betalen eigenlijk? Het is best wel duur. De overheid zal waarschijnlijk gaan bijspringen, maar hoeveel? En er zijn nog andere vragen. Waar komt het Olympisch dorp? Waar gaan die schaatsers straks overnachten? Daar gaan we vanavond allemaal meer over te horen krijgen.
1: Vertegenwoordigers van sportkoepel NOC-NSF, Tialf en de Nederlandse overheden praten al ruim 2 jaar met de Fransen. Het weer, zon en stapelwolken bij 21 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En morgen weinig verandering.
0: Gaan we naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans. Waar staat het stil, Rijn?
4: Goedemiddag Tim. Nou, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je in de file vanwege de Duitse grenscontroles. Een kwartier oponthoud hier. En op de A12 richting Arnhem staat het vast tussen de Duitse grens en Duiven. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten vertraging. En nog één file op de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwerbrug is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Tot slot nog de A15 Gorkum richting Nijmegen. Er staat een vrachtwagen met pech en lekke band tussen Elst en Bemmel. 20 minuten en de rechte rijstrook is dicht.
0: Dankjewel, Rijn. Zometeen de lunchshow. Nathan is er ook weer bij. Dag, Nathan.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Een beetje Duitse klank.
5: Ja, ik heb een klein Duitse tongvalletje opgelopen dit weekend.
0: Ja, je bent in Hamburg geweest.
5: Zeker.
0: Dat is echt een stad die is gebouwd op hitte, hè?
5: Nee, dat is het. Oh. Noorden van Duitsland hebben ze normaal geen airco nodig.
0: Hoeveel graden was het?
5: 40.
0: Lekker.
6: 3 is voor jou.
0: Ja, die derde plaat, daar gaan we het over hebben. En dan gaan we geen Duitse plaat draaien. Tenminste, nou ja, misschien dat zou kunnen. Komende nacht speelt Nederland namelijk tegen Marokko. Tijdens het WK om 3 uur. Ga jij je wekker zetten eigenlijk?
5: Nee.
0: Nee, ik zit te twijfelen. Maar ik denk dat het ook antwoord nee is, eerlijk gezegd. Maar goed, we zoeken wel een liedje over een nachtje doorhalen.
5: Oh, leuk.
0: Dus dat kan echt alles. Dat kan ook wel Duits zijn natuurlijk, hè?
5: Ja, ja. Zeker.
0: Dan, we weten met de NPO Luisterapp een liedje over een nachtje doorhalen.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Minder betalen voor je autoverzekering?
0: Laat dan.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Een beetje Duitse klank.
5: Ja, ik heb een klein Duitse tongvalletje opgelopen dit weekend.
0: Ja, je bent in Hamburg geweest.
5: Zeker.
0: Dat is echt een stad die is gebouwd op hitte, hè?
5: Nee, dat is het. Oh. Noorden van Duitsland hebben ze normaal geen airco nodig.
0: Hoeveel graden was het?
5: 40.
0: Lekker!
6: 3 is voor jou.
0: Ja, die derde plaat, daar gaan we het over hebben. En dan gaan we geen Duitse plaat draaien. Tenminste, nou ja, misschien dat zou kunnen. Komende nacht speelt Nederland namelijk tegen Marokko. Tijdens het WK om 3:00 ga jij je wekker zetten eigenlijk?
5: Nee.
0: Nee, ik zit te twijfelen. Maar ik denk dat het ook antwoord nee is, eerlijk gezegd. Maar goed, we zoeken wel een liedje over een nachtje doorhalen.
5: Oh, leuk.
0: Dus dat kan echt alles. Dat kan ook wel Duits zijn natuurlijk, hè?
5: Ja, ja. Zeker.
0: Laat maar weten met de NPO Luisterapp een liedje over een nachtje doorhalen.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20%.

0: heb een liedje over een nachtje doorhalen.
1: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elk

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
0: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Annemiekes A-lunch.
5: Avrotros. Zomer op je radio.
6: Het is hier oergezellig.

0: Adele. Op het moment een muzikale pauze, dus dat moeten we doen met de nieuws hè, van haar als dat ergens opduikt. Nou, afgelopen weekend werd ze gespot tijdens een concert van Bad Bunny in het stadion van Tottenham.
1: Leuk.
0: Ja, dus dat is het laatste nieuws. Ja.

0: op zijn stem.
1: Zeker.
0: Komt door afgelopen weekend heerlijk in Hamburg. Daar rondgelopen. Heel cultureel verantwoord musea bekeken natuurlijk.
2: Dat was eigenlijk niet te doen. We zijn gewoon maar gaan fietsen.
0: Ja, tuurlijk. Dat weer.
2: Dat was het enige wat kon zo'n beetje.
0: Bijzondere dag trouwens vandaag, 29 juni 2026. Op meerdere vlakken. Want 29 juni 2026
2: is
0: de dag dat in Haarlem de honkbalweek is aangebroken. Veel plezier daar. En vandaag wordt ook de toekomst van Moerdijk besproken. Als er überhaupt de toekomst is voor Moerdijk, laten we eerlijk zijn.
2: Mooi.
0: Raccoon opent de zomerconcert in het Concertgebouw. Quackery Porter die staat in het Olympisch Stadion. En ik ben jaloers op iedereen die er naartoe gaat. Heel veel plezier, want hij speelt met het Metropoolorkest. Dat is prachtig. En deze maandageditie van de A-Lins kun je natuurlijk ook weer een peper- en zoutstel winnen. Door links te bedenken tussen twee platen. Natuurlijk ook heel veel muziek. Wat wil je horen? Misschien wel een vergeten liedje. Je mag het nu al doorgeven met de NPO Luisterapp. En uiteraard...
3: 3 is voor jou.
0: Ga je kijken? Dat is de vraag. Kijken naar de wedstrijd Nederland-Marokko in Mexico vanavond. Een liedje over een nachtje doorhalen. Wendy had het over Brabantse nachten zijn lang van Agi Ribbens. Goed gevonden. Fem en heel veel anderen die kwamen met...
4: Hier de hele nacht met mij.
0: Ja, hoor.
4: Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij?
0: Dus Johnny is een dansje de hele nacht met mij. En Marion, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ga jij eigenlijk doorhalen vanavond of vind je het wel gezegend?
5: Nou, ik had het graag gedaan, maar ik moet morgen werken. Ik vind niet verantwoord.
0: Nee, dat is heel goed. Wat voor werk doe je als ik vraag mag?
5: Ik werk als radiodiagnostisch laborant in het ziekenhuis.
0: Dan doen wij ongeveer hetzelfde werk.
5: Ja. Plaatjes draaien.
0: Precies, ja. Hey, wat zou je graag willen horen en wat past volgens jou bij een nachtje doorhalen?
5: Nou, wij willen heel graag de Mavericks horen met Dance the Night Away. Ook omdat er zo'n lekkere Mexicaanse vibe in zit.
0: Ja.
5: En we hebben ze 2 jaar terug gezien. Nog net in de originele samenstelling. Was fantastisch in Paradiso.
0: Klopt, ja, want de zanger is in 2025 overleden, toch?
5: Ja.
0: Van de Mavericks, ja. Dance the Night Away, inderdaad, die Mexicaanse sfeer erbij. Ik vind het helemaal goed gekeurd. We gaan hem draaien voor je. Dankjewel, Manon.
5: Hartstikke leuk.
0: Hoi.
5: Fijne uitzending. You boy.

Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Afgelopen weekend weer even in de 90s gedoken. Tijd waarin ik dus heel veel muziek aan het luisteren was. Heel veel Britpop. En ik moest in één keer denken aan de Charlatans. The Only Wanna Know op NPO Radio 2.

0: Boys Hoedjes en de Union Jack. De Britpop, Charlatans and the Only One I Know. Het doet een beetje denken ook aan Stone Roses, vind je ook niet?
1: Ja,
0: Fool's Gold, dat soort werk. Beetje dance met rock'n'roll vermengd.
2: Verkeer.
0: Tijd voor de ANWB. Rijn Baarmans weet precies hoe het staat in het land, Rijn.
3: Jawel, 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo ook op de A10, Ring Noord in de richting van Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Landsmeer en Durgerdam. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is er dicht. En op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Vanaf Zevenaar betekent dat 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Arnhem sta je tussen de Duitse grens en Duiven in de file. 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Tot slot de A15, Gorkum richting Nijmegen. Vanwege een vrachtwagen met pech sta je in de file tussen Elst en Bemmel. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 10 minuten.
0: Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
4: Tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda rijden de hele dag geen treinen. Door een stroomstoring kunnen seinen en wissels niet worden bediend. De NS verwacht dat de problemen tot na middernacht zullen duren. Gemeentes leggen minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd steeds vaker een dwangsom op om zo te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Deskundigen zijn bang dat deze maatregel minderjarigen opzadelt met schulden, waardoor ze toch weer het slechte pad opgaan. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. In totaal 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee zit het precies onder de aangescherpte normen van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. En grote gemeentes hopen dat het vannacht gewoon gezellig blijft tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Maar ze hebben zich wel voorbereid. Zo hangen er in Den Haag veiligheidscamera's op drukke plekken en werken de gemeente en de politie samen met ondernemers, jongerenwerkers en inwoners.
0: Dit soort dingen moet je volgens mij gewoon niet zeggen. Je moet het gewoon stilhouden. Dat was niet ook in Duitsland destijds met Nederland-Duitsland speelde. En toen was, ik meen, Mart Smeets stond op de grens met Kerkrade en Duitsland. En toen zei hij, de legendarische woorden, het is nu nog rustig. Dat had hij nooit moeten zeggen. Daarna brak de pleuris uit. Het is nu nog rustig hier.
4: Weer. Volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen.
0: Dankjewel, Juri.

0: Band en In Your Eyes op deze maandagmiddag. Annemiekes A-lunch. Mijn naam is Tim, Tim Opperbroek. Dat is Nathan.
1: Hallo.
0: En we hebben aan de telefoon Mark.
2: Meneer Mark.
0: Hey Mark, goedemiddag.
3: Goedemiddag Tim.
0: Een plaat die je al een hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord. Jij dacht aan...
3: Ik dacht aan Falco met de heer Commissaris.
0: Waarom dat nummer?
3: Nou, ik hoorde dat Nathan naar Hamburg was geweest. En ik ben sowieso een liefhebber van Duitsland en Duitse muziek.
0: Ja.
3: En ik denk, ja, Duitse muziek wordt in Nederland eigenlijk sowieso al veel te weinig op de radio gedraaid.
0: Getraaid geworden, ja.
3: Ja, en vandaar ik dacht, Falco die komt eigenlijk maar één keer per jaar voorbij. En dat is een keer in de top 2000, maar verder hoor je hem eigenlijk nooit.
0: Nee, maar hij komt ook uit Oostenrijk, hè? Misschien is dat het ding.
3: Zou kunnen.
0: En Oostenrijkers die populair zijn geworden in Duitsland, daar kijk ik ook altijd een beetje mee uit. Maar goed. Falco draait... Ja, ik kan ook Odo Lindenberg, had je ook kunnen aanvragen. Dat is een Duitse artiest en die woont in een hotel in Hamburg, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Maar je gaat toch van Falco.
3: Hamburg heeft ook een hele goede band, Revolverheld.
0: Ja, Revolverheld, jeetje.
3: Ze hebben ook een keer een hutje gehad, maar ja. Die hebben hele goede muziek. En die spelen ook live heel goed.
0: Je bent op de hoogte. We gaan toch Falco draaien. We gaan toch dat ze een uitstapje maken naar Oostenrijk. Welk nummer ook weer van Falco? Niet Ginny, hè, alsjeblieft. Die hoor je zo vaak.
3: Nee, die hoor je al te vaak. Ja. En deze ook. Nee,

0: Dick de Vil. En daarvoor Falco. En daar komt daar speciaal van Nathan een Duits liedje, omdat je in Hamburg bent geweest.
1: Heel erg fijn.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Frida, die zegt, ik heb nog een Duitse voor je. Ja, daar ben je nou wat laat mee, Frida, maar ik ga hem wel onthouden. Het is echt een goed nummer. Alcohol van Herbert Grönemeyer.
1: Ken ik helemaal niet.
0: Nee, dit is een wat onbekend. Ik ken Flugzeug in mein Bauch waarschijnlijk wel van Herbert Grönemeyer. Maar in Alcohol zit die geweldige zin, let op. Alcohol is das dressing für deine Kopfsalat. Nou,
1: wow.
0: Juist. Ja.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Topsong.

Hier konden ze een beetje in toom houden, hè? Axl Rose. Guns N' Roses en Yesterday. Straks. Sorry, het is nog niet helemaal klaar. Straks dus. Een goed stel, oftewel twee liedjes die in principe niets met elkaar te maken hebben. Maar er is zeker nog wel een link te ontdekken. Welke twee tracks het zijn, hoor je zo meteen. Nu Shawn Mendes.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Het is 1 uur. De stand van de wereld, dat wordt je helemaal bijgepraat door gekke zin. Dit, doe even helemaal opnieuw, dit slag helemaal nergens op. Sorry, dat is echt onzin dit. Hey, het is 1 uur. Het laatste nieuws hoor je van Juri Stubenitski. Juri, een hele goede middag.
7: Hey Tim, hele goede middag. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones bij gevangenissen gaan neerhalen of het signaal ervan verstoren. Vanaf woensdag gaan de nieuwe regels in voor medewerkers van de dienst justitiële inrichtingen. Nu moeten ze bijvoorbeeld nog de politie bellen als ze een drone zien. En als de agenten er eenmaal zijn, dan is die drone allang gevlogen en zijn er bijvoorbeeld drugs, wapens of telefoons afgeleverd. De hitte die Nederland heeft verlaten veroorzaakt nu problemen in buurlanden. De Duitsers hebben last van natuurbranden. En op sommige plekken leidt dat tot extra risico's, zegt correspondent Gimbal Duk.
8: Wat het soms bemoeilijkt is dat er op verschillende plekken waar nu een natuurbrand woedt ook munitie in de bodem zit. Onder meer uit de Tweede Wereldoorlog nog. Of op voormalige oefenterreinen van Defensie. Dat speelt onder meer in Rijnland-Palt. Daar zijn ook explosies gehoord bij een natuurbrand. En is voor de zekerheid een dorp in de omgeving geëvacueerd.
7: De Britse actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde, zoals To the Manor Born en The Good Life, werden ook hier in Nederland uitgezonden met titels als Edelvrouw, Bedelvrouw en Terug naar de Natuur. Ook presenteerden ze documentaires over bijzondere dorpen. Die werden door Max uitgezonden onder de naam Verborgen Kustdorpen. Penelope Keith was 86. En bondscoach Ronald Koeman en Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk hebben gereageerd op het verdrietige nieuws rond Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij. Ze zijn hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren. Koeman en van Dijk reageerden in de persconferentie die ging over de aankomende wedstrijd van Oranje tegen Marokko.
9: Het is natuurlijk verschrikkelijk verdrietig voor Cody en Noah. En toen we het hoorden, ja, was het natuurlijk vreselijk.
10: Triest nieuws. En dat moet hij nog helemaal verder verwerken natuurlijk. Voetbal is ook een afleiding, denk ik. Ik
9: ben er voor hem. En ja, dat geldt ook voor de rest van het team natuurlijk.
7: Die wedstrijd is vannacht om 3 uur.
6: Hij gaat toch niet spelen, hoop ik, vannacht, of wel?
7: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, dat weet ik niet. Het was voor Tunesië al gebeurd.
6: Ah ja.
7: En heel verdrietig.
6: Ja.
7: Het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen.
6: Dankjewel, gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Tim, waar staat stil?
11: Hey, goedemiddag. Ja, op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden, maar een paar uitzonderingen zijn er wel. Allereerst de A12, daar heb je in beide richtingen drukte bij de grensstreek daar zo. Allereerst richting de Duitse grens, een kwartiertje vanwege de politiecontrole daar. De andere kant op, richting Arnhem, heb je ook een kwartier vertraging. En op de A15, Nijmegen-Gorkum, vielen tussen Meteren en Leerdam. 5 kilometer ben je 15 minuten langer onderweg.
6: Ja, twee liedjes die op eerste gezicht helemaal niets met elkaar te maken hebben, maar er is wel degelijk een link te vinden. Ik ga straks die twee platen draaien. Te beginnen met Peter Tosh en Mick Jagger. You Gotta Walk, Don't Look Back. Yeah! Dat slechtste Mick Jagger imitatie, maar dan heb je een idee. En daarna Roll With It van Oasis. So Don't Look Back van Peter Tosh en Mick Jagger. En daarna Roll With It van Oasis. Wat is de link volgens jou? Laat het nu weten met de NPO-app.
12: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
13: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
14: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
15: Stel je voor. Jij, zorgeloos op.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Annemiekes A-lunch.
8: Avrotros.
2: De beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Stel je voor. Jij, zorgeloos

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespeler.nl.
3: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Annemiekes A-lunch.

0: leonardo.nl.
1: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Annemiekes A-lunch.
6: Avrotrol.

0: ding voorgenomen. Als je ouder wordt, mag je niet zeggen, vroeger was alles beter. Dus dat zeg ik niet. Dat is ook helemaal niet zo. Maar potverdorie, dat was een leuke tijd, hè, de jaren 90. Oh, ik weet nog zo goed toen dit voor het eerst uitkwam. Toen ik dit voor het eerst op de radio hoorde en dacht, mijn hemel, dit kan dus wel. Oasis en Roll With It.
1: Ik had dit op een cassettebandje.
0: Ja.
1: En toen zat bij de zin, kiss the girl, she's not behind, behind the door. Daar was een cd overgeslagen bij het opnemen.
0: En dat hoor je nog steeds.
1: Dat hoor ik nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Behind, behind
0: the door. En nou ben je dus een oude lul.
1: Ja.
0: Dus dat moet je niet doen. Maar wat is de link tussen Don't Look Back van Peter Tosh en Roll With It van Oasis? Dat is de vraag. Patrick zegt Roll With It versus Rolling Stones. Natuurlijk.
1: Rollen.
0: Hella die heeft over Roll With It betekent hetzelfde als Don't Look Back. Namelijk meegaan in de situatie. Ook een hele goeie. En we krijgen ook een berichtje binnen van Marcel.
1: Marcel die zegt ze hebben allen op Pinkpop gestaan. Mick met enige vertraging.
0: Dat was zo erg. Want Peter Tosh had die hit met Don't Look Back. En Mick Jagger die zou komen kijken. En die zou dat liedje ook meekomen zingen. Dus die stond aan de rand van het podium. En je ziet echt Jan Smeets als een soort, ja, Mark Rutte echt hem helemaal masseren. En zo van, ja, Jeroen Steets, hè, straks, Mick.

0: Dat is even een imitatie van Jan Smeets. En Mick die zag de camera's van de KRO daar staan. Want KRO filmde alles. En die draaide zich om. En die zei van, that was not in a contract. En klopt van het podium niet af. En die heeft nooit opgetreden. Met een vloekende tierende Jan Smeets achter de maan. Oh, ja, goed hè.
1: En Oasis heeft eigenlijk ook zoiets gehad. Want die zijn in 2000 op Pinkpop geweest. Maar vlak daarvoor kregen de broers weer eens ruzie. En toen was Noel dus even vertrokken uit de band. Oh. Dus die hebben dus zonder Noel Gallagher daar gestaan.
0: Oh, wat goed zeg. We hadden nog een andere link, die is niet geraden.
1: Nee, het begin van het nummer van Oasis is... You gotta roll
0: Gotta... Ja, don't look back, ik snap hem. En Roel aan de lijn, Roel, goedemiddag.
2: Dag Tim, goedemiddag.
0: En wat is jouw link?
2: Nou, het zit hem in de titel, Don't Look Back. Ja. Dat is het nummer van Peter Tosh en Mick Jagger. En Oasis heeft het nummer Don't Look Back in Anger gemaakt.
0: Ja, ook een hele goede link. Gaan wij belonen met een peper en zoutstel. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.

0: Give Me The Night.
1: Dat is een heerlijke zomerplaat. En afgelopen weekend was er Concert at Sea. Ook daarvan laten we wat horen van Cressip. Mooie live sessie. Maar wie daar ook was, dat was Fleming. En die had een duet samen met de Belgische artiest Meteor. Ze speelden Niet Nodig. En die sessie kun je terugluisteren via nporadio2.nl. Maar ik draai dat nummer van Meteor nog eens een keer, want ach, ik vind hem zo mooi. Nooduitgang, zo heet hij. Nieuwe muziek uit België met een hele mooie, heftige tekst, dat wel. Nooduitgang, nu op NPO Radio 2, Annemieke Salens.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: ongelooflijke Ferry Maten vibe bij. George Benson, give me the night.
1: Verkeer.
0: Gaan we naar Tim Schaap voor de ANWB. Waar staat het stil, Tim?
2: Ja, op een paar plekken helaas, Tim. Zoals op de A16 Breda-Rotterdam voor de Drechttunnel een file van 10 minuten. Er staat een pechgeval in de linker tunnelbuis. Die is dicht. Gelukkig is de rechter tunnelbuis bestaande uit twee rijstroken nog wel te gebruiken. Dan ook een kapotte vrachtwagen op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Malden en knooppunt Rijkenvoort. 20 minuten daardoor. En het is druk op de grenscontroles. Tenminste, de files daar op de A12 en de A1. In beide gevallen een kwartiertje voordat je de grens over kunt.
0: Dankjewel. Half twee tijd voor het nieuws. Je hoort het van Juri Stubinitski.
3: Na het noodweer van afgelopen weekend zijn al ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat dan om schade door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. De minister van Economische Zaken zegt dat het aantal is blijven steken op bijna 100. En sportief directeur Marijn Beuker vertrekt bij Ajax. De Amsterdamse club zegt dat na gesprekken is besloten dat het beter is om uit elkaar te gaan. Beuker werkte ruim 2,5 jaar bij Ajax en was onder meer verantwoordelijk voor de jeugdopleiding.
0: Goeie naam daarvoor ook, hè? Beuker. Als je Beuker heet, dan...
3: Beuker erin.
0: Hier.
3: Zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Morgen ook wolken en zon, droog en een graadje erbij.
4: Goeie kop.
0: En heb je dan nog een leuk bericht voor ons zonder kop?
3: Jazeker. In het archief van een Britse onderzoeksinstelling hebben onderzoekers een bot ontdekt dat het eerste dinobot blijkt te zijn dat op Antarctica is gevonden. Het lag er al 40 jaar te verstoffen in een la. Het bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven en meegenomen, maar toen wisten ze nog niet precies wat het was. Op een briefje bij dat bot stond: wervelkolom van een groot reptiel. Nu hebben ze nieuw onderzoek gedaan en daaruit blijkt het gaan om een bot van een titanosaurus. Dat is een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. Lange nek. Hij liep over de aarde in de laat-krijtperiode. Zo'n 100 tot 66 miljoen jaar geleden.
0: Oh, welke kop hoort daarbij? Wat had jij bedacht?
3: Ik dacht aan een behoorlijke ontboezeming over titanosaurus. Een hele, hele flauwe. Ja, maar wel.
0: Nee, ik vind het wel leuk. Jawel. Nathan, heb jij een leuk voor ons?
5: Kijk hoe ik dit kan doen.
0: Doe maar gewoon.
5: Het was de la-kwijtperiode. In plaats van de laat-krijtperiode.
0: Ja, nee, maar het kan wel. Er was diepgravend onderzoek nodig. Het heeft een rip uit het lijf gekost. Ja. Nathan. Betere koppen, die zijn van harte welkom. Laat het vooral even weten met de NPO.

0: dagenlang de beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij. We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.

jullie zijn. We gaan het vandaag even wat moeilijker maken. We gaan vandaag met heel concentratie tweestemmig zingen. Kunnen jullie dat aan, denk je? Oké, nou, ik ben benieuwd.

0: Pretty good. Dankjewel. Rechts.
1: Dankjewel.
0: Linkerkant. Hoe gaat het met jullie? Linkerkant, hoe gaat het met jullie? Aan jullie de eer om de tweede stem te zingen. Met onze eigen Annelies. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaat het één keer voor jullie voor doen. Annelies, ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, Jo.
0: Alright. Goed opletten, dames en heren.

0: Yeah. Afgelopen weekend een zonovergoten kansen dat zegen. Crescent was daar. Je hoorde Out of My Bed.
1: Goeie kop.
0: Ja, in het archief van een Britse onderzoeksinstelling hebben onderzoekers een bot ontdekt dat het eerste dino-bot blijkt te zijn dat op Antarctica is gevonden. Het lag al 40 jaar gewoon te verstoffen in een la. Het bot werd in 1985 op Antarctica opgegraven en meegenomen, maar ze hadden geen idee wat het was. Er stond wel een briefje bij. Ja, wervelkolom van een of andere grote reptiel. Kijk maar even wat je doet. Ja, waar past het in? Nou ja. Goed, na wat nieuw onderzoek blijkt het dus te gaan om een bot van Titanosaurus. Een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. Lange nek, vooral. En hij liep in de laat-krijtperiode over de aarde zo'n 100 tot 66 miljoen jaar geleden. We krijgen mooie dingen binnen. Diederik heeft als kop bedacht tot op het pot uitgezocht.
2: En Dennis die zit een beetje op het niveau van Yuri. Die zegt, krijg nou Titanosaurus.
0: Ja hoor, Tim. Als je een andere goede kop heeft, laat het weten met de NPO Luister. We zoeken er nog een paar. Dit is muziek van The Smiths.

0: wel concert at Sea geweest afgelopen weekend. Suzanne Freek en Halverwege. Nee, sorry hoor.
1: Goeie kop.
0: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd welke plaat we zo meteen gaan draaien.
0: Nee, die gaan we niet draaien ook. Dat gaan we gewoon niet halen ook. Het was gewoon even een klein momentje. Dacht, ja, ik wil het intro gewoon even horen. Zonde, hè? Ja. Nou ja, volgende keer beter. Nee, we hadden net in het nieuws over een onderzoek. Britse onderzoeksinstelling hebben onderzoekers een bot ontdekt van eerst de dino-bot. Dat op Antarctica is gevonden. Dat werd al in 1985 gevonden, dat bot. Maar nu dachten ze, nou laten we maar eens even kijken wat het precies is. En het blijkt dus een botje te zijn van de oudste dino ooit. Ja, en dat hebben ze gewoon zo op elkaar gevonden.
2: Een laadje.
0: Lag gewoon in een laad. Ja, nou, en een goede kop bij dit bericht. Jacco die zegt, ja, welke, welke kop hoort daarbij?
2: Ja, dat is wel heel grappig. Ja, dat, ja. Richard zegt, poeh, Jury heeft al heel oud nieuws vandaag.
0: Zeker, René, ja, die zegt, er moet tot op de bodem worden uitgezocht.
2: Luc, die is wel negatief hoor, vind ik, maar die zegt, het onderzoeksrapport belandt vast weer in diezelfde laag.
0: Mooi. Daniel, die zegt, onderzoekers dachten nog, hebben wij die nodig?
2: Die nodig.
0: Die nodig. Hey. Die nodig.
2: En Hella, het bot lag te verstoffen in een uitgestorven magazijn.
0: Oh, heel mooi. Oh. Het is tijd om onderzoek wat kracht bij te zetten met The Theme from Jurassic Park. En Gijsbert Bader. Gijsbert, hallo.
3: Hi, goedemiddag.
0: Jij hebt wat ons betreft de allerbeste kop. Voordat je hem zo meteen gaat uitleggen aan ons of gaat vertellen. Print je even je hoofd van je eigen hoofd door. En dan zetten we hem gewoon hier even in de goede kopgalerij.
3: Ja, dat is goed. Mooi.
0: Dat is mooi, fijn. Ik vraag het altijd aan iedereen, want niet iedereen wil dat natuurlijk. Je komt echt met je porum op de webcam van NPO Radio 2, hè, straks.
3: Ja, nou, gelukkig luisteren niet zoveel mijn ziel. Hè?
0: Nee, dat is wel waar. Dat heb je gelijk. Gijsbert, wat is de kop bij het bericht?
3: 40 jaar lang zagen ze er geen been in.
0: Ik vind hem ook nog filosofisch ook nog. Ja, zagen ze er geen been in. Ik vind het hartstikke goed. Dankjewel, Gijsbert.
3: Oké, joh.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: even mee verwarmen en genieten maar.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland...

0: kant op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Goedemiddag, dit is NPO Radio 2 en natuurlijk het NOS Journaal nu, want het is 2 uur alweer geweest. Hier is Juri, goedemiddag.
5: Goedemiddag Paul. In de Duitse plaats Stade, ten westen van Hamburg, zouden 5 mensen zijn doodgeschoten. Volgens Duitse media gebeurde het in een jeugdcentrum of jeugdinstelling en is er een verdachte opgepakt. Het is zojuist bekend geworden en veel details zijn nog niet bekend. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, zegt de rechter. Ze krijgt een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. Donker is blij dat alles nu klaar is.
6: Nou, dit voelt als een enorme opluchting. Alles wat mij werd verweten is nu van tafel geveegd. Met name ook die rectificatie is voor mij ontzettend belangrijk, want ik houd van de kunst en cultuur en ik ben heel blij dat ik me daar weer voor die sector nu kan gaan inzetten.
5: De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten via de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist. De hoogste baas van de politie Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld en werkt al ruim 20 jaar bij de politie. En nog 13 uur te gaan en dan speelt Oranje tegen Marokko om een plaatsje bij de laatste 16. Die wedstrijd is in Mexico en die is hier midden in de nacht, om 3 uur om precies te zijn. Voor de meeste mensen is het te vroeg om eerder op te staan, maar ook te laat om nog wakker te blijven. Ja, hoe doe je dat als je toch wil kijken? Collega Henry Schut zet de tips op een rijtje.
7: Haal de nacht in elk geval niet helemaal door. Ga niet per se naar bed, maar vervroeg je slaapritueel. Dim de lichten, drink avondthee. Drink tijdens de wedstrijd niets met cafeïne. Dat lijkt me logisch. En als je dan daarna als bonustip je slaap nog weer wil inhalen, dut dan maximaal 2 uurtjes, want meer heeft blijkbaar geen zin.
5: Ja, of je telefoon uitlaten en gewoon 's ochtends om 6 uur de wedstrijd aanzetten.
8: Dat was ook mijn idee. Dat gaan we thuis doen met de kinderen. Overigens hebben we ze niet verteld dat we dit gaan doen. Gewoon gezegd, we maken jullie voor de wedstrijd wakker, maar dat doen we dan om 6 uur. En dan verstoppen we de klokken en de telefoons. En dan hopen we dat het goed gaat dat als je de app opent van de televisie of de tv aanzetten, dat niet nog net een stukje van de wedstrijd te zien is.
5: Ja, en een lekker kopje thee erbij. Dus het is voor veel Oranje-fans wel de laatste keer aanpassen. Want als we doorgaan, dan zijn alle wedstrijden hierna 's avonds en niet meer 's nachts. Het weer, zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Morgen ook wolken en zon, droog en een graadje erbij.
4: Dankjewel. En op de weg, dat is het nieuws van Tim. Goedemiddag.
9: Jazeker, goedemiddag. Het is hier en daar wat langzaam aan het rijden momenteel, Paul. Bijvoorbeeld op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Malden en knooppunt Rijkenvoort, een file van 30 minuten. Komt er een pechgeval, de rechter rijstrook is dicht. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Del en Leerdam, 10 minuten vertraging over 4 kilometer. En voor de Duitse grenscontrole op de A12 nu een file vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 4 kilometer en bijna een kwartier.
4: Dankjewel, Tim. Zometeen hoor je Ultravox.
10: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus.
14: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
15: Boeie!
14: Alle hak, tweede gratis.
15: Lekker hoor!
14: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
15: Zoé!
14: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
15: Yes!
14: En de leukste Hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
15: Hamster!
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

0: De leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook! Uit de meterkast!
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

Design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

Austin ligt natuurlijk in Texas. Dat is niet waar er gevoetbald werd. Maar het Nederlands elftal was de afgelopen weken natuurlijk wel in Texas te vinden. Inmiddels niet meer. Als ik het wel heb, zijn ze vertrokken naar Mexico. Voor de wedstrijd van vannacht. En dat wordt me er eentje. Ik weet niet veel van voetbal. Brand me maar volledig af. Maar ik denk dat vannacht om 3 uur de finale gespeeld wordt. Dus het land dat wint, dat gaat hem ook pakken, denk ik. Marokko is waanzinnig goed. Wij zijn ook op stoom. Dus ik denk, ja, we hebben nu de moeilijkste tegenstander. Degene die dit wint, die gaat de rest ook verslaan. Dat voel ik een beetje zo. Het is een belangrijke wedstrijd. Tip nog van een aantal luisteraars die zegt: zet je televisie niet uit, maar laat hem aanstaan. Want wat er bij die luisteraars altijd gebeurt is als ze hem aanzetten, dat hij automatisch op NPO 1 weer begint. Ja, en je zal maar net even wat zien van die wedstrijd terwijl je hem uitgesteld wilde gaan kijken. Ja, dat is best een goede tip eigenlijk. Beetje voorbereiden op de komende nacht. Of ga jij wel echt live kijken? Ik ben benieuwd.

trance geluid uit de vroege tijd van Tiësto. Je hoorde met Delirium en Sarah McLachlan Silence op NPO Radio 2. Het was afgelopen weekend ook heel even stil op Concert at Sea. Want de bliksem sloeg in, heb je misschien wel meegekregen. Waanzinnig knap van iedereen en alles dat het toch gelukt is om het festival zaterdag weer gewoon te laten draaien. Want het had echt wel enorme impact op apparatuur en ook op mensen. Heftig. Concert at Sea, laten we het er toch nog eens over hebben. Het was een waanzinnige editie, heel mooi en te gekke optredens. Maar soms is het even stil op een podium. Nou ja, nooit echt stil, want er draait altijd wel een muziek. Op een bepaald moment stond ik naast een bezoeker en die stond te shazammen, want die herkende het liedje niet, wat zo langzaam, een beetje rustig op de achtergrond afgespeeld.

Ayom en haar doorbraak, de plaat Nessie. En dat maakt een heel mooi klein bruggetje naar de single die ik nu ruim een maand draai, denk ik, elke dag op dit tijdstip. De nieuwe single van Lola Jong. Die is zo mooi. En inmiddels is het voor mij een missie. Dit moet gewoon een hit worden. Zij verdient het nummer verdient het. En jij verdient het ook. Yeah.

0: Heerlijk, de energie in deze van ABBA. Je hoorde Summer Night City. Er komt binnenkort, mag ik dit zeggen eigenlijk? Ik ben er nu over begonnen. Ik ga het nu zeggen ook. Er komt binnenkort een hele toffe podcast over ABBA op NPO Luister. Dat weet u toevallig, omdat ik er iets voor heb ingesproken. Dat hele verhaal met goede fragmenten. En ja, het is echt, dat gaat heel mooi worden. Summer Night City, ABBA, daarvoor ook nog Lola Young, From Down Here. Helma zegt, waarom is dit nog geen topsong geworden? Ja, Helma. Nou, de week is nog jong, zeg ik ook tegen mijn collega's. Misschien moeten we het maar eens over hebben donderdag. Veel mooie reacties op die prachtige van Lola Young, haar nieuwe single. Kijk even naar de lampjes in Den Haag. Die knipperen, dus er staat wat vast. En Tim meldt zich. Goedemiddag, Tim.
1: Ja, zeker. Goedemiddag. Bij mij knipperen ze, maar bij de Benelux-tunnel zijn ze constant rood aan het branden op twee plekken. De A4 namelijk, richting Rotterdam, bij de Benelux-tunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht tot na de avondspits. Er is een vrachtwagen die heeft een tunnelschade veroorzaakt daar. Je hebt nu 20 minuten vertraging vanaf Delft, maar dat kan nog wel eens verder op gaan lopen. Verder de A15, Nijmegen-Gorkum, tussen Meteren en Leerdam. 5 kilometer, 20 minuten. En de Duitse grenscontrole tenslotte, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf 7 naar 10 minuten langzaam rijden.
0: Dankjewel, Tim. En natuurlijk is ook Juri hier. Hij heeft het NOS-journaal voor je.
2: Bij een schietpartij in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen. Het gebeurde bij een jongerencentrum in de plaats Stade, ten westen van Hamburg. Er is een verdachte opgepakt en veel is nog onbekend. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat nu op ruim 4000. Er is onder meer veel schade aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. Zuid-Korea gaat nieuwe chipfabrieken en datacenters bouwen. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken er samen ruim $500 miljard voor uit. En in Doetinchem was afgelopen weekend het kampioenschap Living Statues. Levende standbeelden dus, die in vol ornaat zo stil mogelijk bleven staan, als drakentemmer of bijvoorbeeld wandelende tekendoos.
3: Beetje warm, maar wel erg leuk. Ik stond origineel in de zon, maar ik mocht van de organisatie verplaatsen naar de schaduw. En als ik het echt te warm krijg, mag ik ook even wat drinken tussendoor.
4: Zou je het zelf ook ooit willen proberen?
5: Ik kan dat zo lang stil zijn niet, maar dit weer, dat is gewoon heel heet. En moet je ook nog lange mouwen aan, dat liever niet.
2: Er deed een recordaantal deelnemers mee, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Belarus, Engeland, Oekraïne, Polen en Turkije. Winnaar werd Shoeshine Boy uit Bulgarije. Jack Sparrow werd tweede en de stille visser ging er vandoor met de derde plek.
0: Wat is nou de truc? Hoe doen die mensen dat? Hoe krijg je het voor elkaar om zo stil te staan?
2: Ik denk dat je outfit sowieso heel groot moet zijn en zwaar, zodat je daar niet hoeft te bewegen. Kijk, als jij als buikdanseres gaat, dan beweegt natuurlijk.
0: Ja, je ziet alles bewegen natuurlijk.
2: Ja, ja, dus gewoon een beetje je verstoppen, zodat je alleen je gezicht en je handen ziet, denk ik.
0: Dat lijkt me echt verschrikkelijk lastig. Of ben je dan bijvoorbeeld heel erg je spieren aan het aanspannen de hele tijd? Of laat je juist alles een beetje,
2: dat je een soort rustpositie kiest. Wat zou jij doen als je levensstandbeeld zou moeten zijn?
0: Wat ik zou uitbeelden?
2: Ja.
0: Nieuwslezer van de NOS.
2: Oh ja.
0: Ja. Dan lukt het om een half uur niks te doen. En dan moet je heel even een trucje doen. En dan kun je weer een half uur echt niks doen. Hang je nou echt je koptelefoon aan de ogen? Oh, Juri.
2: Ja, sorry, mijn minuut is al voorbij.
0: Oh,
2: ja. Mijn werktijd is op. Goed, dan nog het weer. Zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Morgen ook wolken en zon, droog. En een graadje erbij. Niet zo kil als in deze studio.
0: God, ik had je even het weekendje niet gezien. Ik heb je wel weer gemist,
2: ja,
0: hoor.
2: Ik jou ook.
0: We zijn er weer. Ook een leuk duo trouwens. George Michael en Elton John.

0: Radio 2, Material Lover van Shanna Spyro. En ook nog Elton John. En George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me. Joas heeft die plaat zelfs nog op single. Het cd-singeltje stuurt hij in een foto naar me toe. Dat moet toch wel de saaiste hoes aller tijden zijn. Je ziet namelijk een zwart vlak en een blauw vlak. Of ja, misschien is het het spannendste aan de hoes. Je zou ook kunnen zeggen dat het een groen vlak is. Blauw of goed. Maar ja, dat is, meer spannends valt er niet over dat singeltje te zeggen. Maar ja, het nummer was natuurlijk wel steengoed.
1: Top op 14. Top op 14.
0: We gaan terug naar de tijd dat Bert de muziek al wel kende, denk ik. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul. Goedemiddag.
0: Want jij zat al vroeg in je jeugd in de platenzaak.
2: Ja, heel vroeg al, vanaf mijn 13e tot mijn 16e, ja. Dat deed ik na schooltijd, hè. Wel eerst netjes je huiswerk maken, maar dan na schooltijd daar werken. Dus dat was
0: En waar
2: heel
0: was
2: erg
0: dit
2: fijn.
0: Dan?
2: Dat was in Den Haag. Dat was de eigenaar is iemand die 45 jaar geleden de Clarks heeft opgericht. Dus vandaar. Dus, en daar ging ik bij hem werken. Ik mocht gewoon een keer oppassen en van het een kwam het ander.
0: En je, als 13-jarige mag je toch eigenlijk helemaal niet in de winkel staan? Of dat, hoe deed je dat
2: wel,
0: dan?
2: Ik wel. Ik mocht dat wel en dat werd goedgekeurd. Ik had een hele, de eigenaar was heel erg tof en dat was allemaal prima, goed afgestemd, dus helemaal geen probleem. Toen kon dat nog allemaal. Toen was er nog verder niet zoveel gedoe over.
0: Nou Bert, dus, wanneer was die goede oude tijd dan? Wanneer ben je geboren?
2: 21 juli 63.
0: 21 juli 1977 was jij 14, dat is de maatstaf die ik altijd pak. Ja, dat je wat van muziek weet, dat geloof ik nu inmiddels wel. Maar vind je de muziek ook leuk uit je jeugd?
2: Ja, ik wacht de dag. Hi. Dit is de Stars on 45 volgens mij.
0: Veronica Unlimited.
2: Ja, zoiets, ja. Oké.
3: 4.
2: Mr. Wolfertoppie.
0: Ja, dat ken je wel, ja.
2: Sorry.
0: Ja, we hebben wel gelachen al. Dat is heel goed.
2: Ja, dat is heel goed. Kijk, een rocklegende.
0: Rod Stewart.
2: Mr. Rod Stewart, ja. Heerlijk. Mooi.
0: Hé, wat vind je van nummer
3: 2?
2: Ja, bakker. Ja, en werd twee Spaanse dames, dat wel. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar verder, ja, was een nummer op vakantie. De mooie dansjes van French Ferial.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Dus aardige top 5. Dus dat is niet slecht, zeker niet.
0: En niet slecht, maar is ook iets echt goeds.
2: Ja, en dan ga ik toch voor de rocklegende, voor Rod Stewart.
0: Ah, prachtig. Heb jij zijn eigen platen bij jou in je eigen collectie?
2: Hij staat nog wel ergens, maar niet meer op LP in ieder geval.
0: Want dat is het mooi om eens te horen, denk ik.
2: Zeker, helemaal goed.

slechtste bandnaam aller tijden. Aldus Mumford & Sons zelf. Of eigenlijk specifiek Marcus Mumford. Want toen de band gevormd werd, werd de naam gekozen omdat hij heel veel van de liedjes al geschreven had. Maar inmiddels is Mumford & Sons echt gewoon een band. En het is niet alleen maar Mumford, Marcus Mumford, waar het om draait. Dus hij vindt dat het een hele slechte bandnaam is. Want er zou meer eer moeten zijn voor de rest van de band. Ik ben benieuwd of Jon Bon Jovi daar ook zo over denkt. Maar goed, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Hoe denk jij over een liedje aanvragen? 10 minute takeover. Gewoon je telefoon erbij pakken en een bericht sturen via de NPO Luisterapp. Voor je het weet hoor je dat nummer wat je kiest op de radio. En ja, je mag kiezen wat jij wil. Vraag het maar aan. NPO Luisterapp staat voor je open. Lekker die galm.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerleesgeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
12: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
13: Het is 3 uur, dit is Radio 2 en het NOS Journaal krijg je natuurlijk van Juri Stubenitski.
14: Goedemiddag Paul, na een dodelijke schietpartij in de Duitse plaats Stade zijn meerdere verdachten opgepakt. Eén van hen is de vermoedelijke schutter. Stade ligt ten westen van Hamburg. Er werden vanmiddag meerdere schoten gehoord, zegt correspondent Gimbal Duk.
15: Het zou bij een jeugdcentrum hebben plaatsgevonden. De politie zelf heeft nog niks bevestigd over het aantal doden, maar een woordvoerder heeft onder meer tegen de publieke omroep NDR gezegd dat er 5 doden zouden zijn.
14: Over een motief is nog niets bekend. In dat jeugdcentrum in Stade zouden onder meer moeders en kinderen wonen. Een peuter is vanochtend in Apeldoorn uit een raam gevallen en gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland viel het kind van de 2e verdieping... en is er een traumahelikopter uitgerukt. Hoe het nu gaat met de peuter is niet bekend. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier wordt, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil de politieke macht verplaatsen naar de regio. Het Verenigd Koninkrijk is veel te centralistisch ingericht, zo zei hij in een toespraak waarin hij zijn plannen aankondigde.
16: We are one of the most over-centralized countries in the world. And worse, that over-centralized heart of the country is not pulling in the same way, but in different directions. That is the reality of Westminster now, both within our parties and between them.
14: En de aap die vorig weekend uit safaripark Beekse Bergen ontsnapte is nog steeds niet gevangen. De kuif Manga Bay was in het weekend nog in de omgeving van Esbeek. Volgens Omroep Brabant kan hij waarschijnlijk genoeg voedsel vinden om het lange tijd uit te houden, maar in de herfst en winter wordt het lastiger. Het weer, zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Morgen ook wolken en zon, droog en iets warmer.
17: Het wordt weer wat warmer.
14: Ja, een graadje erbij.
13: tot de temperatuur tot weer gigantisch oploopt. Want dat gaat ook wel weer gebeuren.
14: Ja, later. Ja. Ja, misschien wel.
13: Ja. Op de weg dan, Tim, hoe is het?
5: Ja, op de meeste plekken wel goed te doen. Maar mensen moeten dus wel inderdaad hun stuurverwarming weer uit gaan zetten, hoor ik. Want het wordt weer warmer.
13: Dames en heren, let op, stuurverwarming uit. Ja, stoelverwarming ook.
5: Ja, inderdaad. En haal inderdaad dat bondje ook van je stuur. Want dat is ook allemaal niet te doen, is weterig. Hey, jongens, het begint al drukker te worden onderweg. 100 kilometer in totaal alweer. Onder andere een file op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 9 kilometer en een kwartier extra door dat pechgeval. Dan een spoedreparatie in de Benelux-tunnel. De A4 komende vanuit Den Haag. Vanaf Delft een file van 20 minuten. Dat kan nog wel eens meer gaan worden, want dit duurt nog tot na de avondspits. Je hebt daar dus de hele tijd één tunnelbuis minder. Dan de Duitse grenscontrole op de A12. Nu 20 minuten vertraging vanuit Arnhem. En op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. File voor knooppunt Azelo. 2 kilometer en 10 minuten. 1 rijstrook is er dicht, want daar staat een kapotte vrachtwagen.
13: Als je de plaats wil aanvragen, gebruik de NPO Luister-app. Sowieso hoor je een nummer. Alweer, jongens? Ga ik weer iets van Texas draaien? Oh nee, net had ik Austin, dat was van Desha. Straks hoor je echt iets van Texas.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
12: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
22: Appetito.
21: Appetito.
19: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Eerder stoppen met werken. Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
23: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
24: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
23: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
25: We staan hier allemaal te kijken!
26: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
27: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
26: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
27: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
0: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reis.

0: ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna. Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl.
1: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
2: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: George Warren, Fever Dream. En ook nog Texas, Black Eyed Boy. Nederlands elftal zat natuurlijk de afgelopen tijd in Texas. Maar ik heb je dat al verteld. Nou, dat weet jij zelf misschien ook wel. Of ben je helemaal niet bezig met het voetbal? Ik moet zeggen, WK, ik was er even uit door Contre de Tee afgelopen weekend. Maar ik hoop dat als ik erin kom morgenochtend vroeg, want we gaan hem een beetje uitgesteld kijken, de wedstrijd, dan dat het blijft, zeg maar, dat WK-gevoel. Want dat kan ook zo hard zijn. Ja, je zit toch in die rondes dat het, als je verliest, is het klaar, hè? Dat is hard. Of van Marokko of voor Nederland, toch zwaar. Dacian heb ik even gebeld. Hallo Dacian.
1: Ja, goedemiddag Paul.
0: Wij draaien best veel Collins. Maar voor jou niet genoeg, hè?
1: Nee, je mag voor mij bijna de hele dag wel veel Collins gaan draaien.
0: Dus jij vindt het niet echt dat Bart het ook al gedraaid heeft vandaag?
1: Oeh, ja, waarschijnlijk... dat hoor ik dan wel, maar niet altijd heel bewust.
0: Nee, precies. Maar je zit nog niet aan je tax dus.
1: Nee, absoluut niet. Ik zit nog niet aan mijn tax.
0: Wat maakt hem voor jou zo'n goede artiest?
1: Ja, in een bepaalde periode in mijn leven had ik 1 cd in mijn auto. En die was van Phil Collins. En die heb ik grijs gedraaid. Meer dan grijs gedraaid. En ja, die liefde is een beetje blijven hangen. En ik heb hem ooit in de Goffert in Nijmegen gezien. Nou, was ook helemaal super. Dus hij blijft voor mij een favoriete artiest.
0: Was ooit zijn eerste single dit, hè?
1: Oh, is dat zo? Ik verdiep me er dan niet zo diep
0: in. Nee, je hoeft helemaal geen feitjes te weten om ervan te houden, hoor. Helemaal niet.
1: Nee, precies. Maar dit is wel een heel mooi nummer in The Air Tonight.
0: Ik weet zeker dat jij op het juiste moment mee gaat luchtdrummen.
1: Dat ga ik zeker doen. Helemaal goed.
0: Veel plezier
1: en
0: daarmee.
1: Dank je voor het draaien.
0: Tuurlijk, Dacian.
1: En een goede uitzending verder.
0: Dus In The Air Tonight.

0: En een eer zijn en een eerbetoon aan dat levende standbeeld dat in Doetinchem afgelopen weekend het langste stond. Dat was de schoenenpoetser. Misschien heb je er wel iets van meegekregen. Soul Child Remix van 19-2000, zo heet het nummer namelijk eigenlijk, van Gorillaz. Die laatst nog in Nederland waren. Ze waren bij Best Kept Secret. Mag iedereen weten. Jacco wilde die plaat horen. Daisy en daarvoor Phil Collins. En ik heb Ludie ook nog even gebeld. Goedemiddag.
1: Hey Paul, goedemiddag.
0: Want jij hebt ook een prachtige plaat om aan te vragen.
1: Ja, en ik heb hem helaas gemist toen hij in het laatste concert van Golden in het garage speelde. Hold Me Now van George Koymans zou ik graag willen horen.
0: Ja, prachtige plaat.
1: Ja.
0: Mis je hem?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ze hebben zoveel mooie liedjes gemaakt. En George Koymans heeft natuurlijk een fantastisch mooie versie gemaakt. Een paar jaar geleden, in 2019, volgens mij een live opname. En die werd ook gedraaid in Ahoy tijdens het laatste concert. En het trieste was, of eigenlijk het mooie, mijn echtgenote zat er wel. En ik had gedacht van, nou ja, goed, het komt nog misschien wel een keertje. Toen kwam het niet meer. Dus daar word ik nog wel eens mee geplaagd. Wat kun je voorstellen?
0: Ja, inderdaad. Nou, hey, deze is voor jou op de radio dan vandaag.
1: Dankjewel, en voor mijn echtgenote. Dan voor Roos.

0: The World, ook nog Hold Me Now. Prachtig. Van Golden Earring daarvoor. 3:30, ook uit Den Haag. Daar komt natuurlijk Tim, ANWB. Ja. Waar staan die files, Tim?
1: Ja, op meerdere plekken, Paul. Het is druk aan het worden. Er staat al 250 kilometer. Best wel druk, ook op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Voor Barneveld 7 kilometer en 20 minuten. Komt door opruimwerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Dan die spoedreparatie in de Benelux-tunnel. Vanuit Den Haag een file vanaf Rijswijk, 35 minuten. Een van de tunnelbuizen is dicht door schade aan het plafond. Er was een droge vrachtwagen doorgereden, helaas. En een ongeluk dan op de A58 bij Tilburg. Vanuit Breda vielen vanaf Ulvenhout 12 kilometer en 30 minuten, want de linker rijstrook is dicht.
0: Dankjewel. En er is hier Juri met het nieuws.
2: De 5 mensen die zijn doodgeschoten in een jeugdinstelling in de Duitse plaats Stade zijn volwassenen, zegt de politie. Waarom ze zijn neergeschoten is niet bekend. Er zijn 2 verdachten opgepakt. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek naar hem. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. Een stroomstoring heeft een deel van het treinverkeer bij Rotterdam platgelegd. Die storing komt door een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet meer kunnen worden bediend. Het gaat nog wel even duren voordat de treinen weer gaan rijden, zegt ProRail.
3: De prognose staat nu op einde dienstregeling. Dat betekent dat er vandaag nog geen treinen mogelijk zijn op dit traject. En dan gaat het om het traject vanaf Rotterdam Centraal, nou zeg maar naar beneden, richting Breda, Dordrecht en Barendrecht.
2: En op een schoolplein in Velp is een meisje met haar hoofd klem komen te zitten tussen de spijlen van een klein metalen voetbaldoeltje. Volgens de krant De Gelderlander heeft de brandweer de spijlen met hydraulisch spreidgereedschap uit elkaar geduwd en het meisje bevrijd. Ze zou niet gewond zijn en heeft een knuffelbeer gekregen.
0: Oh, joh.
2: Is toch wel weer aardig, hè?
0: God, wat naar, zeg. Wat kan je kind allemaal overkomen op zo'n dag?
2: Ja, moet er toch altijd bij blijven, naar boven hangen. Lekker helikopteren.
0: Hoe bedoel je dat?
2: Nou, omdat je een helikopterouder bent en er zo boven zweeft, zodat ze niet in de problemen komen.
0: Nee, maar ja, met je hoofd en een voetbaldoel is,
2: ja,
0: wel, echt,
2: dat is wel net.
0: Heb jij wel eens iets onhandigs gehad, of niet?
2: Dat ik vroeger klem. Ik ben er ooit in het prikkeldraad gevallen met mijn benen. Oh. Dat was vervelend. Ja, ik kan heel lang doorgaan met dit soort dingen, hoor. Jij?
0: Ja, ik heb eerlijk een veertje uit zo'n balpen haalde. Daar zat ik mee te klooien. En die draaide ik zo in mijn duim. Dan kreeg ik hem er niet meer uit. meneer. Toen hebben ze uiteindelijk met een spreidklem in mijn eruit gehaald.
2: Nou, gelukkig kan je de knoppen nog bedienen hier.
0: Ja.
2: Dat is maar net goed afgelopen. Het weer dan, het is droog bij 22 tot 27 graden en morgen weinig verandering.
0: Ken jij dit nummer van Adele?
2: Nee,
0: je hoort hem eigenlijk ook nooit van haar.
2: Nee.
0: Het is ook eigenlijk helemaal niet van haar. Oh. Een hele mooie cover. Ik meen dat het volgens mij op 21 stond. Maar het origineel ga je nu horen en dat is van The Cure.

0: dagenlang de beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij. We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.
2: En dit is wat we...

0: stond te rocken afgelopen week. Afgelopen vrijdag was het Concert at Sea. Hannah May. En Meteor kwam ook nog even een optreden erbij doen. Wat wil je van mij?
1: De moeilijkste vraag.
0: Nou, je krijgt van mij mijn waterfles, Pauls gemeentepils. Die kan daarin. Het is met deze warme dagen best heel welkom. Moeilijkste vraag, dus ik ga je hersenen laten kraken. Want dit is een vraag die moet je maar weten. Het gaat over het nummer Suicide Blonde van INXS. Welke zangeres was de inspiratiebron voor dit nummer? Wie was de inspiratiebron voor Suicide Blonde? Als je het weet, stuur het door via de NPO Luisterapp.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: again. Danny Vera, zijn nieuwste heet Try Again. Michael Jackson ook nog. Don't stop till you get enough.
1: De moeilijkste vraag.
0: Het gaat vandaag over het nummer Suicide Blonde van INXS. Linda, wist jij hem gelijk?
2: Bijna wel gelijk, ja.
0: Bijna gelijk. Hoe is dat dan gegaan?
2: Nou, hoe heet dat? Suicide Blonde. Toen blonde. En ik dacht, oh ja, dat was ook nog een bekende... Het is Vanessa Paradis, maar dat was weer met Kravitz. En ik dacht, oh ja, dan is het toch Kylie.
0: Het was toch Kylie. Kylie Minogue, daar ging die inderdaad over. Het was toenmalige vriendin van Michael Hutchins van de band. Ik heb nog een makkelijk vraagje voor je, hopelijk, Linda.
2: Dat hoop ik dan ook.
0: Dat is nog het spannendste altijd, hè?
2: Nou, ik heb het een keer mis gehad met Sint-Tirette, dus slechts gegarandeerd.
0: Nou, dan hoop ik dat je deze wel weet. Van welk continent komt INXS en Kylie Minogue ook trouwens?
2: Ze komen uit Australië.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat continent heet niet Aussie, dat heet Australië.
0: Ja, natuurlijk, Linda, goed gedaan.
2: Nou, hartstikke geinig.
0: Je bent er wel blij mee.
2: Het was toch, inderdaad,
0: he?
2: Makkelijk.
0: Ja, oké. Okay, ja. Je krijgt mijn waterfles zo snel mogelijk thuis gestuurd.
2: Nou, dat komt goed van pas, denk ik.
0: Ja.
2: Dit weer.
0: Zelf nog even vullen, maar dan ben je good to go, hoor.
2: Ja, zeker weten.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Hoi van Ethos.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: 1 minuut voor 4 uur. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Hier is Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
10: Hey Ruud, goedemiddag. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een bedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze veel cocaïne in Nederland in hebben gesmokkeld via hun overslagbedrijf. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo coke per keer. Het zat verstopt tussen soja, aluminium of kolen. Het leger krijgt de komende jaren veel meer wapensystemen die op afstand kunnen worden bestuurd, zoals drones. De nieuwe koers komt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De technologische ontwikkelingen gaan daar ontzettend snel. Voor defensieminister Yeshugus is het belangrijkste doel van het leger om vijanden af te schrikken, zodat ze geen oorlog beginnen.
11: Maar als dat toch gebeurt en het komt tot een grootschalig gewapend conflict, moeten we kunnen vechten, volhouden en winnen. Nederland steunt Oekraïne militair, industrieel en politiek. Uit solidariteit. En uit welbegrepen eigenbelang. Terwijl we steunen, leert onze krijgsmacht en groeit ons bedrijfsleven en dus onze economie.
10: Volgens Yeshugus wint niet het grootste leger een oorlog, maar het leger dat zich het snelst kan aanpassen. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt, wil het allemaal anders gaan doen. Dat zei hij vandaag in een toespraak. Hij wil de politieke macht verplaatsen naar de regio. Ook wil hij minder conflicten in de landelijke politiek. Toch viel op dat Burnham over een paar belangrijke thema's juist zijn mond houdt, zegt correspondent Arjen van der Horst.
12: Immigratie is op dit moment een van de meest belangrijke en gevoelige thema's in het VK. Hij zegt daar helemaal niets over. En wat wil Burnham bijvoorbeeld ook met het defensiebudget doen, hè? Dus de afgelopen weken een hele felle politieke discussie losgebarsten over de strijdkrachten, dat de Britse regering te weinig geld investeert in defensie, leidde zelfs tot het ontslag van de minister van Defensie. Belangrijke thema's waar we nog steeds niet van weten waar Burnham staat.
10: En Zuid-Korea investeert €500 miljard in het maken van computerchips. Wereldwijd is er een groot tekort aan geheugenchips, waardoor allerlei elektronica duurder is geworden. De Zuid-Koreaanse regering wil nieuwe chipfabrieken en datacenters gaan bouwen, onder meer met Samsung. Het weer, zon en stapelwolken bij 22 graden aan zee tot 27 in het oosten en zuidoosten. Morgen af en toe zon en 21 tot 26 graden.
9: Jori, dankjewel. Tot zometeen weer. Bij de AMB Tim Tim
13: gaat goed.
9: Nou, ik had een baard in mijn keel.
13: Ze zeggen altijd mondspraak, arm beroertalarm, hè?
9: Moet ja, dat dan, nee, zover is okay. Het niet.
13: Nee, gelukkig.
9: Zeg, is het druk?
13: Ja, zeker. Meer dan 300 kilometer file alweer, Ruud. Onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten. Er is daar de weg is weer helemaal vrij na een eerder ongeluk. Hopelijk lost de file daar ook snel op. Dan slecht nieuws over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel is een van de tunnelbuizen dicht voor een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het plafond is daar aardig kapot, want daar is een droge vrachtwagen doorgereden. Hopelijk duurt het daar niet al te lang meer. En een lange file in Brabant op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Galder en Tilburg Centrum-West, 50 minuten, komt er een ongeluk. Je hebt één rijstrook minder.
9: Dank je, tot zo weer.
14: Zometeen bij De Wild in de Middag.
15: NPO Radio 2.
16: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: is als je zo wit bent van jezelf, wat je blijkbaar bent, dan word je gewoon knalrood. Nou, dan word je, draag je niet mooi bij.
1: Het raar is, ik ben nadat ik ziek ben geweest, ben ik ook heel bang geworden voor de zon.
2: Oh.
1: Of ook ben ik bang geworden voor de zon. Ook omdat ik veel bij KBR zat en ook weet wat voor risico's het heeft.
3: Maar ben je dan ook extra van het insmeren nu?
1: Ja, sowieso. Oh. Ik was helemaal gewapend met zo'n... Nee, de tijd.
3: Ja, je had zo'n spuitbus op zak.
1: Ja, die heb ik niet gebruikt, maar toch...
0: Maar hoe was het, jongens? Want ik was er niet bij. Maar ik zag allemaal foto's en het zag echt wel heel leuk uit.
1: Heel eerlijk. Heel eerlijk. Ik, voor mij is er een knopje om.
0: Oh ja?
1: Ik ga nooit meer.
0: Nee, ik zei net tegen jou, je zag er heel gelukkig uit. Nou moet je niet liegen.
1: Nee, ik vond het echt superleuk.
0: En wat vond je er leuk aan?
1: Ik vond het echt... Ja, weet ik veel.
0: Ook aan die zee natuurlijk. Het is natuurlijk echt een fantastische locatie.
1: Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen. Ik ga heel lang terug met... niet met Bluff, maar wel met Norman. De drummer. Die ken ik vanuit Frank Boeien. Dus die ken ik al 100 jaar van zeg maar begin van mijn carrière. En dus die kwam ik als eerste tegen. En Gijs en ik waren daar. En het, soms heb je dat alles mee zit. En toen was het ook nog gezellig met Pascal.
3: Ja.
1: En daar hebben we de opening gedaan. Dus eigenlijk
3: moet eerlijk zeggen, het feit dat jij al aankwam lopen in een korte broek. Toen dacht ik al, dat is dan voordat jij een korte broek aantrekt.
0: Ga je dat ook bij Ruud de Soleil doen, korte broek?
1: Nou ja, ik heb dit jaar voorgenomen, ik zeg eens overal ja op. Dus
0: we doen lijstjes. Gewoon doen, het komt er hartstikke leuk staan. Dat meen ik serieus.
1: Ja.
0: Dus, ik ben niet sarcastisch dit keer.
1: Witte benen.
0: Het maakt me niet uit, ik vond het wel mooi bij je witte sneakers passen.
1: Ja, nee, maar met anders.
0: Het leek net alsof het doorliep gewoon.
1: Ja, precies. Zo
0: één vlak.
3: Ja, een mooie witte broek. Oh nee. Ruud, wat is jouw
0: witte legging aan.
1: Mijn nieuws is dat we ons allemaal druk maken over vanavond. Maar het gaat inmiddels vooral waar ik woon. Ik woon in het centrum van Amsterdam. Het gaat vanavond over wie gaat vechten.
3: Oh, de voetbalwedstrijd bedoel je?
1: Wat ik zo jammer vind, dat de discussie nu alleen is geworden of Marokkanen gaan rellen. En ik vind het zo jammer. Want heel veel Marokkanen, en vooral op sociale media, die laten zich nu uit van jongens, fuck off, doe even normaal. Broeders, dus Marokkanen naar Marokkanen. Ik vind het zo jammer, want de meeste Marokkanen die houden gewoon van voetbal. En ik vind het zo'n lulkoek dat we die vraag überhaupt moeten stellen. Ja. Alsof je iemand überhaupt de vraag, ja, voor wie ben jij? Dan maakt het hem uit. Als je een Belg vraagt voor wie ben jij, dan zegt hij voor België natuurlijk.
0: Ja.
1: Al is hij daar niet geboren, begrijp je? Dus...
0: Ja, dat is heel goed. Ik zag ook een filmpje van twee Marokkaanse jongens. Dat ook een jongen zei van jongens, het gaat over voetbal.
1: Ja,
0: hè?
1: Kom op.
0: Want soms gaan jongens vechten als ze winnen en dan ook als ze verliezen. Dus het is eigenlijk altijd raak.
1: Ja.
0: Maar niet allemaal natuurlijk.
1: Dus het is zo gek dat de discussie alleen maar gaat over de culturele achtergrond.
0: Ja.
1: Het gaat toch om voetbal?
0: Ja.
1: Dat is normaal, joh. Waar ga jij kijken eigenlijk?
3: Ik denk niet dat ik ga kijken eigenlijk.
1: Nee.
3: Ga jij lekker zetten om 3 uur?
1: Nee, ik ga eerst mijn ramen aftimmeren.
0: Ja, dat zou ik ook
3: van die houten dingen.
0: Ja, dat zou ik ook doen.
3: Ja, dat ja, zeg.
0: Ja.
1: Nee, ik ga niet kijken.
3: Ga je lekker zetten, Bettine?
0: Ik ga, ja. Echt? Nee, ik kan deze niet aan. Jongens, is de knock-out fase dit?
3: Ja, nou.
0: Sorry, maar dit moet ik kijken. Ik vind het echt vreselijk, die tijd. Want het is niet te doen. Maar ik ga niet slapen als Nederland speelt.
3: Maar ga je dan voorslapen? Of ga je
0: ja, dat ga ik dit keer wel doen. Afgelopen donderdag ben ik wakker gebleven. Tot 1 uur, maar nu is 3 uur. Ik ga niet tot 3 uur wakker blijven en dan tot 5 uur dus.
1: Waar ik woon is heel makkelijk. Gewoon, als de ME op een gegeven moment bij mij in de straat is, dan weet ik dat we er niet uit liggen in ieder geval. Dus.
0: Nou nee, het kan allebei.
1: Het kan
0: allebei. Want als het verlies is het ook...
1: oh ja, dat is
3: zo. Oh, ja. Dus als je de ME hoort is het afgelopen.
1: Ja, nou, maar dus niet. Sowieso vechten ze geen.
0: Oh, je moet wel even geluidsopnames maken.
1: Oké, nou, ik ga dus wel kijken.
3: Heb je motorhelm thuis liggen?
1: Nee, ik heb alles weggedaan. Ik woon in Harderwijk. Lang van voor, dames en heren. We zijn

0: Gala en Freed From Desire. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is maandag, de laatste van juni. Is voor mensen die een administratie deze maand afronden. En dan is het bijna juli.
1: Oh, ja. Weet je wat er in juli gaat gebeuren?
0: Ja, Ruud de Soleil. Ah. Altijd in juli. Dus dat is het, daar heb ik al een blauw tegel thuis. Dus,
1: vandaag over 4 weken, hè?
2: Ruud de Soleil, altijd in juli.
1: Ja.
2: Oh, echt?
1: Vijf weken.
0: Wat zeg je nou?
1: Is het nou vandaag over 4 of 5
0: weken? 4 weken. 4 weken.
2: Oh. Ja, denk wel 4 weken,
0: weken,
2: ja.
0: Want 4 weken zijn we onderweg. Vandaag zijn we onderweg dan. Ja? Goed. Gijs, ben je verrot?
1: Nou, dat valt reuze mee. Na een weekend consolidatie was dat goed te doen. Mag ik daar meteen over beginnen, Ruud?
0: Ja, graag.
1: Heb jij dit weekend nog in de zon gezeten, toevallig?
0: Ik heb wel rondgelopen.
1: Oké. Okay. Ja. En zijn jouw benen al iets bijgekleurd?
0: Dat weet ik niet. Dat kun je misschien zo meteen zien. Maar om hier nou mijn broek naar beneden te trekken van jou, dat vind ik een beetje
1: gek. Ook niet wat
2: je
1: ik wilde.
2: Je kan ook gewoon je broekspijp omhoog doen, Ruud. Hoeft niet meteen naar beneden.
1: Zit ook wat in. Nee, want ik dacht, laat ik eens even dat heikele onderwerp op de agenda zetten. Want wij hebben...
0: Nou, iets minder... nog steeds melkflessen.
1: Ah. Want wij hebben donderdag meerdere keren samen op het festivalterrein van Concert Zien gelopen. En jij bent door menigeen aangesproken, voornamelijk door vrouwen van een zekere leeftijd, die tegen jou zeiden, nou, het is goed dat u even in de zon gaat staan.
0: Ja, alle corries hebben me aangesproken.
2: Ja, oh ja?
1: Maar allemaal over je witte benen.
0: Ja.
1: Maar dat is toch niet sympathiek?
0: Nou, goed hoor, dat jij over je benen... Want, oh, wat zijn ze wit.
2: Ja, ik...
0: En toen dacht ik, A, ja, het is radio, B, hou je bek. Ja?
2: Het is wit of rood, want...

0: 1985, Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Ook nog Another en 54 Ultra en Talk to You. Dit is de middagshow. Het is NPO Radio 2. We zijn allemaal redelijk gaar en maar voldaan uit, uit Zeeland terug. Concertatie. Ik vond het echt serieus leuk. Het is niet zo dat ik bekeerd ben.
1: Nee. Zou je meerdere dagen willen nu?
0: Nou,
1: dat je denkt, nou, vrijdag misschien
0: wel. Misschien nou twee overnachtingen. Ik heb er nu, nu geen. Nee, maar ik zou misschien wel... ik ben nooit zo'n ster in de volgende ochtend.
1: Dan dan zie je iedereen zo hoofdgaar.
2: Maar je kunt dat ook rustig aandoen, hè? En dan eventueel in de loop van de dag kom je nog weer even kijken.
0: Oh, ja, dat kan ook nog. Dat je eerst even een gat in de dag slaapt. En,
2: ja.
0: Nee, daar ben ik ook niet van. Ik wil, hoe laat begint het dan zaterdag weer?
2: Volgens mij is het de eerste optreden rond 2:30. Half 3 misschien.
1: Dat is wel te doen, toch?
2: Je kunt vanaf 12:00 het terrein weer op. Maar ja, dan gebeurt er nog niks.
0: Nee. En ga je dan ook zwemmen tussendoor?
2: Ik niet, maar er zijn collega's die hebben gezwommen.
0: Oh, ja?
2: Morad heeft gezwommen. Ja. Eveline Bruin heeft gezwommen.
0: Oké.
2: Emily heeft gezwommen.
0: Ja, precies.
1: Nou, wat leuk. Ik zou het doen.
0: Okay.
1: Volgend jaar een beetje zwemmen.
0: Heerlijk, lekker zwemmen.
2: Ja. Moet je hier
0: of de huis zwemmen, daarna.
1: Ja. Goed, meteen doorzwemmen, bij IJmuiden erin zo. Ja.
2: Moet je dus wel goed insmeren, Ruud.
0: Ja, je moet zo... want ik ben
1: of niet, want dan zijn je benen...
0: Oh ja, dan blijven je benen lekker, lekker wit.
2: Het ging snel over... of het ging kort even over jouw witte benen. Edwin zegt, ik begrijp het wel. Mijn vrienden zetten een zonnebril op als ze mijn witte benen zien.
0: Ja, ik weet het, ik ben nooit van dat bruin bakken. Ik word namelijk echt wanstaltig bruin. Op de een of andere manier. Ik
1: kan me helemaal niet voorstellen bij jou.
0: Nee, dat is echt waar. En, maar ik ben zo in de schaduw altijd dat ik gewoon witter dan wit.
1: Ja, maar daardoor word je ook niet gerimpeld.
0: Mijn zoon is in de winter ook bijna wit. Weet je, en die is ook pikzwart in de zomer.
1: Ja.
0: Dus, sterker nog, hij is zo zwart in de zomer dat hij ergens anders moet wonen. Dus,
2: oh ja, dat komt hij er bij jou niet in?
0: Nee, dat komt hij bij mij niet in.
1: Oh, nee. Ja, want als overal...
0: Als hij poont mijn salaris in.
1: Snap
0: kan
1: ik.
0: Het
1: niet. Nee, maar wel goed voor je huid, dat je zo daarmee bezig bent. Ben je heel rimpelloos.
0: Nee, daar gaat het niet om.
1: Jawel.
0: Nee, ik vind... dat verbranden is of ik gewoon...
2: Krijg je rimpels van in de zon zitten, zeg je dat nou?
1: Nou, Gijs, onder welke steen heb jij geleefd? Dat weet je toch?
0: Nou, Felicia die heeft mij een beetje bang gemaakt. Dokter Felicia zei, ja, maar het is heel gevaarlijk.
1: Het is heel gevaarlijk.
2: Ja, dat weet ik.
1: Je huid veroudert ontzettend.
0: En 3 weken nadat je bruin bent geweest, dan zie je er weer uit als...
1: Daarom. Nou, dus 3 weken, dan, een weekje.
0: Wat heeft het dan voor zin om bruin te horen?
1: Mee eens, ja.
2: Het ging ook nog even over het voetbal. Blijkbaar moet Brazilië om 7:00 spelen.
1: Ja,
2: we luisteren jullie ook zin in. Bijvoorbeeld Irene, die zit nu al op de bank.
1: Ja, echt zin in. Ja, Neymar, jammer,
0: als we Nederland Brazilië zouden hebben, dat is een beetje jammer. Want er is heel weinig Brazilianen om mee te vechten in Nederland.
2: Ja
1: daarom is dit, komt dit goed uit. Ja. Nou, ik heb ook Marokkaanse tompoesen gezien.
2: Tompoesen?
1: Het is heel leuk. Ik was in de Jumbo in de Aker gisteren. Ik was daar in de buurt, Osdorp. En dan had je een vakje voor het Nederlands elftal en voor het Marokkaanse elftal. Die stonden naast elkaar. Dat vond ik heel leuk.
0: Tompoesen?
1: Ja.
0: Marokkaanse tompoesen?
1: Nou, ik weet niet of ze Marokkaanse... De Marokkaanse vlag stond erop. Ik denk dat het gewoon een Nederlands baksel was. Vond ik leuk.
0: Ja, dat vind ik
1: zo
0: ook
1: kan
0: leuk.
1: Het ook, jongens.
0: Verbroedering.
2: Ja, dat zegt trouwens William ook. Die zegt, ik ben voor het voetbal. Ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. Ik gun de Marokkaanse buurman geen verlies. Maar ik hoop zelf ook te winnen. Dus ik ben allereerst voor het voetbal.
0: Ja,
1: nou, dat vind ik heel mooi. Maar ik ben voor Nederland. En dat is niet omdat ik Marokkaanse mensen niet leuk vind. Ik ben gewoon voor Nederland.
2: Wat zeg jij nou?
1: Nee, ik vind... je mag toch... Voor
0: laatste
1: je
0: keer.
1: Eigen voetbal. Ik vind het...
2: Ja, Marokkaanse mensen leuk.
0: Precies.
1: Jongens, ik heb kokosmacronen gekocht. Ja, staan hier.
0: Met de Marokkaanse vlag erop.
2: Ja, wat knap gemaakt.
0: Heel knap. Wat denk je van de uitslag eigenlijk vanavond?
1: Nou, ik ben heel erg van wishful thinking. Ik denk dat het heel spannend gaat worden, maar ik denk wel 2-1 of 3-2, zoiets. Maar ik denk heel spannend. Hakken over de sloot.
0: En jij, Gijs?
2: Ik heb geen idee. Ik wou 1-1 zeggen, maar ik weet niet of
1: het überhaupt?
2: Jawel, maar kan het nog gelijk worden of niet?
1: Nee, want dan moeten ze penalty. Het is een knock-out fase.
0: Hij is een knock-out.
2: Dan zeg ik 1-0.
1: Voor?
2: Oh ja, Nederland.
1: Goed zo. En jij, Ruud?
0: Ik vind het lastig. Ja, ik heb geen verstand van voetbal, maar gevoels... Juri komt binnen, dat is mooi. Juri heeft ook al een goede kijk daarop. Juri, wat denk jij vanavond qua uitslag?
3: Oeh, ik denk dat wij wel gaan winnen.
0: Maar 2...
3: 2-1.
0: Ik denk dat het gewoon 4-2 wordt. Voor Nederland?
1: Lekker.
0: Ja, dat denk ik serieus.
1: Nou, dat vind ik heel mooi.
0: En ik denk ook nog dat het zelfs 4-3 zou kunnen worden.
1: Oh. Gewoon alles afgaan.
0: Omdat zij gewoon zo knijthard gaan voetballen.
1: Ja.
0: Die Marokkanen hebben daar hetzelfde, want dan liggen ze er ook uit.
1: Dus, tuurlijk, ja, maar dat heeft natuurlijk ieder team nu. Ja.
0: Ja. Oh.
1: Oh, is dat voetbal?
2: Daar gaat je theorie.
0: Oh ja. Dan, ik denk 40-0. 40 miljoen schade, denk ik.
4: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Dua Lipa en Don't Start Up. Nee, Don't Start Now, zeg. Don't Start Up is voor ons, voor vandaag. Zeg maar dat het niet helemaal lukte vandaag qua gaar.
1: Dat het niet lukt om op te starten?
2: Ik vind jullie best actief.
0: Ik had er wel moeite mee vandaag.
2: Ja?
0: Ja.
1: Maar hoe kan dat nou? Want je bent al een paar dagen terug.
0: Ja, maar ik vond het een intent weekend. Ik heb zaterdagnacht heb ik gestormchased, ken je dat?
1: Oh ja. Ben je echt achteraan gereden?
2: Hoe heb je dat gedaan dan?
0: We gaan lopen in de buurt. En dat was heel interessant. Want ik kwam van de oostkant van Amsterdam kwam die hele, dat hele ding langs.
2: Ja,
0: ik heb Helga van Leur heb ik ook nog gevolgd. En die vertelde allemaal dingen over. En ik heb ook zo'n app gedownload. Had ik ook niet. Die heb zo'n bliksem-app.
2: Oh,
1: buienradar.
0: Nee, een bliksem-app.
1: De bliksem-app is een aparte app.
0: Ja, een aparte app. En ik zal hem even bijpakken. Dan kun je dus precies zien waar ze naar ontstaan. En hoe dat dan...
2: Oh, wat leuk.
0: Dat was echt leuk.
2: Maar neem je dan ook een camera mee?
0: Even een camera nemen, op de telefoon gedaan. Maar behoorlijk nat pak gehaald. Maar ik vond het wel te gek om...
2: Ja.
1: Had je een regenjas aan?
0: Nee, gewoon een shirtje.
2: Een poncho.
0: Gewoon helemaal normaal.
1: Oh.
0: En toen zaterdag, ja, met de schrik vrij. Dan kon het dan natuurlijk allemaal heel dichtbij. Hè, dat het podium van Concert Etsy was geraakt.
2: Oeh.
0: Dat is grijs bij.
2: En de Eiffeltoren ook nog. En daar ben je ook best regelmatig.
0: Ja, heel
2: dus
0: vaak
2: het
0: geweest.
2: Komt gewoon heel dichtbij.
1: Heftig weekend.
0: Ik denk ook heel vaak aan de Eiffeltoren. Dus dan komt
2: daarom,
0: het gewoon allemaal heel dichtbij.
3: Ja, gaat het wel weer een beetje?
0: Nou, ik heb een brief geschreven.
1: Dan ga je weg.
0: En ik denk dat ik weer een weekje moet terugtrekken. Maar bedenk nog even.
1: Snel dan maar een Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht droog, een graad of 13. Morgen zon en wolken, 22 graden aan zee, 29 in het zuidoosten.
0: Dit beschaat bij de ANWB. Hoeveel heb je? 6, 7, 8, 9?
4: Nou, in totaal 500.
0: Oh, dat valt mee nog.
4: Ja, twee vingers in je neus natuurlijk. Dat ga ik niet doen, want dat hoor je op de radio. Dat is een beetje gek. Hé, jongens, de files. Het zijn er aardig wat. Onder andere op de A4 nog steeds, richting Rotterdam vanuit Den Haag. Een lange file, 24 kilometer lang. Tussen knooppunt Hoogvliet en de Benelux-tunnel komt voor een spoedreparatie. Een te hoge vrachtwagen is doorgereden daar en die heeft het plafond van de Benelux-tunnel eigenlijk vernield. Een van de tunnelbuizen is dus voorlopig nog dicht. Dan de A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein. Een half uur door het ongeluk, 8 kilometer file, alles bij elkaar. Dan drukte in Eindhoven op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leendeheide en Leende zelf. 6 kilometer, 3 kwartiertjes. En op de A27 tenslotte Almere-Gorkum vielen tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. 15 kilometer en 30 minuten door de werkzaamheden.
0: Tim, dankjewel, tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30, hier is Juri Stubinitsky. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Olympische Winterspelen komen in 2030 een beetje naar Heerenveen. Het lange baanschaatsen gaat het om. Het IOC was al akkoord en nu heeft ook het Franse organisatiecomité de seinen op groen gezet. IJsstadion Tialf wordt het decor van het Olympische schaatstoernooi. De Fransen hebben zelf geen geschikte 400 meter baan en zijn op die manier in Heerenveen aangekomen. Het Rode Kruis heeft tot nu toe ruim €900.000 binnengekregen voor Venezuela. Na de zware aardbevingen in het noorden van het land werd Giro 5125 opengesteld. Er vielen 1400 doden. In Venezuela zijn ook nog steeds naschokken, zelfs vandaag nog. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van Wimbledon gehaald. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. Vooral de laatste set ging snel, zegt commentator Mark Brasser.
5: Van de Zandschulp speelde een hele goede vierde set. Kreeg in die vierde set geen game meer tegen. Won die set met 6-0. En dus is Botik van de Zandschulp door naar de tweede ronde hier op Wimbledon. Goede start voor de Nederlanders.
3: Later vandaag komt Jesper de Jong nog in actie. En de bioscoopfilm Michael over het leven van de King of Pop is officieel de succesvolste biopic ooit. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgeleverd en daarmee heeft hij Oppenheimer ingehaald. Die film bracht in totaal $975 miljoen op.
0: Juri. Zullen we nog even willen blijven zitten?
3: Ja hoor.
0: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
2: Echt verschrikkelijk nieuws uit Amerika. Een echtpaar staat terecht voor moord en verwaarlozing van hun kind. Hun kind heeft zich letterlijk doodgegeten.
1: Ja, doodgegeten. Want het kind kreeg namelijk alleen maar chips, patat en friet te eten. Hij was nog niet zo heel erg lang, maar woog wel 116 kilo.
0: Wauw.
1: Dat is veel.
0: Daarom vraag in de top 5 over 5. Wat staat er nou op de rouwkaart van een frietdode? Wat staat er op de rouwkaart van... Jury begint te zuchten. Het is voor ons ook een zwaar weekend geweest. Ja. Wat staat op de rookhaard van zijn vriend doden? Meedenkenkampioen, dat gaat van NPO Radio 2. Nou. Sorry, NPO Luister.
1: Ja, en dan klik je weer op NPO Radio 2.
0: Ja, precies.
1: En dan ben je hier. Ja. Wat staat er op de rouwkaart van een friet dode? Nou, het wordt een speciaal afscheid.
0: Oh, ja, mooi.
3: Vroeger ging het airfryer aan toe.
0: Oh.
2: Wauw.
0: Mooi. En dan zuchten.
2: Nu echt een gecremeerde kroket.
0: Mooi. Dit is echt vet malen. Goed, nou, meedenken. Via de gratis NPO... via de gratis NPO Luister-app. Wat staat op de rouwkaart van een friet dode? Er is

0: Damiano David. En de first time ook dat de Pointers is uit 1984. And I'm so excited. Nou, dat is een mooi bruggetje, want vannacht is het zover.
1: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen?
2: Ja! Ja! Ja!
3: Bellen met Suze Amuse.
0: Suze van Kleef, ben jij zenuwachtig?
4: Ik ben nog niet zenuwachtig. Dat begint meestal een beetje zo net voor de wedstrijd bij de volksliederen.
0: Het is een knock-out. De knock-out fase is begonnen.
4: Ja.
0: Waar ga jij het kijken?
4: Ik ga bij mij thuis kijken, want ik moet zo direct werken. Dan moet ik Brazilië-Japan doen om commentaar te geven. Dus dat doe ik in Hilversum. Dan ga ik terug naar huis. Dan ga ik even slapen, denk ik. Dan ga ik vervolgens die wedstrijd kijken. En dan moet ik 's ochtends heel vroeg weer op de radio nabeschouwen.
0: Oh, wauw. Dus
4: een beetje een gekke nacht.
0: Kun je dat? Een beetje slapen, dan wakker en dan weer slapen?
4: Ja, dat leer je wel met dit soort rare uren.
0: Ik wil gelijk een ja of nee. Gaan we winnen?
4: 50-50.
0: Oh,
5: ja,
0: echt?
5: Ja. Echt? Wordt echt spannend, ja. Hè?
4: Ja, dat denk ik wel.
0: Waar zit hem dat in?
4: Voor het toernooi zei ik van ja, we komen de groepsfase wel door en we halen dan die 16e finale. En dan moeten we tegen Brazilië of Marokko en dan gaan we eruit. Dat dacht ik voor het toernooi. Maar ja, na die groepsfase heb ik toch wel wat meer vertrouwen in het Nederlands elftal. Mm. Tegen Japan was het aardig, tegen Zweden was het goed, Tunesië prima. En ja, Marokko is gewoon een heel goed team ook. Dus ik denk echt dat alle kanten op kan.
0: Ik zou bijna zeggen fucking hell, want dat soort dingen zeg ik natuurlijk niet op de radio.
4: Nee,
0: maar dit verbaast me wel. Ik had echt serieus verwacht dat jij zou zeggen, 2-1.
4: Ja, dat zou dan wel op weinig gebaseerd zijn, denk ik. Want Nederland heeft al heel lang niet van toplanden gewonnen. Marokko haalde 4 jaar geleden de halve finale van het WK. Is de nummer 6 van de FIFA-wereldranglijst. Nederland de nummer 7. Nou, dat ontloopt elkaar eigenlijk niet heel veel. Beide elftallen hebben topspelers die bij de beste clubs ter wereld spelen. Ja, deze wedstrijd had ook de halve finale van het WK kunnen zijn. Hè, ja.
0: Grappig. Wat je nu zegt, ik ben ervan overtuigd dat er nu mensen zijn die denken, op die eerste dag, ik ga niet kijken. En op grond van dit denken, ik ga toch maar kijken vanavond. Vannacht.
4: Ja, dit is een wedstrijd om je enorm op te verheugen.
0: Ja.
4: Ik denk dat de hele wereld gaat klaarzitten. Want dat wordt overal beschreven als de wedstrijd van deze speelronde. De
5: maar denk
4: finale.
5: Je dat ze last gaan hebben van de privé-situatie van Gakpo?
4: Ja, daar kan ik niet zo erg over speculeren natuurlijk.
5: Nee, maar
4: we weten het al een tijdje, zei Brian Brobbey, hè, dat ze daar al een tijdje mee bezig zijn. Een paar dagen eerder het al wisten. Daar is begeleiding voor. Gakpo heeft gezegd dat hij er klaar voor is. Dus nou ja, dan gaan we daar maar vanuit.
5: Ja.
0: Ja, voor de mensen die
4: het
0: niet
4: hebben. Het is afschuwelijk dat soort dingen gebeuren.
5: Vreselijk, ja. Ja, nee, Gakpo, die zijn ongeboren kindje is, voor de mensen die het niet weten, is overleden. Ja.
0: Zeg, de opstelling.
4: Ja.
0: Ja, dat is jouw werk.
5: Oh. Ja, dat Ruud dat nu gaat doen.
4: Ja, gewoon nul vragen.

0: Ja. Dat jij nu zegt, ja, kom.
1: Officieel. Ja. Maar als we kijken naar de verdediging, dan denk ik dat Mickey van der Ven weer terugkomt. Ten koste van Nathan Aké. Middenveld De Jong, Gravenberch en Reinders. Dat is al 3 wedstrijden hetzelfde, dus daar verwacht ik geen veranderingen. En ja, voorin moet Koeman de lastige keuze tussen Donjan Malen of Crescencio Summerville maken op rechtsbuiten. Ik denk dat het Summerville wordt, omdat hij zo goed speelde tegen Japan en Zweden. En in de spits de man in vorm, hè, Brian Brobby, die al 3 goals maakte. En dan uiteraard is op linksbuiten altijd in het Nederlands elftal Cody Gakpo.
0: Ja, zeg, Suze, als wij nou verliezen, dan liggen we er druit. Gaan we dan ook gelijk morgen weg? Of blijven we dan nog een dag?
1: Nederland zelf gaat zo snel mogelijk weg. Die gaan dan op vakantie. En,
0: nee, maar dus, dan vliegen ze ook, dan kunnen ze ook dezelfde dag vliegen?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw, gaat het zo snel?
1: Ja, er worden allemaal privéjets ingezet voor dat soort dingen. Okay. Ik hoorde wel trouwens dat toen Uruguay was uitgeschakeld in de groepsfase, dat de Uruguayaanse voetbalbond de privéjet heeft gecanceld. En ze allemaal op chartervlucht.
0: Als straf.
2: En ze vonden het een schande, toch?
1: Ja.
0: Oh, wat fantastisch. Ja. Oké, goed. Komende nacht om 3 uur wordt er afgetrapt. En dan als het gelijk eindigt, dan strafschoppen, zoiets?
1: Eerst penalties. Verlengen en dan penalties. Ja, penalties. Zijn we niet vaak heel goed in, hè? Dus we hopen maar dat daar weer op getraind is.
0: Stel je nou eens voor, we komen er de veld doorheen. Ja. Wat dan? Is er morgen groot feest? En dan?
1: Er is groot feest en dan zijn ze door naar de volgende ronde. Moet ik heel even kijken wie ze dan... Dat is
2: Canada, volgens mij.
1: Canada tegen... Canada is het geworden. Ja, die hebben gewonnen van Zuid-Afrika. Dankjewel.
0: Oké. En die, ja, dus, dat is komend...
1: Die kunnen we hebben.
0: Oh, echt waar? Serieus?
2: En dat is ook op een toptijd. Zaterdag om 7 uur. Nou, dus
1: om 7 uur kunnen we gewoon allemaal voor de televisie gaan zitten.
0: Zullen we gewoon een date plannen? Morgen 5:10 bel ik je weer. Als we gewonnen hebben.
1: Oké. En anders dan
0: bellen we nooit meer. Dus dankjewel. Okay. Tot morgen.
3: NPO Radio 2. Er is maar één.

0: maar heb je iemand anders in je tent gehad dus bij concentratie?
1: Nee, ik sliep niet in een tent.
0: Oh, dan dacht ik dat je dat net zei. Dan hoor ik allemaal gekke dingen, dus... Je hebt wel wat gemist hoor, Bettina.
2: Ja, I know, maar ik ben niet uitgenodigd. Dus ja, dan kan je er wel in wrijven.
0: Oh, ben je niet uitgenodigd?
2: Was wel meegegaan hoor.
1: Maar jij mag mee naar Frankrijk.
0: Juist.
2: Ja, en dat is natuurlijk helemaal fantastisch.
0: Ruud de Soleil. Ik zit vanavond heb ik een gesprek met allemaal programmadirecteuren.
1: Oh.
0: Over het voortbestaan van het radioprogramma.
1: Oh.
0: Maar
1: oh.
0: Ook over Ruud de Soleil. Want ik vind eigenlijk dat we iets langer moeten.
2: Ja.
1: Dat ga je vanavond los zien te...
0: Ja, dat hoop ik, ja. Maar ja, dat wordt
2: dat zou leuk zijn als we 2 weken gaan.
1: Ja. Gaan jullie ook Frans eten vanavond dan, toevallig?
0: Oei.
1: Ja.
0: Moei.
1: Jij?
0: Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet wat we eten, denk pizza's. Want we hebben bezuinigingen bij NPO, hè?
1: Met diepvriespizza's zijn het dan.
2: Ja, maar daardoor kunnen we dus wel langer misschien. Ja, doordat misschien jullie wel pizza's eten.
0: Ja, ja, exact. Van George Ezra, of tenminste we, uit 2018 Shotgun. Ook nog Sarah Larsen en Midnight Sun. Zometeen in het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over. Hè?
2: Een Amerikaans echtpaar staat terecht voor moord en verwaarlozing van een kind dat zich letterlijk doodgegeten heeft.
1: Ja. Was een nog niet zo lange jongen, 1,27 meter, maar hij woog wel 116 kilo. Hij kreeg vrijwel alleen maar chips en frietjes te eten.
0: Chips en zijn dat frietjes?
1: Dus dat staat er wel, ja. Oké.
0: Daarom,
1: frietjes.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er nou op de rouwkaart van een frietdode? Dus wat staat er op de rouwkaart van een frietdode? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
1: Seran, Jesse en Doreen sturen allemaal hetzelfde via de NPO Luisterapp. Wat staat er op de rouwkaart van een frietdode? Nou, zijn laatste frietuur heeft geslagen.
0: Oh, Stijn en Joris, dankjewel voor het meedenken. Liever te dik in de kist dan een frietje gemist. Ja.
2: Wat staat er op de rouwkaart van een frietdode? Ellen stuurt, de uitjes gaan niet hetzelfde zijn zonder hem.
0: Mooi. Meedenk heel graag via de NPO Luister-app. Dus wat staat er op de rouwkaart van een frietdode?
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
7: Oh, nee hè. Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
8: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
9: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
0: Exact 5 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
13: Hey Ruud, goedemiddag. Het schaatstoernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 is definitief in Tialf-Herenveen. De winterspelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen geschikte ijsbaan. De Olympische organisatie, het IOC, was al akkoord en nu heeft ook het Franse organisatiecomité zijn goedkeuring gegeven. Daarmee worden voor het eerst in 102 jaar weer Olympische wedstrijden in Nederland gehouden. De 5 doden bij een schietpartij in het noorden van Duitsland zijn allemaal volwassenen. Het gebeurde in de stad Stade, bij een opvangplek voor moeders, zegt correspondent Gimbal Duk.
14: Volgens hun eigen website zijn ze gespecialiseerd in jonge moeders die tijdelijk onderkomen nodig hebben. En dus daarbij ook begeleid worden in die woongroep. Ze zouden 2 locaties in de stad hebben waarbij 11 plekken zijn. En allereerst is ook nog steeds onduidelijk of die schoten daarbinnen zijn gevallen en dus ook in samenhang zijn met het jongerencentrum of in de omgeving hebben plaatsgevonden.
13: Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het kabinet wil beter kunnen optreden tegen huiselijk geweld en femicide. Om dat te doen wil het kabinet psychische mishandeling strafbaar maken. Vaak gaat dat vooraf aan huiselijk geweld en femicide. Volgens minister Van Wil is psychische mishandeling goed te bewijzen voor de rechter.
15: Nou, vaak is het bewijzen wel, want deze mensen vinden dat ze gewoon gerechtigd zijn om op zo'n manier op te treden tegen hun partner. Dus die sturen inderdaad dit soort appjes. Die zijn ook heel denigerend over hun partner naar familie. Ik noem maar een paar voorbeelden. Maar uiteindelijk denk ik dat de meeste mensen wel beseffen wat voor gedrag dit is. En dus ook dat je dat gewoon kunt hardmaken, ook voor een rechter.
13: Door een stroomstoring rijden er al de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Het komt door brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. RTV Dordrecht zag veel gestrande reizigers.
16: De vertraging, ik had om 11 uur in Rotterdam willen zijn.
17: Ik reis veel door Nederland heen, omdat ja, ik vind het gewoon leuk om Nederland te zien. En ja, ik heb er best wel last van op zich.
18: We komen hier net op Dordrecht aan en daar stopt de trein en geen informatie beschikbaar over hoe nu verder. Dus dat is wel even een uitdaging inderdaad.
13: De NS verwacht dat de problemen tot na middernacht gaan duren. Door die storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. Het weer droog, vrijwel overal zon. Het koelt vanavond af naar een graad of 14. Morgen zon en wolken en dan wordt het 22 tot 29 graden.
0: Juri?
13: Ja?
0: Dankjewel, tot zo. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim?
19: Ja,
0: rustig. Druk, hè?
19: Ja, hartstikke druk. Bijna 600 kilometer. Opvallend druk, inderdaad. Drukker dan anders. En de meeste files zijn te vinden in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Nou, eerst eens even over Zuid-Holland. Met name de A4. Amsterdam richting Rotterdam. Een lange file van 13 kilometer en 45 minuten. Voor de keteltunnel. Nee, sorry, de Benelux-tunnel, moet ik goed zeggen. Daar is de weg weer vrij. Eerder was daar een spoedreparatie. Er was een toge vrachtwagen doorgereden. En dus was het plafond bijna helemaal kapot. Dan de A7. Groningen richting de Afsluitdijk. Tussen Tijnje en Oude Haske, 6 kilometer en 40 minuten door een ongeluk. Je hebt er 2 rijstroken minder. Ook een ongeluk op de A9 dan, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Alsmeer en knooppunt Rotterpolderplein, 40 minuten. En het zal het niet zo zijn, de Corbelo-tunnel is in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. De N434 is dat. En daarom nu viel op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar, bijna een half uur.
0: Dankjewel, tot zo weer.
20: Zometeen bij de Wild in de Middag.

0: Dus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Linda Carlisle in Heaven. Place on Earth. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Echt verschrikkelijk nieuws uit Amerika. Een echtpaar staat terecht voor moord en verwaarlozing van hun kind. Hun kind heeft zich letterlijk doodgegeten.
2: Ja, dan denk je doodgegeten, hoe dan? Nou, het kind kreeg alleen maar chips en friet te eten. Hij was nog niet heel groot, maar hij woog 116 kilo.

0: Linda Carlisle in Heaven. Place on Earth. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Echt verschrikkelijk nieuws uit Amerika. Een echtpaar staat terecht voor moord en verwaarlozing van hun kind. Hun kind heeft zich letterlijk doodgegeten.
2: Ja, dan denk je doodgegeten, hoe dan? Nou, het kind kreeg alleen maar chips en friet te eten. Hij was nog niet heel groot, maar hij woog 116 kilo.
0: 116 kilo.
2: 116 kilo.
0: 116 kilo.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Dus vandaag een beetje serieus. Wat staat op de rouwkaart van een frietdode?
3: Top 5 over 5. Nummer 5.
0: Jessica, dankjewel voor het meedenken. Wat staat op de rouwkaart van een frietdode? Kom je ook naar de crematie?
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4, wat staat er op de rouwkaart van een frietdode? Esmee stuurt, bij de koffietafel is er zat thee.
3: Nummer 3.
2: Andreas, Arnoud, Guido, Sjaak, Wijsman, G en Gert op 3. Wat staat er op de rouwkaart van een frietdode? Hij voelt zich vast welkom op het Friedhof.
0: Wat is Friedhof?
2: Dat is volgens mij Duits voor de begraafplaats.
0: Oh.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2, wat staat er op de rouwkaart van een frietdode? Stan stuurt, de as wordt na de crematie uitgedeeld in puntzakjes.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Chandria of Chandria of Chandira, ik weet niet wat zou
2: het
0: zijn.
2: Dat laatste vond ik het mooist.
0: Een Chandira. Wat staat er op de rouwkaart van een frietdode? Hij is er dus uitgepieperd. Ah, oh, mooi. Mooi, dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

0: van de 2027 wordt het jaar van de grote comeback van een aantal bands. Zoals Oasis heeft aangekondigd toch stiekem weer te gaan toeren in Europa. Daar komen stadionconcerten en U2 gaat ook weer toeren.
1: Oh, dat is wel te gek,
0: ja,
1: toch?
0: Dat wordt denk ik wel de beste tour.
1: Wil jij daarheen, Ruud? Want jij was een beetje op ze afgeknapt, toch?
0: Ik vond een beetje tegenval op een gegeven moment die kerkdienst en dat soort geluiden.
1: Ja, maar als dan Pride kwam, dan voel je het toch wel weer, toch? Een beetje?
0: Meer heb ik zin in Ruud de Soleil.
2: Wat heeft U2 met de Pride te maken?
0: Oh, dat heb je nog gemist.
2: Dat heb ik gewoon niet.
0: Ja, regenboten, ja. Leuk.
1: It's a beautiful day. Ja, met regenboogvlaggen, let's go.
0: Dat is helemaal anders is geworden.
1: Ja.
0: Ja. U2 uit het jaar 2000 na Christus en Beautiful Day. Ook nog Harry Styles en American Girls. Die heeft wel zijn eigen boot als Harry Styles.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Zo. Waar waren we?
2: Dit is een radioprogramma.
0: Oh ja. Ja, dat is fijn dat je het even zegt. Nee, ik wilde zeggen, waar waren we? Ik moet even doornemen, of tenminste doorgeven, dat leuke plaat voor Ruud de Soleil kun je aanmelden.
2: Oh ja, vanaf 5:30. Alle verzoeken welkom via de NPO Luister-app.
3: E-reader aanrader.
0: Rosa van Gol was 5 jaar correspondent van in Italië en sluit dat hoofdstuk af met haar boek Via Italia. Een boek dat verder kijkt dan pasta, pizza en la dolce vita. Het is vandaag onze e-reader aanrader. Rosa, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waarom is jouw boek Via Italia een e-reader aanrader?
4: Ja, mijn boek is een e-reader aanrader omdat je na het lezen veel meer van Italië en van de Italianen begrijpt. Van de mooie kanten, van de lelijke kanten. Je begrijpt waarom het heel makkelijk is om verliefd te worden op Italië, maar heel moeilijk om er echt van te houden. Het is ook een perfect boek voor je vakantie naar Italië, maar ook ergens anders heen. En ook als je thuis blijft, kom je toch in zomerse sferen. En ik beloof dat je er wat nieuws van leert en dat er heel veel leuke anekdotes zijn.
0: Het is gewoon pure poëzie wat je hier... Heb je het opgeschreven? Komt het uit je hoofd?
4: Het komt uit mijn hoofd. Misschien heb ik ook wat opgeschreven.
0: Oh ja. Ja, maar heel even, dit is natuurlijk een open deur, maar zijn ze allemaal corrupt of valt het mee?
4: Dat valt hartstikke mee. Ze zijn net mensen, zou ik zeggen, met Jan de Vlijndijk.
0: Ja. En als je naar Italië als land kijkt, hè, is het, want jij zei, je leert ze heel langzaam te begrijpen, maar moet je dat wel willen?
4: Ja, ik denk dat je dat moet willen. Ik denk dat...
0: Maar mysterie is er ook fijn.
4: Mysterie is ook fijn, maar ik denk dat het je liefde voor Italië uiteindelijk verdiept als je er iets van begrijpt. Mm. En dat het geldt voor landen zoals het ook geldt voor mensen.
0: Ja. Neem mij mee, in die hele trip in je hoofd, dan, hoe moet je ze begrijpen dan? Waarin?
4: Nou, Italië is een land waar heel veel clichés over bestaan. Hè. Die kennen we allemaal, de pizza, de pasta, de maffia...
0: Dat is allemaal niet waar.
4: Dat is wel waar. Er zit namelijk in clichés natuurlijk ook heel veel waarheid. Alleen er zit ook, het is een soort bordkarton. En er zit een hele wereld achter. En het is hartstikke leuk om die wereld te leren kennen. Dus ook bijvoorbeeld de maffia bestaat natuurlijk absoluut. Is ook hartstikke belangrijk. Maar is ook al vanaf het begin dat die bestaat super geromantiseerd. In opera's, later in films. Dus die romantiek die er omheen hangt, dat is eigenlijk ook een soort mythe die... die Italianen ook een beetje zelf hebben gecreëerd. Ja,
0: maar hoe kun jij dat mysterieuze en die mythe in leven houden als je en journalist bent en schrijver?
4: Ja, dat is soms best moeilijk.
0: Want ben je ook zoek naar de rauwe waarheid?
4: Ja, absoluut. En dat is ook precies waarom ik dit boek heb geschreven. Omdat als je met Nederlanders over Italië praat, dan hoor je heel vaak die romantische kant. Mm. Hè? Ook wel met wat duistere kant. Maar het is altijd vrij... Nou ja, clichématig. En als je met Italianen praat, dan zijn die daar ook vaak over gefrustreerd. Want die zeggen, ja, iedereen wil naar ons land komen, ze vinden het allemaal fantastisch, maar ze begrijpen er niks van. Nou ja, in dat gat daartussen heb ik met mijn boek willen springen.
0: Ja. Is Italië een land of is het een levensvorm?
4: Het is absoluut allebei.
0: Ja.
4: Het is eigenlijk geen land, want het is ontzettend verdeeld. Nog veel meer dan heel veel andere landen. En het is zeker ook een idee, Italiaans zijn, Italiaanse cultuur, alles wat daarbij hoort. Ja.
0: Je bent onlangs gestopt als correspondent Italië. Wat mis je nu het meest daar?
4: Het eten, dat je echt overal goed kan eten.
0: Ja. En ben je dan nu zo'n nep Italiaan geworden in Nederland?
4: wat bedoel je?
0: Nee, dat je alleen nog zo'n Italiaanse winkel bezoekt en daar je dingen mee doet.
4: Oh, zo. Nou, ik denk dat ik wel een beetje een voedselsnop ben geworden.
0: Ja, dus jij gaat niet naar de Appie?
4: Ik ga wel naar de Appie, maar dan vind ik het wel jammer dat je daar geen plakjes zwaardvis kunt kopen.
0: Oké.
1: En welke plek, als je zou mogen kiezen nu meteen, welke plek zou je nu naar terug gaan?
4: Sicilië.
0: Oh ja? Toch weer de maffia, hè?
1: Ja.
0: Afja, maatje.
4: Ja. Nou, dat gaat wel heel hard.
0: Zeg, je hebt ook een nonnenvoetbalteam gevolgd. Waarom is dat?
4: Sorry?
0: Soms krijg ik vragen aangereikt. En dan gok ik, dan doe ik net alsof ik het zelf weet. Je hebt een nonnenvoetbalteam gevolgd.
4: Oh, een nonnenvoetbalteam, absoluut.
0: Oh wel, gelukkig.
4: Sorry, ik verstond.
0: Nee, dat precies voor een spreker later overmorgen in het programma, dat kan ook. Dus.
4: Nee. Nonnenvoetbalteam, dat is een geweldig, vond ik zelf een geweldig leuk verhaal om te maken. Het enige nationale voetbalteam ter wereld, dat bestaat uit nonnen. Dat is in Italië en die komen uit kloosters uit heel Italië. Ze kunnen er wel niet voetballen, maar het is wel heel leuk.
0: En waarom ga ik jouw boek via Italië lezen vanavond, Rosa?
4: Omdat het een heel lekker leuk boek is om te lezen, als ik het zelf. En ten tweede, omdat je graag toch iets meer wil begrijpen van Italië. Want dat willen we allemaal. Dat mysterie toch een klein beetje vat krijgen op dat mysterie.
0: Via Italië ligt nu in de boekhandel. Rosa van Gol, dankjewel.

0: van jou weten. Wat was het moment, welke platenzaak bezocht jij toen je deze plaat kocht? Heb jij een plaat gekocht ooit in je leven?
1: Een echte vinyl plaat bedoel je?
0: Of een
1: cd'tje? Ja, mijn eerste singeltje was Tupac met Changes.
0: Echt?
1: Jazeker.
0: Wow.
2: Kan je die ook helemaal meereppen?
1: Ja, die kan ik meereppen, ja.
2: Oh.
1: Ja.
0: Oh, rap.
1: Nee, dat gaat niet gebeuren.
2: Vinyl Changes.
1: Dat kan ik, ja. Ja, zeker.
2: Waarom doe je dat niet dan?
1: Ja, omdat ik nieuwslezer ben geworden. Geen rapzanger.
0: Kom maar.
1: Nee, dat gaat niet gebeuren.
2: Maar je hoeft niet te zingen, het is gewoon een beetje...
1: Ik krijg wel een beetje kippenvel, merk ik.
0: Ja?
1: Ja, terug naar, 1996 volgens mij, toch?
0: Dit kun je rappen.

0: wel mooi.
1: En ging je voor de spiegel staan ook?
2: Nee.
3: En dan ging ik rappen.
4: Ik denk echt dat je met je handen zo... Ik zie het helemaal voor me.
3: Nee, ik ben West-Fries. Ik ben wat dat betreft niet...
4: Heel
0: stijve hard.
3: Ja. Okay. Wat was jouw eerste plaatje eigenlijk?
0: Mijn eerste plaat was Man at Work, Down Under. En Lenny van de Buckles waren twee, ik denk dat het in de aanbieding was. Maar twee singles. ik heb ze allebei niet meer.
3: Ach.
0: Ik ben ze kwijtgeraakt.
3: Ach.
0: Een van de 20 ex. Maar...
5: ze heeft van jou, ze heeft van mij.
0: Nee, wel als een vergeten... Maar goed, dat was... jouw Gijs? Jouw eerste plaat?
5: De eerste waar ik een actieve herinnering aan heb... was het album van Daft Punk op vinyl.
0: Random Access.
4: Daft Punk.
0: Hij had het vies altijd door. Daft Punk nou.
5: Random Access Memories nou.
0: Ja, was dit je eerste plaat?
5: Ja, maar dat was vooral omdat ik toen op kamers ging... en ik vond dat een vette hoes, dus die heb ik aan de muur gehangen.
0: Oh.
5: Ik heb hem nooit gedraaid, maar ik heb hem wel aan de muur gehangen.
4: Oh, ja. Ja.
0: Nou, Bettina, ik ben heel benieuwd.
4: Rhythm Nation van Janet Jackson.
0: Oh, ja. Okay.
4: Dat was mijn eerste cd. En Color Me Bad met All For Love. Dat
0: je
4: was
0: niet alles
4: eerste...
0: hard om te zeggen.
4: Nee, dat was mijn... je had toen van die cassette singles.
0: Ja, met een single erop. Ja,
4: ja, met een B-kantje ook nog. En dat was toch 6 gulden.
0: Bizar was dat, ja. Waar je echt helemaal geen reet aan hebt. Gewoon één zo'n cassette.
4: Ja, nou, één. Dan ging de hele tijd dat nummer draaien. Ja. Maar toen, daardoor werden die nummers wel echt heel speciaal. Nu denk je, ik pak de volgende en...
0: Heb je ze nog, de cassettes?
4: Nee, denk het niet.
0: Ook niet, ook bij
4: misschien mijn moeder. Ja, denk ook een van de 20 exen.
0: Nou, ja. Mooi. Goed, even nog qua administratie. Dat was Autonoos en Million Voices. En Taylor, wat was er nou?
5: Taylor Swift hadden we ervoor.
0: Taylor Swift.
5: Ja. En nu het Radio 2 weerbericht. Droog, vrijwel overal zonnig. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen zon en wolken dan 22 tot 29 graden.
0: Tim gaat bij de AWB. Lekker druk, hè?
6: Het is hartstikke druk. 660 kilometer. Een drukke avondspits, drukker dan anders. En waarom, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Wat ik wel weet is dat er meerdere opvallende zaken zijn. Onder andere in Zuid-Holland. De A13 die is in beide richtingen dicht bij Delft-Noord. Er is een politieincident, althans een incident waar de politie mee bezig is. Onbekend hoe en wat daar zo. Omrijden kan over de A4. Richting Den Haag geen enkel probleem. Maar richting Rotterdam is dat vervelender. Want daar heb je nogal lange file staan. Tussen knooppunt Hoogvliet en de Keteltunnel nu. 21 kilometer en een uur extra. Dat komt ook nog door die eerdere spoedreparatie bij de Benelux-tunnel. De weg is daar wel weer helemaal vrij. Dan drukt op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de A10, 5 kilometer. Ben je 3 kwartier langer bezig. En tot slot wegwerkzaamheden. De A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. Een half uur in de file over 14 kilometer.
0: Tim, dankjewel. Het NOS Journaal van 17:30, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
7: Hey Ruud, goedemiddag. Het aantal doden na de schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. Die schietpartij was bij een jeugdinstelling voor jonge moeders in Stade. Ten westen van Hamburg ligt dat. Slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Er zijn 2 mensen opgepakt en onder hen is ook de vermoedelijke schutter. Over een motief weten we nog niets. In Apeldoorn is vanochtend een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kindje was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden, belandde in de tuin. Kort daarna landde er een traumahelikopter in de buurt. Hoe het nu gaat met die peuter is niet duidelijk. CDA Tweede Kamerlid en oud-presentator Thijs van der Brink is afgelopen weekend aangereden en gewond geraakt. Hij zat op de fiets toen hij door een auto werd geschept. Hij schrijft dat het naar omstandigheden goed met hem gaat, maar dat hij de komende tijd wel rustiger aandoet. En de horeca maakt zich klaar voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Omroep Zeeland weet dat cafés een vergunning nodig hebben om vannacht open te blijven. Voor deze kroeg in Capelle kwam die vergunning net op tijd.
8: Vanochtend pas. Het is natuurlijk ook bijzonder, hè. We hebben al heel wat EK's en WK's achter de rug. Maar om dit tijdstip, het is niet al het handigste tijdstip, maar het heeft ook weer wel wat.
7: Ook gemeentes maken zich klaar voor de wedstrijd. Zo lopen er in Den Haag extra politieagenten en handhavers op straat.
0: Denk je dat het een rellen wordt?
7: Ja, tuurlijk.
0: Hoezo
7: dat
0: tuurlijk?
7: Wel, ja.
4: Nou, zo negatief.
0: Zo agressief zijn Nederlanders negatief. Niet, hoor.
7: Kijk, jullie vragen, denken jullie dat het rellen wordt? Ja, ik denk het wel. Er wordt al extra politie ingezet. Het is 's nachts. Nou, dan gaat er hier en daar ook wel...
0: Nou ja, en Suze van Kleef zei net, het wordt heel spannend.
4: Ja.
0: Misschien gaan we er gewoon helemaal niet weg. Ik ging er gewoon blind vanuit, maar ik heb geen verstand van voetbal. Maar dat we dat wel gingen winnen. Maar het wordt een echt serieuze wedstrijd. Mm-hmm.
7: Ja,
5: ga je kijken, Juri?
7: Nou, ik denk dat ik morgenochtend vroeg ga kijken. Dat ik meteen gewoon even uitlaat, zodat ik niet weet wat de uitslag is. En jullie?
0: Ik ga wel kijken. Ja, naar wat Suus heeft gezegd. Ja,
5: ga je een wekker zetten voor voetbal?
0: Ja, dan ga je een wekker zetten, ja.
5: Ik had niet verwacht dat jij dat ooit hardop zou zeggen.
4: Oh, ik wel. Ruud is een beetje zo'n stiekeme voetballiefhebber.
0: Salon social. Het idioot, ik kijk de 80% van de hele...
4: WK.
3: WK is het, ja.
5: Ook de wedstrijden waar Nederland niet speelt.
0: Ook de NK. Wat?
5: Ook de wedstrijden van Nederland. Ja, ja, ja.
0: Mijn zoon kijkt alles en dan kijkt dan mee.
4: Nee, dus je gaat zo op Brazilië kijken om 7 uur.
0: Ja, nee, maar wat ik grappig vind, nou, dat ik dan niet vanavond, maar wat ik dan grappig vind, dan gaat hij kijken en dan zegt hij, ja, kom even meekijken en dan...
4: dat vind ik wel leuk, dat hij dat ook echt vraagt.
0: Dan blijf ik toch altijd een beetje zitten. Dan heb ik nog een contact met hem. En dan zie ik hem weer een paar maanden niet.
5: Tot de volgende EK of WK.
0: Ja, dan zie ik hem bij de EK. Bij de EK
4: over 2 jaar is het weer.
0: Nee, wij zijn heel dol op elkaar, dus...
4: Maar wat leuk dat hij vraagt. Maar ik vind het wel leuk dat hij vraagt of je erbij komt zitten.
0: Ja, dat
4: toch?
0: Vindt hij
4: dat is wel leuk. Ja, ja.
0: Dus, dat.
4: Oké.
0: Okay. Ik probeer eventjes een moment... Oh, we gaan iets heel anders doen. Namelijk voor Ruud de Soleil.
2: Mes amis.
9: Beste vrienden.
2: De wild dans l'après-midi.
9: De wild in de middag.
2: Présenté.
9: Presenteert.
2: Ruud de Soleil.
0: Over exact 4 weken zijn we onderweg. Dan zijn we inderdaad daadwerkelijk onderweg in het stinkbusje. Sterker nog, dan zitten we nu al in de buurt van Bonen, de Ruud de Soleil, op NPO Radio 2. En aangezien het zonnig is, lekker weer, nu een half uurtje.
4: Ja, en wat betekent? Dat betekent dat je alle zomermuziek mag aanvragen via de NPO
0: Luister.
4: Deutsch nicht. Not Genie von Falco. Nee. Maar waar heb je zin in? Anderstalig. Nederlands, oud, nieuw. Alles is welkom hier, jongens.
5: Heel veel luistervrienden melden zich al. Zo is daar bijvoorbeeld Cynthia. Ze kwam met de app met Ritmo della Noche. Zeg je dat goed?
0: Ja, nee.
5: Ritmo della Noche.
0: Ze kwam met de app. Oh, ze kwam niet de audio-app.
5: Nee, gewoon.

0: zit ik hier de stunten. Stuntelen. Dat is Carol G. En ik heb even hulp ingeroepen. Kijk of het werkt hoor.
1: Si antes te hubiera conocido.
0: Ah, oh, wauw. Dat was. Daar kom ik namelijk zelf niet uit. Betekent zoiets als geef me bier.
2: Zoiets, toch?
0: Ja, volgens mij wel, ja. Werd aangevraagd door Hans, oftewel in dit geval Gant. Het is druk.
3: Ja, we draaien zo muziek, want we hebben zin in de Ruud de Soleil, joh. Over 4 weken, vanaf 27 juli, presenteren we de ochtend- en de middagshow hier op NPO Radio 2.
0: Wat trek je uit?
3: Wat trek ik uit? Mijn broek.
0: Nou ja.
3: En jij?
0: Ik denk dat dit jaar ook een korte broek doe.
3: Ja.
0: En t-shirtjes, dat soort dingen.
3: En ga je dan slippers doen? Of,
0: Nee, slippers vind ik geen Staverman. Dat is echt...
3: En wat is daar mis mee?
0: Nee, slippers op je werk, dat mag niet.
2: Nee, ja, maar als je dat soort voeten hebt als Gijs Staverman.
0: Ja, dat kan.
2: Dat kon niet.
0: Maar nee, het is...
3: Kort broekje, sneakers.
0: Ja.
3: Ben je ook van zo'n wifebeater top? Zo'n
0: wifebeater?
3: Ja, dat...
0: Zo'n tanktop.
3: Een tanktop.
0: Doe wel lekker.
3: Wat voor jou.
0: Lekker bij mijn tatoeages.
3: Een wifebeater.
0: Ja, ja.
3: Kettingen.
0: Ja, ik voel wel aan het plaatje, denk
3: ja,
0: ik.
3: Ja, leuk.
0: Ja.
3: Nou,
0: mag
3: ja.
0: Gelijk nooit meer van de camping af.
3: Nee, of er nooit op.
0: Ja, of er nooit op, ja.
2: Dan stoppen we jou wel in zo'n woonwagen.
0: Wat is dit nou voor raars, Gijs?
3: Ik vind het heel polariserend.
0: Ja, en dat voor vanavond. In Nederland staat al zo op scherp, Gijs. Doe even rustig.
2: Jesse is wel rustig, hangt aan de lijn en wil een zomerse plaat horen.
0: Jesse, goedemiddag.
4: Ja, hey, goedemiddag, Ruud.
0: Welke plaat houd je bezig? Tenminste, nog niet vanavond, maar even ons een beetje meenemen.
4: Ik dacht aan Manu Chao van de Cruzas Tour.
0: Oh ja, dus nog niet zeggen. Los een beetje mee.
4: Nee, ik hoor het niet meer.
0: Ja, dat geeft niet te ver. En waarom die plaat?
4: Dat is gewoon lekker zomers plaatje. Ja. En Spaans is altijd leuk.
0: En doet het je denken aan vakantie met je toenmalige man, vrouw, kinderen, vrienden?
4: Ja, ik ben nog vrij gezel. Maar dat doet me altijd denken aan vakantie.
0: Ja. Wat ga je dit jaar met vakantie doen?
4: Dit jaar niet zo heel veel eigenlijk.
0: Nee? Oh, je gaat ook niks zeggen erover?
4: Nee, hier misschien, hier en daar een paar concerten misschien, maar verder nog niet.
0: Dan ga je op vakantie naar een paar concerten. En ben je iemand die dan naar Concert at Sea gaat, of dat liever niet?
4: Nee, daar ben ik niet naartoe gegaan dit jaar. Ik heb vaak liever losse concerten. Nou wil ik voor het volgende maand naar Juanes gaan.
0: Juanes?
2: Juanes. Ja.
0: Oké, ik ga afronden. En fijne avond, hè?
4: Nee, tel hem.
0: Hoi. Geen familie meer laten bellen, hè?

0: I'm a fireball.
1: Maar er gebeurde niks, dus correctie tikje.
2: Dat kan gebeuren natuurlijk.
1: Dat kan gebeuren. Fireball van een Manu Chao in Rue Soleil. Hou jij je tekst? Kom op nou.
3: Sorry.
1: Gewoon met de groep mee.
3: Hey boy, ik heb er zin in.
1: Gijs schrijft de tekst.
3: Ja, ik vond het wel zielig. Bij mij passen.
1: Het is voor jou op maandag, hè?
3: Ja, dat stond geen tekst voor mij.
1: Nee, niet waar. Je moet eerlijk zijn. Ik zei, zij moet ook wat zeggen.
2: Ja.
3: Hey boy, ik heb er zin in.
1: Jij bent die witte man waarom mensen gewoon ons haten, Gijs.
2: Ons als in wij witte mannen?
1: Ja, omdat je gewoon uitsluit. Dat jij in dit radioprogramma vindt dat jij en ik dit
3: niet de laagste. Ja, ik vind wel dat jij mij weinig tekst geeft.
2: Ja.
3: Dat vind ik wel.
2: Ja, maar dan verstaan de mensen het tenminste.
1: We gaan schakelen met het zonnige zuiden.
3: Daar, zeg hij uit Enter.
1: Heb ik Oh, gaan we nu beginnen?
3: Ja, nu gaan we beginnen. Oh. Hè? Nee, gaan we door.
1: Goed. Eva, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
1: Hi, wat ben je aan het doen?
4: Ik ben net klaar met werken.
1: En wat voor werk doe je?
4: Ik zit lekker in de tuin. Ik ben pedagogisch begeleider.
1: Oh, en waar doe je dat?
4: Wat doe ik dan? Ik help scholen.
1: Nee, waar doe je dat? Maar ook wat doe je dan?
4: Waar?
1: Twee vragen.
4: Oh, ja, in België. In België.
1: Ja. En ben je blij?
4: Ik ben heel blij.
1: Dat je dag voorbij is? Of heb je heel leuk werk?
4: Ik heb heel leuk werk.
1: Ja. En waar ga je op vakantie?
4: Ik ga op vakantie naar Italië.
1: Oh, waar?
4: Piemonte en Como.
1: Vind je dat ik te veel vragen stel? Want Belgen zijn er een beetje gevoelig over. Hè? Dat Nederlanders veel te veel doorvragen.
4: Ik ben getrouwd bij een Nederlander.
1: Wat, sorry?
4: Ik ben getrouwd bij een Nederlander.
1: Echt? Dus je bent wel gewend dat hij doorvraagt.
4: Tuurlijk.
1: Oké. Zeg, welke plaat wil je horen?
4: Ik zou graag Gérard Lenormand horen met Voici les clés.
1: En waarom die plaat?
4: Waarom die plaat?
1: Echt ja, want het is helemaal helemaal geen leuk verhaal.
4: Nee, tuurlijk niet. Maar het is wel, het doet mij denken aan mijn mama die vroeger in het Frans aan het zingen was. En ja, ik zing het graag zelf mee.
1: Ja, want het gaat voor mensen die het niet weten, het is hier op de sleutel en opdonderen. Dat is eigenlijk. Maar, oh ja, pak je koffers ook.
2: Oh?
1: Ja.
3: Oh, een beetje to the left van Beyoncé.
1: Nee, nee, maar het is voor Zile Klees hier op de sleutels, ze lukken oe en opdonderen.
4: Oh ja, maar vergeet ook niet de mooie dingen in het leven, omdat ik u graag zie.
1: Oh, mooi. Ja, oh. Heel mooi. Graag zien. Ja, heerlijk. Wil je mezelf aankondigen?
4: Ja. Hier heb je Gérard Lenormand met Voici les clés.
1: Doe lekker hoe? En een koffers pak. En op donderen.
3: Diep hoi, ik heb er zin in.
1: Nou, ik ook.
4: Bye-bye.
5: Voici les clés pour le

0: die komt nog wel een keer voorbij de komende weken. Gérard Lerneman en Fossile Klee en Ontonderen. Tot zover dit radioprogramma. Straks na 6 uur hoor je Emily de Wild met het oorbel. Ook wat hou. Ben jij weer helemaal geland?
1: Zeker, naar Concert at Sea. Was leuk, hé. Ja. Vond je het niet leuk?
0: Ik vond het dak eraf.
1: Ja, toch?
0: Ja, zaterdag sowieso dak eraf. Maar dat was ook letterlijk dak eraf met die bliksem.
1: Die bliksem.
0: Maar ik vond het echt... Ja, dat ga ik nog een keer doen over een paar jaar.
1: Ik vond het heel erg leuk.
0: Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. Zeg, jij valt altijd heel laat in slaap. En, want je kijkt altijd tot heel laat zelfmoordfilmpjes en zo. En,
1: oh ja, oké. Met chips.
0: Wel met chips etend. Nee. Jij bent heel laat altijd je plaatskast aan het opruimen en zo.
1: Ja.
0: En dan ga je nog buiten een beetje rellen en dan kom je binnen. En ga je dan voetbal kijken?
1: Ik denk het niet.
0: Niet?
1: Nee. Wat? Want ik heb het donderdag ook geprobeerd. Dat was pas 1 uur 's nachts. En toen was ik echt van, eigen goal. En toen ben ik gaan slapen. Dus ik ben niet zo heel spannend.
0: Nee.
1: Jij? Ga jij pakken?
0: Ja, zeker ja.
1: Echt niet? Ja. Leugenaar.
0: Nee, echt. Ja, nee. Want er moet even... Ik had Suus van Kleef.
2: Dit is de laatste keer, hè?
0: En dit is... De kans is vrij groot dat Marokko gaat winnen, heb ik me laten...
2: Wishful thinking. Kom op. Een beetje positief. Nederland gaat winnen. Maar het is wel spannend.
0: Oké.
1: Het is wel leuk. Ik vind het wel leuker als het spannend is. Als
0: Alles leuker als het spannend is.
2: Vannacht wordt heel spannend.
1: Ja, heel spannend.
0: Over lekker spannend gesproken. Liever live vandaag, want het is maandag.
1: Ik heb van Concert at Sea Sophie Ellis Baxter gepakt.
0: Was aardig.
1: Zij was heel aardig.
0: Ja, dat zag ik namelijk, dat jullie helemaal lol hadden. En wat ga je
1: nog
0: doen?
1: Wil je nog een filmpje met me opnemen voor Instagram? En zei ze natuurlijk. En toen hebben we met Wires, je moet even kijken.
0: Ja, op Instagram. Wires.
1: Met Wires hebben we onszelf
0: gewired.
1: En
0: wat ga je nog meer doen?
1: We bellen met Independer over de verzekeringschaos na die enorme storm dit weekend. En hoe dat in de toekomst gaat, wanneer er natuurlijk mogelijk nog veel meer stormen gaan komen. Ja. Komt er dan een punt dat de verzekering zegt, dit gaan we niet meer uitbetalen. Nee, jammer van je dakraam.
0: Hagelstenen op donderen. Ja. Voor Fossiele Klee.
1: Nou, ben heel benieuwd.
0: En ik ben ook benieuwd. En verder?
1: Dat was het eigenlijk wel. En heel veel goede muziek.
0: En dan gaan we. Zijn we allemaal scherp?
2: Ja.
0: Holiday Madonna.
3: Ja, of MC Mike.
0: En de
3: Holiday
0: Yo. Ringeding, dingeding, ding een holiday.
1: Yo.
3: Nee.
0: Yo.
1: Nee, het is wel Madonna-versie.
0: Ja, Madonna-versie. Goed. Wij gaan. Dat is wel een eigen punt.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily, we zijn er morgen.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: 1 over 6 is het. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
13: Hey Emily, goedenavond. Er is nog niets bekendgemaakt over een motief voor de schietpartij in het Duitse Stade. Vanmiddag werden in die plaats 6 mensen doodgeschoten bij een opvang voor jonge moeders en hun kinderen. Alle doden zijn volwassenen. Volgens het blad Der Spiegel komt de schietpartij voort uit een persoonlijk conflict. En zijn er op dit moment geen aanwijzingen gevonden voor een politiek of extremistisch motief. Er zitten 2 verdachten vast. 5 dagen na de aardbevingen in Venezuela wordt nog steeds naar overlevenden gezocht. Voor mensen die onder het puin vastzitten wordt de kans om levend te worden gevonden met het uur kleiner. Een team uit Nederland zoekt ook mee. Correspondent Nina Jurna ziet hoe ze werken.
14: Ja, met een kijkcamera, een flexibele kijkcamera is mij uitgelegd. En daarbij natuurlijk, ze zijn hier gespecialiseerd en hebben allerlei manieren om erachter te komen. Zit daar misschien nog iemand en kan er dan vervolgens ook ruimte gecreëerd worden om naar binnen te gaan? Dat is natuurlijk de vraag. We zijn hier een half uur geleden aangekomen en omstanders, de bewoners, hebben dus aangegeven vanmorgen om 7:00 heeft daar iets van een geroep geklonken.
13: Inmiddels zijn er 1450 doden geborgen. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog op. Femke Halsema zegt dat ze zich als burgemeester van Amsterdam tijdens de coronapandemie erg beperkt voelde door het landelijke beleid. Dat zei ze vandaag in de coronaverhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Halsema vroeg het kabinet meer te kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen.
15: Het idee dat ziekte niet discrimineert, dat was eigenlijk aan het begin van de coronaperiode al duidelijk dat corona heel erg discrimineerde. Dat mensen met mensen die arm waren, mensen die klein behuisd waren, mensen die andere ziektes hadden, dat die het veel moeilijker kregen dan andere mensen.
13: Volgens Halsema wilde het kabinet wel naar haar luisteren, maar werd er weinig met haar inbreng gedaan. En de Franse president Macron draagt weer een zonnebril, want hij heeft een oogprobleem. Eerder dit jaar veroorzaakte hij nog een kleine media-hype toen hij op het World Economic Forum in Davos al door een zonnebril droeg. Nu weer, vandaag tijdens het bezoek van de Sultan van Oman aan Parijs. Het weer, het is droog, vrijwel overal zonnig. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 14. Morgen zon en wolken bij 22 tot 29 graden.
1: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB is Tim Schaap. Hi, Tim.
16: Hi, Emily. Goedenavond. Het is een drukke avondspits en nog steeds zitten we boven de 450 kilometer. Ik begin even met Hommelus op de A13. In beide richtingen was de weg dicht bij Delft-Noord. Dat had alles te maken met een politieactie. Onbekend hoe en wat en hoe lang het nog precies gaat duren. Ik weet wel dat je nu in beide richtingen weer 1 rijstrook te gebruiken hebt. Richting Den Haag heb je een file van 35 minuten. Daar is het verstandig om te rijden. Kies dan voor de A4. De andere kant op richting Rotterdam is 20 minuten lang. Nou, zou je zeggen, rij daar ook op. Maar dat zou ik toch maar niet doen, want die A4 staat ook helemaal vast. Dan richting Rotterdam dus. Komt er een eerdere spoedreparatie bij de Benelux-tunnel. Die file wil maar niet echt oplossen. Je hebt daar nog steeds een uur vertraging vanaf Zoeterwoude. Dan zijn we er nog niet. Ook drukt op de A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Houten en Woerden. 25 minuten over 14 kilometer. En tot slot een nieuw ongeluk bij Geleen op de A76. Komende vanuit Aken. Vanaf Heerlen 7 kilometer. Je bent 40 minuten langer onderweg.
1: Dankjewel en iedereen sterkte in de file. Zometeen het Orwell ook wat. Ik heb wel fijne muziek voor je. Wat dacht je van Madonna? Holiday komt eraan. Ster.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
20: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
20: Hak je dag! En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
25: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
26: Voel mij zo free.
27: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
27: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg €75.

0: ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

Misschien probeer jij dan weer iedere week een nieuw gerecht. En is shakshuka nu je lievelings? Hoe is jouw 2026 tot nu toe? Ik ben heel benieuwd. Wat het ook is, ga lekker door. Ik geloof in je, hou vol. En dat soort dingen. Zometeen bellen we met verzekeringsexpert Michel Ipma. Trouwens, over of dit soort extreme weersomstandigheden, zoals de hagelschade van dit weekend, nog wel te verzekeren zijn. In de toekomst hoor je zometeen. Eerst

0: Heel fijn genieten van de holiday, ook als die alleen maar in je hoofd zit. Ook goed.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hi, goeie avond op deze laatste maandag van juni. Jeetje, we stappen deze week officieel over naar de tweede helft van 2026. Hè. Hoe is het met je doelen van dit jaar? Of het nou trainen voor de vierdaagse is?

No Mars on My Soul hier in het Orbelook. Wat nog steeds een goede avond. Ja, one-hit wonders zijn natuurlijk van alle tijden. En het feit dat ze heel kort deel uitmaken van de popcultuur geeft ze ook een soort magische status. Maar nu heeft de artiest van zometeen officieel de status two-hit wonder. Want Stacey Orrico die brak door met Stuck in 2003. Ken je dit nog? Ja.

Het was een enorme hit in 2003, waardoor ze dus even bekend werd over de hele wereld. Maar daarna had ze tevens een behoorlijke hit te pakken met There's Gotta Be More To Life. En laat het nou gewoon eigenlijk een uitstekende plaat zijn die ook wel eens gehoord mag worden. Want er is eigenlijk wel more to life dan een popster in de Zero's zijn. Tegenwoordig geeft Stacey namelijk allemaal cursussen over hoe je goed naar je lichaam luistert en hoe je dan weer je creativiteit gebruikt. Dus we gaan even terug naar 2003 voor Stacey Orko.

het officieuze themalied werd voor de coronatijd. Weet je nog? Dat voelt ook als heel lang geleden. Het is ook heel lang geleden. Daarvoor Stacey Orico, even terug naar The Zero's More to Life. Prescal die zegt, hi Emily, kun je iets lekkers draaien? Is goed voor mijn knieherstel. Ja, deze? Vind je dit leuk? David Guetta en Kelly Rowland? Ik hoop het.

0: David Guetta.
1: Kelly Rowland.
0: Het is inmiddels 6:30. De NOS Headlines krijg je van Juri.
2: De extreme hitte trekt over Hongarije, Polen en Roemenië. Daar worden mensen nu gewaarschuwd om binnen te blijven vanwege temperaturen die richting de 40 graden gaan. In Hongarije is een lijst van 2000 locaties gepubliceerd waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet, zei oud-politiechef Van Essen vandaag tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Een nep-ambulance-medewerker uit Groningen is alweer opgepakt, nu vanwege valsheid in geschriften en het bezit van een extreme pijnstiller. Volgens RTV Noord doet deze man zich vaker voor als ambulance-medewerker, agent of brandweerman, maar heeft hij daar helemaal niet de papieren voor. En over 8,5 uur speelt Nederland tegen Marokko voor een plek bij de laatste 16 op het WK. De wedstrijd is in de Mexicaanse stad Monterrey. En de gouverneur van de regio zorgt ervoor dat de Nederlandse fans helemaal in de watten worden gelegd, ziet correspondent Boris van der Spek. Onder andere met...
3: Gratis bier bijvoorbeeld. Dat is toch iets waar je voetbalfans behoorlijk blij mee kunt maken. En op het festival gisteren werd Nederlanders inderdaad gratis bier geschonken. Dat heeft hij voor vandaag ook beloofd. Hij had gisteren ook een grote artiest uitgenodigd met Enrique Iglesias. Dus hij heeft het echt wel dingen goed op orde om te zorgen dat het een groot voetbalfeest wordt. Dus ja, maar ja, laten we eerlijk zijn. Als je een voetbalfan gratis bier belooft, dan heb je het al gedaan als gouverneur.
2: Die wedstrijd begint om 3:00 s'nachts. Het weer droog, vrij zonnig. Vannacht is het een graad of 14. Morgen op de meeste plaatsen droog bij 22 tot 29 graden.
0: Dankjewel, Juri. Zullen we kijken of die files een beetje willen afnemen? Dat weet niemand minder dan Tim Schaap. Hi, Tim.
4: Hey, hallo. Ja, het neemt wel af, maar het nog niet helemaal naar wens, eerlijk gezegd. Het is nog behoorlijk druk, 160 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Met name nog in de omgeving van de A4. Daar is het druk allereerst op de A4 zelf, richting Rotterdam nog. Tussen Zoeterwoude en Den Hoorn, 20 kilometer en ongeveer 40 minuten. De A13, daar heb je ook nog in beide richtingen één rijstrook minder. Bij Delft-Noord komt door inzet van de politie daar. Omrijden kan dus over de A4. Richting Rotterdam zou ik het dus niet doen. Dan kun je beter in die A13-file gaan staan. Dan wegwerkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen de Beeld en knooppunt Everdingen 20 minuten extra. En iets nieuws bij Kaldenkirchen. Daar in Duitsland, daar is de weg helemaal dicht. Dat komt door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De A74 in Nederland is daarom dicht bij Venlo. Bij de Duitse grens kun je het beste omrijden. Volgt dan de Nederlandse A73 om vervolgens de Duitse A52 op te gaan.
0: Dankjewel. Zometeen hoor je van verzekeringsexpert Michel of al die schades door onweer en hagel nog een beetje uit te betalen zijn door de verzekeringen.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Raccoon en Fela met Daffodils.

0: Peter Koen samen met Vela en Daffodils. En voor Creedence Clearwater Revival, oftewel Creedence Fortunate Son. Ja, dit weekend was het weer bal, hè? Dramatisch noodweer op sommige plekken met echt allemaal talloze blikseminslagen, wateroverlast en hagelstenen van mythische proporties. Het was alsof er een soort pingpongballen uit de lucht vielen, met daardoor ook heel veel auto's die er nu uitzien als een poffertjespan. De tweede keer in een krap week tijd dat we zo'n grote bui over ons heen krijgen met aardig wat schade aan kelders en kassen en auto's en ga maar door. Michel Ipma is expert verzekering van Independer. Goedenavond, Michel.
1: Hey, hallo.
0: Hallo. Is het noodweer van afgelopen weekend nou een strop voor verzekeringsmaatschappijen? Want ik las dat het op dit moment schadeclaims regent, als het ware.
1: Ja, ze hebben het er druk mee. Er zijn inderdaad enorm veel schadeclaims bij de verzekeraars binnengekomen. Ja, en op dit moment worden die allemaal afgehandeld en hopelijk ook goed behandeld en uiteindelijk ook uitgekeerd.
0: Ja, want wordt die schade van die enorme hagel- en onweersbuien uiteindelijk nou betaald door alle Nederlanders?
1: Ja, je kan het wel zo zien. Kijk, we gooien met z'n allen, als we verzekerd zijn en een verzekering, bijvoorbeeld een autoverzekering met per casco of volledig casco hebben genomen, hè, om even het voorbeeld van de auto's aan te halen. Ja, dan gooi je allemaal premie in een pot en daar worden uiteindelijk wel de schades uitbetaald. Er zit wel wat differentiatie in, dus we kijken wel van, joh, loop je wat meer risico dan de ander. Maar grosso modo zit er nog steeds dat solidariteitsbeginsel in en ja, betalen we allemaal een beetje mee aan de schade die dat andere lopen. Dat is wel het principe van verzekeren, zeg maar.
0: Ja, maar goed, de voorspelling is natuurlijk dat we dit soort hevige buien en stormen vaker gaan verwachten. Is het wachten op poliswijzigingen?
1: Ik denk dat dit niet onveranderd blijft. Kijk, het gaat steeds vaker voorkomen. Niet alleen vaker, maar ook de buien zoals afgelopen weekend worden ook heftiger. Nou, de verzekeraars die zijn daar wel over aan het nadenken. Onder andere verenigd in het Verbond van Verzekeraars. Van ja, wat betekent dit eigenlijk? Dus nou, dat kan consequenties hebben uiteindelijk wel voor premie, eigen risico's en voorwaarden. Ik denk niet dat het zo direct meteen onverzekerd wordt, maar ja, uiteindelijk zal ook de klimaatverandering gevolgen hebben voor verzekeringen.
0: Ja, want wordt daar overkoepelend nu in jullie branche over gesproken, dat jij weet?
1: Ja, het Verbond van Verzekeraars die is daar heel erg druk mee. Nou, die kijkt met name ook naar preventie, houdt de statistieken ook goed bij. Doet ook een lobby naar de overheid. Hè, van probeer dan ook zeg maar in het bouwen van woningen, dat soort zaken, goed rekening te houden met een veranderend klimaat. Zodat die schade beheersbaar blijft. En dat doet het Verbond van Verzekeraars. En die probeert dat in die zin altijd wel goed te regelen.
0: Ja, maar ik vraag me dan wel af of wij richting Amerikaanse situaties gaan, hè, waarin sommige huizen misschien nog nauwelijks te verzekeren zijn.
1: Ja, dan heb je het wel over een hele vergaande vorm van premiedifferentiatie. Nou, dat hebben we hier min of meer ook wel. Uiteindelijk neemt de verzekeraar wel de verantwoordelijkheid om te kijken van hoe kunnen we het verzekerbaar houden. Maar dat neemt niet weg dat er ook wel een stukje wordt geschoven naar de klanten van verzekeraars toe. Door bijvoorbeeld een stukje mee te betalen aan schades als dat vaker voorkomt om die premie betaalbaar te worden. Dan moet je denken aan een eigen risico.
0: Van een risico van, ja, jij wilde naast de Maas wonen. Dus jij gaat je eigen kelder uitpompen nu. Maar in hoeverre ben je eigenlijk verantwoordelijk voor je eigen spullen om schade en dus claims te voorkomen?
1: Nou, je bent sowieso altijd verantwoordelijk voor je eigen spullen. Dus dat betekent eigenlijk, stel je voor je hebt een woning en dat onderhoud je niet. En er komt een enorme regenbui en je hebt dat grote al een tijd niet gelegd en het komt daardoor naar binnen. Ja, dan gaat de verzekeraar wel lastig doen. Dus goed onderhouden van de woningen en een beetje zorgen dat spullen bijvoorbeeld vast zitten in de tuin als er een storm aankomt. Ja. Dat zijn wel factoren waar de verzekeraar rekening mee
0: houdt. Maar vermoed jij dat het nu ook echt gehandhaafd wordt? Dat mensen dat nu massaal. Is daar genoeg personeel voor van de verzekeraar om dat bij al die mensen van nu die pingpongballen, zeg maar, om dat allemaal te gaan checken? Denk jij? Of knijpen ze een oogje toe?
1: Dat zal niet per individueel geval helemaal tot het gaatje worden doorzocht. Dus ze gaan echt kijken naar van wat zijn echt de grote schades. En hebben ze indicatoren dat het daar wel in de smieten zit? Nou, meestal is dat gelukkig ook wel zo, hoor. Dus nee, u zal niet per individueel geval heel erg tot het gaatje worden gegaan om te kijken of dit wel een terechte claim is.
0: Nee, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen. We houden vinger aan de spreekwoordelijke pols. Michel Ipma, expert verzekeringen bij Independer. Dank voor de uitleg.
1: Heel graag gedaan.
0: Doeg.

kreeg laatst een appje van Jurre, was het volgens mij. Ik ga je naam onthouden. Jurre, is het iets, Emily, om een keer iets van Björk te draaien als after-dinner hit? Want ik vind dat je haar veel te weinig hoort. En bijvoorbeeld Venus as a Boy is een geweldige plaat. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk, je hebt helemaal gelijk. Wat leuk. Draaien we nooit. Dankjewel, Jurre.

Run!

0: is NPO Radio 2.
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: NPO Radio 2.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Annette Schut, dan nog wel de aardig wat.
5: Hè? Ja, zeker. Ja, helaas. Goedenavond. Ik had eigenlijk dit nieuws, hoe ik nu ervoor sta, een uur geleden willen brengen. Dat was goed gegaan. Maar goed, er staat nog steeds 60 kilometer, Emily. Op de A4 nog steeds richting Rotterdam vielen vanuit Den Haag tussen Rijswijk en de Keteltunnel 6 kilometer en 20 minuten. Hierdoor ook viel op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer en een kwartiertje. Goed nieuws, dit willen ze wel allebei oplossen. En dan nog even een kleine blik over de grens, want bij Kaldenkirchen in Duitsland is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die gaan ze waarschijnlijk tot ontploffing laten brengen. Daarom is de A74 vanuit Venlo nu dicht bij de Duitse grens. Je kunt het beste omrijden, volgt dan de borden Roermond over de A73 en dan vervolgens de Duitse A52.
4: Dankjewel. Zometeen Liever Live. Lekker Liever Live. En Prince, niet live, wel lekker. Tot zo. Ster.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.

0: quote van Prince, waarin hij zei, vrij vertaald: mensen zeggen dat ik hakken draag omdat ik dan langer ben, maar ik draag eigenlijk alleen maar hakken omdat de vrouwtjes het heet vinden.
1: Kijk. NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: De man had zelfvertrouwen en dat is inderdaad wel wat de vrouwen hot vinden. Dat klopt helemaal, Prince. May you rest in peace. Het is de tweede helft van het oor waar je naar luistert, wat je ook aan het doen bent vanavond. Ik hoop dat ons programma een beetje assisteert waar nodig. En hopelijk gaat het nog beter met een verzoekje aan jouw kant. Met die live is, want het is maandag en dan doen we altijd liever live. Ik heb dit weekend weer enorm van genoten vanaf donderdag tijdens Concertatie in vanaf de Brouwersdam, waar we met Radio 2 bij waren. Heel veel live muziek, was over de 19e editie uit mijn hoofd. En al die live muziek, ik had het daarover met de drummer van Crash in de auto, die vond het zo leuk dat we integraal concerten uitzonden, omdat het niet meer zo vaak gebeurt. En dacht ik, ja, dat is precies wat de magie van live muziek is. Gewoon lekker gaan draaien op de radio. Dus, mijn vraag aan jou is, welke plaat wil je liever live horen? Hoeft niet van Concertatie, die pak ik zo meteen. Maar welke wil jij? App me maar met de NPO Luister-app.
1: Dit is

0: Amber en Homewrecker en voor Tears for Fears en Shout. Af en toe goed, hè? Gewoon een kussen pakken en dan zo hoor die je kent opgeven. Alles overstuurd nu? Nee, valt mee.
1: Dagenlang de beste live muziek.
2: Oh my god, come to the sea! Wat ben je heet?
1: Liever live.
0: En live muziek is natuurlijk een van onze favoriete onderdelen van dit programma. We doen het iedere maandag. En we hebben net van donderdag tot en met zaterdag uitgezonden vanaf Concert at Sea op de Brouwersdam. En daar hoor je de afgelopen dagen hoor je heel de tijd daar stukjes van. En we mochten hele concerten uitzenden. Bijvoorbeeld van Suzanne Freek en van Direct en van Bluff. En ook af en toe een live nummer heb je voorbij horen komen. Toen zei iemand in de redactie, wat zullen wij doen? Ik dacht, ja, ik heb Sophie Alice Baxter mogen interviewen over hoe het is dat inmiddels hele nieuwe generaties disco-liefhebbers haar hit Murder on the Dance Floor hebben herontdekt. Of hebben ontdekt eigenlijk. Hoe is het om met Nile Rodgers te werken? Want ze heeft weer een plaat uitgebracht met Nile Rodgers. Die hoor je, denk, morgen in dit programma. Het is een beetje Italo-disco-achtig vibe. Maar we hebben dus een gesprek gehad. Het staat op NPO Radio 2, als je het wilt terugkijken. En toen vroeg ik haar ook nog, ja, vind je het leuk om een TikTok-dingetje te doen? Of een Instagram-dingetje te doen? En toen gaven we haar gewoon een waaier, een roze waaier. En ik had een rode waaier. En toen zei ik, wil je misschien met mij zo, ai, ai, ai, ai. Die ene hit van haar, weet je wel, Get Over You. Wil je dan zo met de waaiers waaien?
3: Je hebt gewaaierd.
0: Ik heb gewaaierd met haar. Want ze stond in een soort glitter. Ja, ze leek een soort tropische vis. Een soort glitterpak met allemaal pailletten en een soort hotpants. Stond ze daar in de brandende hitte, stond ik uit te interviewen. Alles was prima, super beleefd. Nou, ik vond het echt een topwijf.
3: Wat goed.
0: Heel
3: wat
0: erg vet.
3: Ontzettend leuk.
0: Dus die kan je kijken op mijn Instagram, @EmilyDeWild. En wat ga ik dan draaien? Ik denk gewoon deze toch. Murder on the Dance Floor, live vanaf Concert at Sea. Afgelopen donderdag.
4: I guess that means I'm not being shipped off. Thank you. I'm gonna miss your faces. I mean, look at all we've experienced together. And now we have one song before I must fly back to my home planet. I live on a disco ball, you see. Everything's twinkling.

0: Queen and Friends Will Be Friends hier in het Orwell ook wat. En daarvoor hadden we live Sophie Alice Baxter vanaf Concertatie afgelopen donderdag. Murder on the dance floor. Eens even kijken hoe het is op de wegen. Nou, nog steeds niet helemaal over. Bij de ANWB's Robert Vries. Hi Robert.
1: Hey Emily, goeie avond. Nou, nog net niet filevrij. Laten we het positiever brengen. 10 minuutjes vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk, 10 minuten vertraging. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk nu op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord staat 4 kilometer file met een uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Zometeen de Liever Live van Marleen. En dat is wel, ja, het is wel ontzettend. We hebben het meteen opgezocht. Het is prachtig. Hoor je zometeen naar Edward Sharp en de Magnetic Zeros en Home.

0: luistert. Dit is NPO Radio 2.
1: Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
2: Het oor wil ook wat.

0: Joan Osborne, One of Us.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Hallo Marleen.
2: Hallo Emily.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Ja, ben jij vakantieganger of ben je thuisblijver?
2: Nou, als ik op vakantie gewoon graag. Nu even thuis.
0: Nu even thuis. En waar is thuis?
2: Rotterdam.
0: Rotterdam, oké, leuk. Even kijken, welke plaat wil jij liever live horen?
2: Michael Kiwanuka met Solid Ground.
0: Ja, te gek joh. Echt zo, die man is zo waanzinnig goed.
2: Ja. Het is zo jammer dat ik hem al zo lang niet live heb gezien.
0: Nee, ja, vorig jaar zomer hebben ze geloof ik gezegd van... we stoppen vanwege persoonlijke redenen. Niks meer vernomen van die man.
2: Nee, ik hou het in de gaten, maar helaas. Ja, nee, mag niet.
0: We hopen dat het goed met hem gaat uiteraard. En dat hij weer zijn mooie stem laat klinken. Tot die tijd hebben we natuurlijk heel veel werk van hem live is geregistreerd. En jij dacht dus aan Solid Ground.
2: Ja, we hebben afgelopen jaar zijn laatste tour. Had hij een hele mooie setting met, het was een soort huiskamer op het podium. Daar deed hij Solid Ground heel klein en heel intiem met heel veel mensen. en dat was echt te gek. Kijk, zijn bekendste nummers ga ik ook heel goed op. Maar deze is dan zo'n mooi pareltje wat minder bekend is.
0: Wat minder bekend, maar die raakte jou gewoon zo diep dat je dacht, die ga ik even aanvragen.
2: Ja, precies.
0: Snap ik helemaal. We hebben hem gevonden voor je. Dus ik ben heel leuk. Dank je wel dat je met deze bent gekomen.
2: Super. Ik ben benieuwd hoe die klinkt
0: op de radio. Nou, ik weet nu al dat er mensen jullie zullen bedanken voor het aanvragen, Marleen. Dus dank je wel.
2: Fijne avond.
0: Doeg.

Gulband, Noodgeval. En daarvoor Michael Kiwanuka live, Solid Ground. Dankjewel Marleen voor je mooie verzoekje. We krijgen er nog één binnen. Ik hoop dat we die op tijd... ja, dat moet wat lukken. Hele mooie versie van Tom O'Dell hoor je zometeen. Na Fleetwood Mac. And as long as you follow...

Fleetwood Mac. En ik krijg dus een appje net binnen van Sander. Die zegt, hi Emily, ik doe graag een liever live suggestie in het duit in het zakje. Wat dacht je van Tom O'Dell, Grow Old With Me, live in 2023 in Union Chapel. Het is echt waanzinnig. Ik hoop dat je hem draait. Ja hoor, hier is hij.

0: The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Dat was de laatste voor het oor. Voor deze maandag zometeen niemand minder dan Annelie Verhees. Hi Annelie.
1: Hallo.
0: Hallo, wat leuk. Jij gaat Morad zometeen vervangen.
1: Zeker.
0: Heel veel plezier bij haar. Blijf haar lekker appen. En ik ben er morgen weer om 6, hopelijk tot dan. En go oranje, oranje boven. Veel plezier bij voetbal kijken.
2: NPO Radio 2.
3: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Dit is NPO Radio 2.
8: 8 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten ze minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
9: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
8: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee vaak moet inspringen. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. De president mag op die manier niet ingrijpen bij de Fed, zegt deze verslaggever.
10: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
8: Trump mag er alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend geregeld zon, het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
12: Oh, nee hè.
13: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden.
1: Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Met Morad.
17: Bones. Zomer op je radio.
18: In a world that moves too fast, where screens glow brighter than eyes ever could, there is still one place where the static fades, where the noise falls away, and something real reaches through. Monday has arrived, and tonight, your radio.

The Jam Underground hier op NPO Radio 2. Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Met Morad op deze maandagavond. Maar dan zonder Morad. Hij heeft lekker even een dagje vrij na het werkweekend op Concertatie. Dus Annelie hier, aangenaam. Normaal zit ik tussen 4 en 6 nachts of naast Leo Blokhuis op zondag. En we gaan lekker samen deze avond doorbrengen.

The Jam Underground hier op NPO Radio 2. Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Met Morad op deze maandagavond. Maar dan zonder Morad. Hij heeft lekker even een dagje vrij na het werkweekend op Concertatie. Dus Annelie hier, aangenaam. Normaal zit ik tussen 4 en 6 nachts of naast Leo Blokhuis op zondag. En we gaan lekker samen deze avond doorbrengen.

Net als in iedere maandag hier bij Met Morad is het weer Mashup Maandag. En ik heb twee liedjes door elkaar gehaald. En aan jou is heel simpel de vraag. Ik wil de titel en de artiest van beide platen weten. Mag je laten weten via NPO Luister. En als je dat goed raadt, ja, dan mag je dus kiezen welke van de twee liedjes ik helemaal voor je ga draaien. En ik denk, als ik even naar Anne kijk, ik denk, dit is te doen, hè? Jawel, dit is categorie te doen.

Welke twee platen hoorde je? Dus de artiest en de titel wil ik graag van je weten. NPO Luister, dat is de plek waar je moet zijn. En als je dat nog goed hebt, mag je kiezen welke ik helemaal voor je ga draaien.

Morissette en Hands Clean hier in de avond van NPO Radio 2. Met nu een vrouw die ik voor je ga draaien. Met haar heb ik namelijk iets gemeen. Alleen liet ik het operatief verwijderen, maar zij bewust niet. Namelijk allebei een polyp op de stembanden. Ik wilde er vanaf, maar zij wilde ze heel graag behouden. Want dat rauwe randje op die stem, die daarvan zegt ze zelf, daarvoor zorgt het dat mijn teksten beter doordringen tot je ziel. En inderdaad, dat lukt. Want alles wat er uit haar mond komt, en dan echt vooral haar geweldige Londense Cockney-accent, dat komt altijd direct bij me binnen. Zij is gewoon puur, zonder opsmuk. En daarom grijpt het me ook echt aan dat het met haar echt totaal niet goed gaat. Want live optreden is voor haar heel erg lastig. Ze doet het wel, maar ze kotst van de angst en heeft ook een hele zorgelijke relatie met drugs. En psychisch heeft ze het ook niet lekker op rit. En daarom komt deze track echt je hart binnen. Ze heeft het geschreven toen ze echt heel deep down zat in een depressie en de highs in haar leven dus miste. Ze herkende zichzelf niet meer. En misschien is het daarom dan ook zo bijzonder dat die eerste zin van die track zo treffend is. Luister er maar eens goed naar. Dit is de nieuwe Lola Young met From Down Here, hier op 2.

0: The Rascals en Grooven hier op 2. We zitten nog midden in de mashup maandag en ik heb het genoegen met Dennis. Hi Dennis.
1: Hi, goedenavond.
0: Hey, ben jij bij, als het gaat om muziekquizzen, altijd sterk op dit onderdeel, op mashups raden?
1: Oh, mag je dat voor jezelf zeggen? Denk
0: ik ja, nou, ik vind ja. dat jij dat best van jezelf mag zeggen. Nou, zeg maar gewoon hoor. Ja?
1: Ja.
0: Oh, wat heerlijk. Wat fijn dat ik het dan dat ik dit met jou mag doen. Het antwoord kwam een paar keer goed binnen en jij was een van de eerste. Is dit de track die je zo meteen ook wilt gaan luisteren? Is dat eentje die je ook bewust hebt beleefd in dat jaar?
1: Oh, ja, daar moet ik ook ja op zeggen. Moet ik ook eerlijk bevestigen, ja.
0: Ja? Zitten we dan een beetje rond dezelfde leeftijd of mag ik dat niet vragen?
1: Ja, dan moet ik jou naar je leeftijd vragen natuurlijk.
0: Oh, dat mag je wel hoor. Ik ben 35 en jij?
1: Ja, ik iets ouder.
0: Oh.
1: Maar ik ben iets ouder.
0: Dat, ja, maar ik was er ook 42. Wel vroeg bij hoor met dit liedje. Dan, ja, ik was ook wel een beetje een jonkie die dan alles op TMF en MTV zat te kijken, weet je wel.
1: Oh.
0: Maar goed, ja, die andere track, dat willen we ook nog weten. Weet je wat, ik start nog een keer het fragment. Kan iedereen thuis nog even meedoen. En dan mag jij zo het antwoord geven. Daar komt het.

0: Dennis, jij mag zeggen van welke artiesten was dit een mashup. En dan wil ik de artiest en de titel van beide horen. Daar ga je.
1: Oké, laat ik beginnen met dat het sowieso een geniale combinatie al is. Maar
0: dank
1: dit
0: u.
1: Is natuurlijk 50 Cent in the Club en de Bee Gees met Stayin' Alive.
0: Heel goed, in the Club, 50 Cent en Stayin' Alive van de Bee Gees. En welke van de twee wil je helemaal horen, Dennis?
1: Nou, 50 Cent alsjeblieft.
0: Gaan we dat doen. Fijne avond.
1: Fijne avond.

van de Rolling Stones. En over 2 weken is daar het nieuwe album. En die oudjes die kunnen het nog prima hoor. Ik heb een nieuwe muziek voor je meegenomen van Nona. En er wordt natuurlijk vaak over haar gezegd dat ze een soort Amy Winehouse 2.0 is. Want zij heeft ook net zo'n mooi rauw randje op haar stem zitten. Maar als je de nieuwe Nona luistert, die heet What a Way to Die, en je pakt die even erbij, dan kun je ook een vergelijking trekken met een hele andere Britse zangeres. Ik laat je eerst even een stukje van Nona horen. Wow.

0: Ik moest vooral denken aan deze. This is the end. Hold your breath. En het zit hem vooral in die piano, in de akkoorden. Het is zo'n lopend stukje dat steeds daalt in de linkerhand. En Nona zou dus zo ook maar een James Bond track kunnen zijn. Precies als Skyfall dat ook is. Dus mochten voor de nieuwe James Bond film nog iemand zoeken voor een soundtrack, dan zouden ze zomaar Nona kunnen bellen. En daarom ook terecht de topsong van deze week.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Topsong.

Back to the 90s met de broeken heel laag onder de navel met TLC en Waterfalls. Wil jij je bemoeien met de muziek die ik draai? Nou, kruip dan maar lekker dicht bij de radio, want zometeen mag jij dus laten zien wat jij in huis hebt. Want ik mag namelijk de ballen van Morad gaan laten draaien, wat ik zo leuk vind. Ik zie dat ding, ja, hoe zal ik het noemen? Het is een soort kast met al die balletjes erin. En dat gaat dan waaien en dan komt er een bal uit. Die staat hier altijd op de gang. En er ligt dan een briefje op. En dat briefje heb ik nu in mijn handen. Daar staat op. Morads ballen. Niet aanraken, AUB. En iedere keer als ik hier dus op zondag of in de nacht ben, denk ik, oh, ik heb zin om dat ding aan te zetten. Maar er zit een systeem in, toch? Dus dan mag je niet, aankomen. Maar eindelijk is daar vandaag het moment dat ik aan die ballen mag zitten. Dus dat ga ik zo meteen doen. En dan is er ook weer een balletje verbonden aan een categorie waar jij dan een plaat in mag vragen. Aan me vragen. Dus pak je NPO Luister-app vast erbij. Want zometeen ga ik dus een bal trekken. Maar eerst heb ik Talk Talk na deze hele fijne van Douwe Bob. En dat is ook een categorie. Amazing hoor, komt-ie. I believe. Allemaal, hè?

Dum Dum Girl, Talk Talk hier op NPO Radio 2. En die balletjes, och, die staan te loeren naar mij. Er zijn nog maar twee balletjes over, vrijheid en evergreens. Dus ga maar vast een beetje denken in die categorie.

0: No Fighting. Shakira, Shakira en Wyclef Jean. Ik vind dit heel spannend, Anne. Ik zet je even erbij open, want ik mag voor het eerst aan de ballen van Morad zitten. Oh, wacht, even kijken waar je uithangt. Hier zo. Er zit een knopje. Ik ga even kijken hoe ik het...
1: Ja, dit doet hij.
0: Zit een knop?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Aan de onderkant?
0: Ja.
1: En dan gaat hij aan?
0: Hier zo. Oeh.
1: Gaat hij aan? Nee, dat is niet.
0: Moeilijk ding. Doe jij het? Ik het gaat aan. Ik kan niet eens bij de knop, joh.
1: Oh, wacht.
0: Hij is aan. Er komt een heel lucht uit, een soort ventilator is dat.
1: Ja.
0: Wel welkom met dit weer. En dan moet je ook weer uit natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat een moeilijk apparaat. Ja, het is geen wonder dat er een briefje ophangt. Afblijven. Dat zal ik ook voortaan altijd doen. Het is geworden nummer 12.
1: Nummer 12. En dat is de categorie vrijheid.
0: Vrijheid. Dus dan denken we aan iets, aan een...
1: Nou ja,
0: Freedom.
1: Freedom 90. Of een
0: Freedom,
1: Freedom
0: 90.
1: Van Wham.
0: Freedom van Wham. Nou, en andere liedjes die linken aan vrijheid. En je mag natuurlijk een beetje vrij associëren. Dus laat maar weten, NPO Luister, welk liedje wil je horen in de categorie vrijheid?
2: Ster. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
4: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
14: Das liegt vermutlich im Umfeld, das heißt in einem Sorgerechtsstreit oder in einer Sorgerechtssache.
13: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling, zijn zij niet gewond geraakt met de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. Vier andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
15: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
13: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Ik heb aan de ballen van Morat mogen draaien en daar is een balletje uitgekomen met vrijheid. En dat betekent dat we liedjes zoeken in de categorie vrijheid. En toen kwam onder andere deze al binnen van Annemarie. Freedom. En ze zegt Freedom van George Michael. Vind ik minder, misschien wat te veel gedraaid, misschien wat afgezaagd, zegt ze. Nou, kom er dan maar overheen.
6: Met Morat.

0: Toen had ik ook 6 planten, maar dat moet je ook zeker niet doen.
1: Ja, want die groeien toch altijd heel goed in een volkstuin, die courgetten?
0: Als je geen slakken hebt wel, ja.
1: Oh, heb je slakken?
0: Ja, ook wel. Ja,
1: oké, okay. Maar wat staat er bij jou nu, wat heb je geplant?
0: Vanavond bietjes de grond in gedaan. Ik heb heel veel tomatenplanten, paprika, peper, knoflook, ui, aardappel. Ja, wat wil je hebben?
1: Oh, nou ja, het klinkt goed. Lekker onbespoten deze kant op. Maar jij fietst dan iedere avond even naar je volkstuin en dan ga je even wat voor de boodschappen halen, zeg maar.
0: Ja.
1: Heerlijk. Nou, dat moet toch het gevoel van vrijheid zijn, of niet, om zo'n eigen volkstuin te hebben?
0: Ja, nou dat dus.
1: Nou,
0: ja.
1: Heerlijk, is de cirkel weer rond. Hey, dan wil ik weten, welk liedje had jij in gedachten als het gaat over vrijheid?
0: Ja, Keep on Rocking in the Free Will inmiddels niet zo jong meer.
1: Inmiddels niet meer zo jong, maar wel een heel goed liedje. Mag je heel erg bedanken, Frank. En ja, succes met de bietjes en de aardappelen en de courgetten. En stuur ze maar naar Bart de Graaf 2. Ik ga er soep van maken.

Tekken, dan zijn ze vast blij. En dat is Marjolein, want ik draaide een Magic Coldplay hier op NPO Radio 2. Waar we met de ballen van Morad bezig zijn. En het balletje wat ik gepakt heb, of wat eruit is gespuugd, is vrijheid. En er kwam onder andere deze binnen van Arjan. Oost.

0: kreeg ook een mooie binnen van Frans. Die zegt, categorie vrijheid. Ik dacht meteen aan Freebird van Lynyrd Skynyrd. Oh. Zeker goed. En ook Jo kwam met eentje binnen. En toen dacht ik, oh ja, die was ik alweer vergeten. Namelijk een iets nieuwere Freedom plaat van Pharrell Williams. En hij zegt erbij, zal toch zeker ook wel aangevraagd zijn. Groetjes van Jo. Maar ik heb iemand uit de hoge hoed getrokken die mag gaan vertellen. Maar eerst heb ik een andere vraag aan Frank. Frank, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe is het met de courgette?
1: Oh, ja, de eerste is net geplukt.
0: Oh, toch wel? Ja, want jij staat dus midden nu met je voeten in een volkstuin terwijl je aan het luisteren bent.
1: Heb jij vorig jaar
0: dat filmpje wat viral ging van mensen met een volkstuin, die konden hun courgette niet meer kwijt. En die legden ze overal, bij iedereen onder, weet ik veel, in het raamkozijn. Overal verstopten ze die courgette omdat ze die niet kwijt konden. Is dat bij jou toevallig ook?
1: Vorig jaar wel, met

de hitkanon van dit moment. Alex Warren en Fever Dream. Ik heb even een vraag. Heb jij wel eens een symfonie of een harmonieorkest live zien spelen? En dan moet je echt een keer heen, want naast dat het ook super interessant is om te horen, is het ook leuk om te zien wat voor gezicht muzikanten trekken als ze een instrument bespelen. En dan vooral de mensen die de hobo spelen. En luister, hobo klinkt zo, als je het even niet weet. Dit komt uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Maar dit blaasinstrument is dus zo moeilijk om te spelen, omdat je moet door een heel klein gaatje blazen met heel veel kracht. En dan wordt je hoofd dus heel rood. En ja, ga je van die aderen, gaat dan kloppen. Dat ziet er heel grappig uit. Maar nu denk je dan misschien, ja, weet je, fijn Annelien met je instrumenten en zo. Hoor ik dan ooit een hobo op Radio 2? Nou, echt wel hoor, luister maar even. Wat dacht je van Randy Crawford? One Day I'll Fly Away. Prachtig toch? Of in het intro van Seal, luister.

12 deze. Tinita Tikaram, Twist My Sobriety. En dat blazen, dat komt dus zo precies en moet zo hard, dat hoboïsten, denk ik, altijd een zakje ibuprofen bij op zijn zak hebben. Voor al die kloppende aderen, om het een beetje tot rust te brengen. Maar ja, hey, het geluid is wel echt heel

twee liedjes voor je meegenomen die op een bepaalde manier aan elkaar verbonden zijn. En dan mag jij kiezen welke van de twee jij het leukste vindt. Ik weet niet hoe het verder met jou zit, maar van deze zomerse temperaturen krijg ik altijd wel ook zin in zomerse muziek. En daar heb ik er twee van meegenomen, namelijk twee landen. Dus kies jij straks voor optie A, dan krijg je de heerlijke Franse chanson van Julien Clerc. Lekker luisteren naar Venise. Maar heb jij niet zoveel met Frankrijk, dan kun je natuurlijk ook gewoon voor optie B gaan. Dan gaan we gewoon net ietsje zuidelijker. En

Hijo de la Luna van Mecano is de Spaanse plaat die je kunt kiezen. En dat is optie B. Mij is het om het even, het is helemaal aan jou. Dus laat maar weten via NPO Luister. Wordt het Frankrijk? Optie A. Wordt het Spanje? Optie B. Heb ik me eerst Nothing But Thieves.

NPO Radio 2. En dat is zeker niet alles, want ik hoor de muziek van Henny Vrienden bijna iedere dag in mijn woonkamer. Al mijn Spotify die wordt redelijk gedomineerd door mijn peuter en kleuter. En dat is helemaal scheid voor je algoritme. Maar het is best wel leuk, merk ik, om best wel moeilijk om leuke en ook vooral niet irritante kindermuziek te vinden. Want Juf Roos, dat is helemaal erg. Dan hoor je alleen een pianoakkoord en dan is het berenpontje. Ja, dat kan ik niet 5 keer op een dag aanhoren. Maar de muziek van Henny Vrienden dus wel, want die schreef heel veel voor Klokhuis en ook voor Sesamstraat. En die liedjes, die zijn gewoon echt heel goed. Ik heb mijn lievelingsvoorbeeld even meegenomen voor je. Dat is gezongen door Frank van Sesamstraat. Misschien gaat er nog een belletje rinkelen. En dit is gemaakt door Henny Vrienden. En je hoort hem ook op de achtergrond zingen.

0: dit is zeker dagelijks aan te horen. Het gaat niks boven schone billen en dan gemaakt door Henny. En wat ik zeker ook aan te horen is Pommelien Thijs. Afgelopen weekend op Concert at Sea, waar Radio 2 natuurlijk bij was. En zullen we gewoon heel even terug naar Concert at Sea?
1: 3 dagen lang de beste live muziek.
2: Oh my god, Concert at Sea! Wat ben je heet!
1: Concert at Sea 2026. En NPO Radio 2 was erbij. We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.

schrik helemaal van deze jingle. Ik vind hem zo... Hij komt wel binnen, hè? Zo, even van bijkomen. Je had twee keuzes vandaag in Morat's Most Wanted, namelijk Frans of Spaans. En de keuze was voor Frans Julien Clerc. Ik probeer even mijn beste Frans te doen. Julien Clerc en Venise. Of Mecano, Hijo de la Luna. En Joyce zegt, ik ga voor optie A. Ik ben geen fan van vakantie in Frankrijk. Maar de muziek klinkt dan wel weer heel erg lekker. Rolf zegt, kind van de maan, doe mij maar die. En Carla Nonkens zegt, optie B, de zoon van de maan. Prachtig. Dus met 81% voor de stemmen gaan we voor Spanje. En gaan we luisteren naar de mooie stem van Mecano. Hijo

0: Hijo, Hijo de la Luna. Gijs, weet je wat dat betekent?
1: Hijo de la Luna?
0: Si.
1: Ik wil een pilsje.
0: Mocht je willen, je moet nog werken, man.
1: Wat betekent dat dan?
0: Kind van de maan.
1: Kind
0: Luna,
1: van de maan.
0: Luna.
1: Natuurlijk,
0: Luna,
1: ja. Toe. Dat had ik kunnen weten, ja.
0: Gijs, jij hebt iets waar ik een hekel aan heb.
1: Ik heb iets waar jij een hekel aan hebt?
0: Ja.
1: Nou, begin is bovenaan.
0: Nee, het is maar één ding.
1: Okay.
0: Jij hebt een motor.
1: Je hebt een hekel aan een motor.
0: Ik heb echt een spuughekel aan motorrijden.
1: Nou, ongezellig.
0: Ze rijden zo hard door de straat met zoveel geknetter.
1: Nee.
0: En jij hebt dus net je motorrijbewijs gehaald. Ja. Want ik viel voor jou in, want jij moest op examen.
1: Dat is waar. Sterker nog, ik heb hem vanochtend bij het gemeentehuis opgehaald.
0: Wil je alsjeblieft wel aan de snelheid houden?
1: Ik heb dat vanochtend aardig gedaan.
0: Maar snap jij dat knetteren? Ga jij ook een keer knetteren met dat ding?
1: Of? Wat bedoel je met knetteren?
0: Ja, gewoon vroeg,
1: weet gewoon je lawaai maken.
0: Ja, gewoon stom doen is dat.
1: Dat is niet stom doen. Dat is even laten horen dat je eraan komt.
0: Ja, maar dat hoeft toch niet binnen de bebouwde kom?
1: Nee, maar weet je wat het voordeel is? Daar kom ik nu ook achter. Ik heb een helm. En dat is een goede helm. Dus dan hoor je het zelf niet.
0: Ah, die is geluisterd. Net als onze koptelefoon hier.
1: Precies.
0: Natuurlijk, we dempen natuurlijk andere dingen af.
1: Dus ik kan prima lawaai maken zonder dat de rest het merkt.
0: Ja,
1: en
0: dat is het.
1: Ik kom bij jou langs.
0: Zit er niet, dat je
1: om
0: ook...
1: 3 uur.
0: Nee, ik dacht het niet. Misschien dat je dan op je helm zo kunt klikken. Kloek, kloek. En dat dan de noise cancelling eraf gaat.
1: Oh, dat zou vet zijn.
0: Dat zou goed idee.
1: Dat zouden ze moeten ondernoemen. Zoiets uitvinden.
0: Ik wens je veel plezier met
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 10 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
8: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
7: Heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de VS waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van een schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
9: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
7: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Dan schijnt in het midden en oosten nog een ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Annette Schut, dankjewel. De zon gaat langzaam onder. Een prachtige late zomeravond in Tim's avondslot staat op het punt van beginnen. Kom snel binnen, je bent van harte welkom. De poortwachters van vanavond, die genieten nog even van de rust en van de stilte voordat het feestgedruis zo dadelijk los gaat barsten. Wie het zijn, hoor je zo.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Tim's avondslot.

0: en ook Depeche Mode. Enjoy the silence.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand...

0: en ook Depeche Mode. Enjoy the silence.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Zo! Vrolijk maandag, vrolijk 29 juni 2026. Vrolijk laatste twee uurtjes van een heerlijke maandag. De poorten van Tim's Avondslot zijn geopend. En ja, voor het eerst in tijden hoef je eigenlijk niet naar binnen voor verkoeling. Ik heb zitten dineren aan een picknicktafel hier vlak bij het avondslot. En voor het eerst in tijden had ik het een beetje fris. Ik had het misschien zelfs een beetje koud. Maar ik heb de vuurkorven aangestoken. Ik heb zo'n grote aluminium bucket buiten gezet. Vol met ijsklontjes. Met van die mooie druppels condens die eraf druppelen. En daarin zitten dan heerlijk ijskoud gekoeld twee goudvissen. Geen biertjes, want het is gewoon maandag en we komen nog bij van concurrentie. Dus we doen het even rustig aan. De griffier van het avondslot is er ook weer bij. Milou, hallo.
2: Hallo Gijs.
0: Heb jij een lekker weekend gehad?
2: Ik heb een topweekend gehad. Ja? Ik dacht, er komt noodweer aan. Ik ga kamperen in het bos.
0: Wat een top idee. Ja. En heb jij dan last gehad van het noodweer?
2: Ja, en dan voel je dat je leeft.
0: Is dat hoe je het ziet?
2: Ja.
0: Maar ben je nat geworden?
2: Ja, want ik moest plassen toen de heftigste bui kwam.
0: Ach nee.
2: Ja.
0: En dan moest je op je...
2: Maar dat komt denk ik ook door dat geluid dat je dan op de tent hoort van dat soort water.
0: En dan op de teenslippers naar het toiletgebouw.
2: Ja, en dan moet ik plassen. Onweer, hagelstenen, alles.
0: Wat afschuwelijk. En zijn er dingen beschadigd? Ben je nog samen met je partner?
2: Ja, nee, voor de rest is alles pais en vrede.
0: Godzijdank. Hey, ik wil graag even terugkomen op... volgens mij was het 2 weken geleden. Even je geheugen opfrissen. Toen zei ik dit. Ik ben vandaag, 22 dagen geleden, door de politie van de snelweg gehaald. Omdat ik, iets te snel reed. Niet heel veel, maar een klein beetje. En nadat ik mijn rijbewijs en kentekenbewijs had afgegeven, zou ik een boete krijgen. Is nu 22 dagen geleden. En ik heb hem nog steeds niet. Bekruipt mij toch een beetje het gevoel dat ik een beetje vergeten ben. En ineens word ik graag vergeten. Ja hoor. Ja.
2: Ach, wat was je lief en naïef.
0: Ik wil er inderdaad even op terugkomen, Milou. Want ik heb een brief gekregen van het Centraal Justitieel Incassobureau. Of ik nog even wil betalen. Dus dat kan 2 dingen betekenen. De politie is mij niet vergeten. Of ze luisteren allemaal naar hun

Muziek van Bob Marley en de Wailers. I Shot the Sheriff en daarvoor Bluff en Geike. Zoute landen ergens tussen nu en 12 uur. Blikken we nog even terug op dat concert, Etsy. Eerst is het tijd voor andere zaken. Want hier, net buiten de poorten van Tim's avondslot, aan de rand van het perceel, via het pad dat vol ligt met van die houtsnippers, kom je, als je lang genoeg doorloopt, uit in het blokhuis. En in het blokhuis hoor je non-stop de verrukkelijke 15. Dat is een soort muzikale waterboarding, maar dan wel met fijne muziek. En met Leo Blokhuis, die zit daar ook. Elke maandagavond ga ik daar even een paar minuten naar binnen om even te kijken welke platen hij op zondagavond in welke volgorde gerangschikt heeft. En ja, dan begin je uiteraard bij de

staat ondertussen al zo lang in de verrukkelijke 15 dat hij ondertussen volgens mij 94 is geworden. Paul McCartney, Ripples in a Pond, een nieuw album. En dit is alweer zijn tweede hit van die plaat. Ja, en het lukt hem nog steeds.

Ze wordt ook wel onze eigen Lana Del Rey genoemd. Met deze ex-topsong van Roxanne Hazes, Tranen in de Giftshop, voor het eerst op eenzame hoogte. Ze staat op 1 in de verrukkelijke 15. Je kunt erop blijven stemmen, hè, via NPO Radio 2.nl op alle platen voor de verrukkelijke 15. En deze, die staat er ook in, op nummer 11. En mocht je nou denken, die moet hoger, dan zou je dus kunnen stemmen op Sam Fender.

0: Muziek van Crowded House, It's Only Natural. En de nummer 11 uit de verrukkelijke 15 van deze week. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Zometeen mochten we iemand plaatsnemen op de muzikale sofa voor een persoonlijke karaktertrack. Een liedje dat je eigenlijk cadeau krijgt hier van de complete ploeg van Tim's Avondslot, waaronder van de griffier Milou.
1: Ja.
0: Jij zit daar bovenop. Jij verstuurt ook die sleutelhangers nadien, toch? Of niet?
1: Persoonlijk, met een handgeschreven briefje.
0: Ja, hoe doe jij dat precies, dat versturen?
1: Pak ik zo'n hele grote stapel enveloppen.
0: Ja.
1: Die prop ik allemaal vol met zo'n sleutelhanger en een leuk briefje. En dan krijgen die mensen dat thuisgestuurd.
0: Nou, wat waanzinnig.
1: Ja.
0: En die krijg je dus op het moment dat je deelneemt aan de karaktertrack. Dan doen we jou dus een liedje cadeau dat helemaal aansluit bij jouw karakter. En vandaag neemt Akke plaats op de muzikale sofa. Maar je bent van harte uitgenodigd om ook een keer mee te doen. En dan stuur je het woord karaktertrack naar de NPO Luister-app. En dan bel jij eigenlijk 's middags de persoon in kwestie al even gezellig op.
1: Ja, in de middag bel ik even op. En dat is eigenlijk altijd een beetje het hoogtepuntje van mijn dag. Dus dat wordt heel gezellig. Zeg ik, heb je zin om vanavond of misschien morgen mee te doen aan de karaktertrack? En dan kletsen we even.
0: En dan zaag ik je s'avonds helemaal door. In de meest positieve zin van het woord. En dan komt er aan het eind van het, nou laten we zeggen, 2-3 minuten durende gesprek, een persoonlijke karaktertrack uit de hoge hoed. Mocht je denken dat zie ik.

0: van Milieu en Morning.
1: Teams Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Elke avond openen de poorten van Tim's avondslot voor een bijzonder iemand die plaats mag nemen

0: proberen bij Akke. Akke, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Gijs.
0: Akke, hoe hangt de vlag erbij? Heb je er zin aan?
1: Ik heb er zin aan, ik ben heel benieuwd.
0: Heel goed, je klinkt lekker gezellig positief, Akke.
1: Nou, ben ik ook, ja.
0: Ga je vannacht kijken of niet? Dat heeft hier niks mee te maken, maar ik ben gewoon benieuwd.
1: Nee, ik ga vannacht niet kijken.
0: Ah, kijk, dan zet ik in ieder geval het kruisje bij voetbal. Dan ben ik al een klein beetje onderweg. Waar kun jij dan wel je ziel en zaligheid helemaal in kwijt als dat niet voetbal is, Akke?
1: Nou, dan is het muziek.
0: Dan is het muziek, vertel.
1: Dat is ook mijn vak. Ik ben koordirigent, maar ik geef ook workshops aan allemaal verschillende groepen. En ook wat bedrijven, personeel en zo. En daar, daar hou ik heel erg van. Als ik voel me als een vis in het water als ik voor een grote groep met mensen sta en ze kan laten zingen.
0: Wat leuk zeg, maar dat is dus echt je core business. Zowel dirigent als workshops geven.
1: Ja, dat zeker.
0: Maar zijn dat dan workshops zingen? Of wat kun je dan doen?
1: Nou, vaak workshops zingen. Dus dat hangt er een beetje vanaf wat voor groep ik heb. Als ik met een koor bezig ben en die mij inhuren, dan ga ik met ze zingen, maar ook ritmische oefeningen met ze doen. En eens luisteren wat voor nummers ze doen en daar misschien wat op- en aanmerkingen op geven. Maar ik doe het ook wel voor bedrijven die gewoon een leuk bedrijvenuitje willen hebben of met z'n allen wat een verbindenis willen krijgen met elkaar. Nou, dan is zingen daar ook een hele goede manier.
0: Ben jij een verbindrakke?
1: Nou, ik denk het wel.
0: Ja,
1: misschien wel, ja.
0: En hoe zit dat in jouw persoonlijke leven, afgezien van je werk? Dus als vriendin bijvoorbeeld, wat doe je graag met vrienden, vriendinnen?
1: Ik hou heel erg van gezelligheid met mijn vrienden. En ik hou er erg van om spelletjes te doen.
0: Ah.
1: Dus je kunt me niet blijer maken door lekker een avondje aan tafel te zitten met z'n allen, met een spel in het midden en een borreltje erbij en een borrelnootje erbij. En dan gezellig de hele avond spelletjes doen.
0: Heerlijk zeg. En wil je dan ook winnen of niet?
1: Nee, maakt me niks uit.
0: Nee, als je maar met z'n allen gezellig bij elkaar bent.
1: Precies.
0: Leuk zeg, Akke. En als we het even hebben over naast spelletjes spelen en met vriendinnen afspreken, ben jij een natuurmens, een stadmens? Waar ga je naartoe om te ontspannen?
1: Ik was altijd een enorm stadsmens. Ik vond het heerlijk om stedentrips te doen. Maar ik word wat ouder en tegenwoordig begin ik op mijn moeder te lijken, waar ik vroeger altijd zoiets had van mens, stel je niet aan.
0: Oh.
1: Maar ik kan enorm genieten om lekker in de bossen te fietsen en met vogeltjes en dat soort dingen. Dus ja, dat vind ik tegenwoordig heel erg leuk. Al vind ik een dagje een lekkere stedentrip ook nog wel goed hoor. Maar ik geniet zeker steeds meer van natuur en vogels en water en dat soort dingen.
0: Lekker zeg, Akke.
1: Ik
0: heb, 60 heb ik me laten influisteren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor het daar niet aan afhakken.
1: Dat is een goed teken. Ja. Jij maakt vrienden.
0: Maar hou je vast, want wat ik hoor is een vrolijke, een lieve vrouw die dus houdt van gezelligheid, van hapjes, drankjes, een spelletje spelen. Je bent dirigent van een koor, je bent workshopleider. Je vindt het fantastisch om mensen te laten zingen. Je bent een verbinder, iemand die houdt van de natuur. Akke, als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan kom ik hieruit.

0: zijn de Doobie Brothers en Listen to the Music. Een plaat die we waarschijnlijk allemaal kennen. Maar het zou ook zomaar de karaktertrack van Akke kunnen zijn. Want Akke, luister goed. Listen to the Music is iets wat jij graag doet. Als koorleider, als dirigent, als workshopleider. Maar ook We Gotta Let the Music Play. Misschien wel jouw motto. Muziek is voor jou de volledige beleving en verbinding. Zingen, dansen en samen meedoen. En je hoort ze zingen, What the people need is a way to make them smile. Dat past bij jou, je bent sociaal, je houdt van gezelligheid, spelletjesavonden, een hapje, een drankje, mensen bij elkaar brengen. Samen lachen en samen zingen, zowel als dirigent als privé. Nou, ondertussen lijk je op je moeder en houd je van natuur. We horen de tekst, Meet me in the country for a day. Vroeger een stedentrip, nu vooral door de bossen en genieten van zingende vogels. En we will be happy and we will dance, dat is hoe jij in het leven staat. Gezelligheid, samen plezier maken, dat is volgens mij wie jij bent, Akke. Maar is dit ook jouw karaktertrack? Vertel het ons, Akke.
1: Ja, dit kan niet missen. En joh, je hebt nog veel meer dingen eruit gehaald in de tekst dan ik had verwacht. Dus helemaal leuk.
0: Nou, wat goed. De Doobie Brothers, dat moet jou als koorleider, als dirigent, moet je dat bekend voorkomen. Heb je hem wel eens gezongen, ja, bijvoorbeeld, Akke?
1: Ik heb hem wel eens gezongen. Ik heb ook een tijd in een band gespeeld waar we hem wel mee hebben gedaan. Dus ja hoor, ik heb hem zeker gezongen.
0: Moet je nagaan. En nooit dacht jij, nou, dit kon wel eens over mij gaan, joh.
1: Nee joh, nee. Dat is dankzij jullie nu.
0: Het zal nooit meer hetzelfde zijn.
1: Dat is waar. Nou, helemaal goed.
0: Ik ben blij dat je mee hebt gedaan, Akke. We gaan jou zo'n onvervaste Tim's avondslot sleutelhanger opsturen. Milou heeft net keurig uit de doeken gedaan hoe dat hele proces in zijn werk gaat. En ja, ik hoop dat je hem... wat ga je ermee doen eigenlijk met die sleutelhanger?
1: Ik denk aan mijn sleutelbos hangen, nou, misschien.
0: Dat vind ik een fantastische suggestie. Akke, dankjewel. Okay. En ik ga jou een hele fijne avond wensen.
1: Hetzelfde, dank jullie wel.
0: Dankjewel, hè. Tot de volgende.
1: Okay.
0: Hoi, hoi.
1: Yo, doei.
0: En wil je dit nou ook? Dan heb je karaktercrack. Naar de NPO-luisterapp. En dan spreek ik je snel.
2: Tim's karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu tijdelijk 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in Duitsland is een man van 45 uit de regio Hannover. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade in de buurt van Hamburg. Daarbij werden 5 medewerkers van de instelling gedood. 1 overleed later in het ziekenhuis. Motief zou een voogdijconflict zijn. De verdachte had een rechtszitting in de instelling over de voogdij van zijn baby van 3 maanden oud. De dochter en haar moeder waren ook in het gebouw, maar raakten niet gewond. De politiedienst, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis, laat personeel onvoldoende trainen. Hierdoor zijn medische beveiligers, zogenoemde medics, vaak niet bevoegd en daardoor niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. En dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Door de trainingsachterstand vroeg de dienst op Koningsdag en tijdens dodenherdenking de koninklijke marechaussee om te helpen. Die hebben wel bevoegde medics beschikbaar. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakte ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en het leek verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer vanavond en vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt morgen tussen de 21 en 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dorald Megens, dankjewel. De deuren van Tim's avondslot zijn nog een uurtje geopend. En afgelopen weekend was een gedeelte van de hofhuishouding van Tim's avondslot aanwezig op conferentie. Daar waren we met heel NPO Radio 2 aanwezig. Donderdag, vrijdag en zaterdag hoorde je ons daar vandaan komen. En ik heb dus mijn hand weten te leggen op de harde schijf. Met de opnames. Dus de vraag is, welk conferentie optreden wil je zo dadelijk horen? Omdat je het hebt gemist of omdat je het zo waanzinnig vet vond? We kunnen zo een live

0: Deze kant op. Ster.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans

0: Nederland. We hebben op Radio 2 heel veel mogen, kunnen en laten horen. Complete concerten van bijvoorbeeld, nou, noem een Suzanne en Freek, noem een Direct, noem een Bluff. Heel veel losse optredens en nummers. En ik vroeg aan jou, welke zou je willen terughoren omdat je hem hebt gemist en je misschien aanwezig was, of juist omdat hij zo goed was? En toen was daar Pardoes in de NPO-luisterapp. Jerry, Jerry, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe hangt de vlag erbij, Jerry? Is dat toevallig de Nederlandse vlag?
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee? Jij gaat niks doen vannacht qua voetbal?
1: Nee, ik ben aan het werk en als ik thuis kom, dan duik ik mijn bedje in.
0: Dat snap ik ook. Doe je iets leuks, Jerry?
1: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Ja, nou, dat is toch best leuk?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en hoe lang moet je dan nu nog sturen?
1: Ik ben over 5 minuten bij mijn klant.
0: Ah, maar bij je klant, dan ben je nog niet thuis.
1: Nee. Ik wacht tussen 2 en 3 ergens klaar te zijn.
0: Ah, dus dan kun je precies de voorbeschouwing meepakken. En als er wordt afgetrapt, lig jij in je mandje.
1: Precies.
0: Nou, dat klinkt eigenlijk best wel prima, Jerry. Ben jij toevallig op de Brouwersdam geweest afgelopen weekend, of niet?
1: Nee.
0: Nou, je hebt het gevolgd.
1: Ik heb wel gevolgd via jullie, ja.
0: Ah, heel goed. Vond je het goed, Jerry, of niet?
1: Het was steen goed,
0: ja.
1: Absoluut.
0: Ja, en waar heb je het dan in het bijzonder over, Jerry?
1: Direct heb ik live via de app en echt terecht de beste band van Nederland,
0: ja,
1: absoluut.
0: Ik zag het je appen, ja. Doe maar iets van de beste band van ons land, Direct. Wat maakt hun zo goed?
1: Deze combinatie van alle muzikanten zijn zo goed op elkaar ingespeeld. En spelen met het publiek. Ja, en natuurlijk Marcel is natuurlijk een steengoede zanger.
0: Ja. Ja, ik kan dat allemaal niet ontkennen, Jerry. En ik vond ook die registratie die wij mochten uitzenden. Dat was, even kijken, donderdagavond was dat volgens mij. Dat was waanzinnig.
1: Ja, donderdagavond, ja.
0: Ja. Ik dacht, als jij dat goed vond, zij sloten af met Young Ones. Daar kwam alles samen, dat was een visueel spektakel. Vind jij het goed als ik die voor jou ga draaien, Jerry?
1: Dat is perfect.
0: Nou, dan ga ik jou nog een fijne 3-4 uurtje sturen wensen.
1: Nou, dankjewel.
0: En slaap lekker daarna en ik ga Direct voor je draaien.
1: Hartstikke fijn.
0: Zoals we het speelden op Concert at Sea 2026. Direct. En Young Ones.

zoals ze het donderdagavond speelden op Concert at Sea 2026. Jorden Direct en Young Ones. We hebben in datzelfde weekend nog fantastische exclusieve sessies opgenomen met meerdere artiesten. Ga naar nporadio2.nl.

0: En daarvoor het gitaartje van Agda en de Munnik. En niet of nooit geweest.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, toch wel hoor. En in het bijzonder vanavond een late night track. En die is ook wel een beetje hoog nodig hoor. Want ik heb vanavond gedineerd met een Caesar salad. En dat is hartstikke lekker. Dat is heel lekker. Met veel dressing. Niet apart, gewoon er doorheen.

0: heb ik iets van vinyl meegenomen. Want ik zat vanochtend door mijn platenrek te bladeren om te kijken welke platen er nog over waren. En toen kwam ik deze tegen. En toen dacht ik, dat is leuk, want ik weet dat er nieuwe muziek aankomt van deze man. Niet over een tijdje, maar al heel erg snel. Ik heb dus zijn nieuwe plaat al mogen horen. Dat geluk heb ik gehad. Het is een waanzinnig nummer. Ik heb het over muziek van Novastar. Maar een paar jaar geleden kwam die ook met nieuwe muziek. Alles nieuw, een klein beetje discutabel. Want het zijn eigenlijk allemaal oude platen, maar dan opnieuw uitgebracht. Het album heet The Best Is Yet To Come. Met dus bekende nummers in een nieuw jasje. En daar wil ik je graag wat van laten horen. When the Lights Go Down on the Broken Hearted. Dat origineel verscheen al in 2004. Maar deze versie komt dus uit 2024, 20 jaar later. En het is een mooie plaat met een mooie boodschap over bij iemand willen zijn op het moment dat alles stilvalt en de pijn echt naar boven komt. Wanneer je hart misschien dichtslaat en er iemand is die je daardoor heen helpt. En je dan alleen met die ene samen wil zijn.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: When the Light Goes Down on the Broken Hearted. Het is van vinyl. Novastar.

0: Judith. Mijn man is alvast naar bed voor de wedstrijd straks. Lekker alleen hier met dit prachtige nummer.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wacht.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Er klinken doffe dreunen door Tim's avondslot. Bij elke dreun rinkelen de glazen in de vitrinekast. Het verzoekiemonster is los en het heeft honger. En de vraag aan jou is of je mijn liedje wil voeren. Wie durft? Pak de NPO Luister-app. Laat weten wat jij wil horen. En dat mag dus daadwerkelijk van alles zijn. Een verzoekie waarmee we de honger van het verzoekiemonster kunnen stillen. Wat is jouw favoriete plaat? Of waarvan zeg je, nou, het is niet mijn favoriete plaat, maar het wordt hoog tijd dat hij weer een keer op de radio komt. Je mag hem wel laten weten. En dan draai ik hem met liefde voor je. Net als de nieuwe van Somber. Hij kwam afgelopen vrijdag uit. En wat een hit strijkt deze man aan elkaar. Zijn

0: Leo Blokhuis al zeggen dat je erop kunt stemmen voor de verrukkelijke 15. Die nieuwe somber heet My Body Isn't Ready. Ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar met die homewrecker. En 12 to 12 is ook eigenlijk niet kapot te krijgen. Undressed eigenlijk ook niet. Hit na hit zet deze man achter elkaar. My Body Isn't Ready is dus een nieuwe, kwam afgelopen vrijdag. Ik heb het verzoekiemonster even vastgebonden. Vastgebonden aan zijn stoel, zodat ik een goed gesprek kan voeren met Harold. Harold, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het, Harold? Zit jij voetbal te kijken of niet?
1: Nee. Ik sta nog even langs de kant van de weg, want ik ben op weg naar mijn werk.
0: Ah, maar je gaat nog beginnen dus, Harold?
1: Ja.
0: Wat doe jij
1: dan? Ik ben al vaker in de zending geweest, dus. Maar,
0: bij mij ook?
1: Ik ben.
0: Wat leuk.
1: Ik knutsel aan het spoor.
0: Jij knutselt aan het spoor. Dan heb ik dat denk ik inderdaad wel eens, heb ik jou inderdaad wel eens gesproken. Heb ik jou dan al eens gevraagd wat je precies aan het spoor doet, Harold?
1: Ja, dus we doen van alles, hè. In ieder geval, of er iets nieuws moet worden, of bij gebrek, hè, dan wordt dat zo goed.
0: Ah, ben ik benieuwd, Harold, heb jij wel eens in zo'n vrachtwagen gereden die over de weg kan, maar die ook zijn banden op kan tillen en in één keer op de rail staat?
1: Nou ja, ik ben geen chauffeur, maar het gekke ervan is, ik zit op een graafmachine en die kan precies hetzelfde.
0: Nou, jij zit op een graafmachine die dat ook kan, Harold. Ik vind dat waanzinnige dingen. Waar kun je nou harder, op het spoor of op de weg?
1: Over het spoor kan die met minder wrijving kan die wel een stukje harder.
0: Nou ja, en dan, maar eigenlijk ja, dan ben je dus en chauffeur en machinist in één.
1: Nou, ik ben geen chauffeur. Want de kranen die worden op de plaats gebracht. Dus ik hoef er alleen maar naartoe te rijden en dan mijn werk te doen.
0: Nou, ik noem je dan een kraanmachinist. En
1: ja.
0: Machinist. Goed. Harold, wat kan ik voor je draaien?
1: Nou, doe maar Nena met Leuchtturm.
0: En waarom dan? Want het is geen Usual Suspect van Nena.
1: Nee, maar daar heb ik lang niet meer gehoord. En ik vond Nena toch ook wel... ik ben ook al wat ouder, dus ben met Nena opgegroeid. Dus.
0: Reden genoeg. Harold, werkt ze daar.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Oh, hij is losgewurkt, zeg. Flappertikke. Oh, hij lust hem wel, hoor. Dat is het probleem niet. Geniet van Nena, geniet van de nacht, geniet van het voetbal. En de poorten van Tim's avondslot, die openen morgenavond weer.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè!
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
13: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
15: Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Middernacht, het begin van dinsdag 13 juni. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid €37,5 miljoen. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal €30 miljoen bijdraagt. De provincie Friesland legt €5 miljoen in en de gemeente Heerenveen €2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar het schaatstoernooi wordt verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale.

Spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen? Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2013 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Summerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. De wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. En Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en kwam er verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar de goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd, omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaars van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. Ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelden vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. 'S Ochtends raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2.